0: zijde zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Lars Militse met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel
5: Het is 5:00.
6: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Den Hoorn. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplekken en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door naar een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Queen met I Want to Break Free. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Hij begint, nou niet al te warm, maar man. Er komt er een hoop hitte aan, hè. 23 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hebben wij gisteravond samen staan schreeuwen in de kroeg of zo? Dat ik dat even vergeten ben.
2: Nou hè, daar lijkt het op.
1: Ja. Hebben jullie mij niet uitgenodigd? Wat lullig.
0: Maar jij kunt gewoon niet hard genoeg schreeuwen, Anne.
1: Weet ik niet.
0: Dat is het probleem. Dat weet ik eigenlijk ook niet inderdaad. Nee, je bent niet echt een giller.
1: Nee, ik kan niet echt schreeuwen.
0: Nee.
1: Nee, dat denk ik niet.
2: Jawel.
1: Ik kan wel hard meezingen hoor, maar ik kan ook niet echt gillen.
0: Gillen?
1: Nee, ik heb de rem erop, weet je.
0: Oh ja, ben jij dat? Even altijd even een beetje rustig aan. Frankie, we hebben een beetje iets van een raspie en een klein dingetje.
2: Wat is dat? Nou, ik werd wakker vanochtend.
0: Oh toch?
2: Ja. Toch, ben weer opgestaan, waarlijk. En toen was hij helemaal weg zelf, die stem. Ik denk, hoe moet dat gaan vandaag? Maar moet je eens...
0: Nou, eigenlijk zijn we er alweer bijna.
1: Ja, straks is goed hoor, mannen.
0: Om 6:30 hoor je helemaal niks meer van. Nee, dan zijn we gewoon weer helemaal back. Ja. En jongens, ik heb gisteren iets gedaan wat ik eigenlijk het fijnste vind wat er is.
2: Oh ja.
0: Ik heb gisteren even, toen het afgekoeld was, het hele huis opengezet.
1: Ja, lekker hè.
0: Och, dat is zo lekker dat het overal doorheen waait. Dat het waait op plekken dat je denkt, kon het hier waaien?
1: Ja.
0: In dit deel van het huis.
2: Ja.
0: Dat vind ik zo fijn.
1: Heb je dat vannacht ook gedaan? Want vannacht was koud.
0: Het was vannacht best een beetje frisjes.
1: Lekker,
0: ja.
1: Man.
0: Ja, ik vond het wel lekker dat het dus een beetje fris werd. Dat ik na een tijdje weer ging zoeken naar dekens. Dat ik dacht, hey, wacht eens eventjes. Het begint echt een beetje af te koelen.
2: Ja.
1: Heerlijk. Want daar is er toch in Duitsland een woord voor of zo?
0: Is er in Duitsland een woord voor?
2: Oh jee. Zijn dat spannende woorden hoor.
1: Doorluchten.
0: Is er voor doorluchten een woord?
1: Ja, dat was ik.
2: In het Duits.
1: Ja, dat was later allemaal nieuws, toch?
2: In het nieuws.
1: Oh.
0: Hoe heet het?
1: Ik weet niet hoe je dit uitspreekt.
2: Ik weet niet hoe je het uitspreekt?
0: Hoe heet het? Als er een puntje op staat, is het gewoon een U.
1: Echt?
0: Ja.
1: Een U?
0: Ja, anders, zonder puntjes is het een U. Het is een ingewikkelde
2: dat
0: taal.
2: Is je ook maar
1: dan is het luften.
0: Wat is het?
1: Luften.
2: Loeften?
0: Nee,
2: doorgeloeften
0: natuurlijk. Doorgeloeften. Nou, dat is een heel bijzonder woord inderdaad, zeg.
2: Hoe komen ze erop?
1: Jongens,
2: creatieve wezens zijn die Duitsers. Oh.
1: Het is een beetje de...
2: Ene hebben ze nog niet bedacht of ze komen alweer met het andere op de puppen. Wonderbaar.
3: Goedemorgen.
0: Ik ben zo blij dat je het opgezocht hebt, Anne.
1: Graag gedaan, Anne, ben ik.
0: Ik had geen idee.
1: Nee, snap ik.
0: Nou, ik lag niet wakker van de kou.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezegd. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Son Jeu met Dark Before the Dawn.

0: Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around.
1: Krantenkop quiz.
0: 6:15, hoog tijd voor
1: de krantenkop quiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag dat doorgeven via 088-850-5152... voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je dinsdag mee te beginnen, dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Na mayo en ketchup, nu ook gekookt ei in een zakje. Stille revolutie in bedrijfskantine en horeca.
1: Kop 2.
0: Man valt in tank onder droogtoilet op camping VS... en zit kwartier vast.
1: Kop 3.
0: Mexicanen dragen 92-jarige vrouw op rolstoel, in rolstoel op schouders na WK-zegen. Oké. Eén van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag kop 1, na mayo en ketchup nu ook gekookt ei in een zakje? Stille revolutie in bedrijfskantine en horeca. Is het kop 2, man valt in tank onder droog toilet op camping in VS en zit kwartier vast? Of is het kop 3, Mexicanen dragen 92-jarige vrouw in rolstoel op schouders na WK-zegen?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Dat nummer gebruik je via WhatsApp of je belt om door te geven welke kop er niet waar is voor de eer van de ontbijttafel. Ik hoor het graag.
2: Will you win? It's your show now. So what's it gonna be?

0: Kino van Alley Man. People gotta move.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op, hoor.
1: Kop 1.
0: Bedrijf, na mayo en ketchup nu ook gekookte eitje in een zakje. Stille revolutie in bedrijfskantine en horeca.
1: Kop 2.
0: Man valt in tank onder droogtoilet op camping in VS en zit kwartier vast.
1: Kop 3.
0: Mexicanen dragen 92-jarige vrouw in rolstoel op schouders na WK-zegen. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Erwin, Rodi, Tim, Paul, Nico en Jeannette dachten dat die niet waar was. Die is echt waar, hoor. 92-jarige vrouw in de rolstoel op schouders in week, na WK-zegen. Dat was na de WK-zegen tegen Zuid-Korea.
2: Wat leuk.
0: Ja, en ook een beetje eng. Toch bang dat ze valt.
2: Dat zit goed vast, denk ik.
0: Nou, ja, denk je?
2: Nee, denk ik niet.
0: Nee, denk ik eigenlijk ook niet. Ze werd beroemd in Mexico na de eerste WK-wedstrijd. Die keek ze in de fanzone. En beelden gaan natuurlijk rond. Het gaat om de 92-jarige Irene.
2: Nou, ze heeft er wel lol in. Handjes zijn wel in de lucht.
0: Maar is het, welke Irene is dit? Irene, dit is geen Mexicaanse vrouw, toch?
2: Irene, weet ik niet. Kunnen Mexicanen geen Irene heten?
0: Nee. Okay. Gaan we door naar kop 2. Arnold, Henny, Cynthia, Lidie en Renny dachten dat die niet waar was. Man valt in tank onder droogtoilet op camping in VS en zit kwartier vast. Dit is het goorste verhaal dat ik in tijden gehoord heb.
2: Oeh.
0: Een droogtoilet, mocht je niet weten wat het is. Het vangt gore troep op in een aparte bak of tank met zaagsel tegen de stank. Het werkt fantastisch, hoor. Prima op de camping.
2: Okay.
0: Maar je moet er niet in vallen.
2: Ik zou ook liever niet op zo'n camping willen.
0: Het is een camping. Maakt helemaal niet zoveel uit. Hij probeerde zijn zonnebril te pakken. Die was gevallen in het droogtoilet.
2: Lekker laten liggen.
0: Ging net niet helemaal goed. Hij heeft een kwartier in vastgezeten.
2: Heel.
0: Ja. Gespecialiseerd reddingsteam waren er politieagenten, brandweerlieden, campingmedewerkers. De man is daarna ontsmet.
2: Gadver.
0: Ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moest stellen. Maar
2: een hoge drugspijntje erop.
0: Ja, gadverdamme. En welke kop is er dan niet waar? Dat is kop 1 vandaag. Na mayo en ketchup nu ook gekookte ei in een zakje. Stille revolutie in bedrijfskantine en horeca. Nee, dit is een krankzinnig verhaal.
2: Wat dan?
0: Krijg je voortaan ook margarine in een zakje.
2: Margarine? Boter?
0: Ja, boter. Dit krijg je natuurlijk, hè. Gaat om die harde plastic bakjes waar het normaal gesproken in zat. Dat is niet meer de bedoeling, natuurlijk. Dus nu gaan we dat zo doen. Komt
2: maar dat
0: door die anti-plastic
2: wet.
0: Wat?
2: Boter.
0: Nee,
2: ook
0: margarine
2: in zo'n kuipje.
0: Niet. Margarine niet. Nee, nee? Dat kun je wel knijpen. Dan knijp je er wel uit.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dan knijp je er wel uit, man. Daar zou ik me geen zorgen... Ik zou me geen zorgen maken om vastzittende margarine.
2: Oh ja, dat deed ik.
0: Ja? Dat is nergens
2: nodig. Dat je echt zo'n plak boter krijgt eruit.
0: Gadverdamme. Nee, die krijg je wel in daar. Maar je moet toch smeren nog daarna. Dus,
2: wil dat brood kapot gaan.
0: Wat wil je liever? Margarine in een zakje of in een droogtoilet vallen? Dat bedoel ik. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar een mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Elise, Christian, Frank, Gerrit, Bert, Els, nog een Els, Ans, Ramon, Marcel, Monique en Gea. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30. In Groet is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft een 22-jarige man uit Lelystad aangehouden na de schietpartij gistermiddag in een Amsterdamse kapperszaak. In die kapsalon in een flat in Kouwoord in Amsterdam-Zuidoost werd geschoten toen de ruzie ontstond tussen twee klanten. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij die was even na 1:00, gistermiddag dus. De twee slachtoffers waren wel aanspreekbaar. De verdachte die kon uiteindelijk even verderop worden aangehouden. Hij zat in een auto. Bewoners van een straat in Uithoren zitten met vragen over een mysterieuze camera die vorige week is geplaatst op de hoek van de Admiraal de Ruiterlaan en de Troelstralaan, allemaal in Uithoren dus. Volgens omwonenden lijkt de camera twee kanten op te filmen, waaronder richting de huizen. De gemeente zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de plaatsing en onderzoekt wie dat dan wel is. Van wie is die camera nou? Bewoners voelen zich overvallen omdat ze vooraf niet zijn geïnformeerd. En waarom die camera er staat en of er beelden worden opgenomen en wie ze dan ziet, ja, dat is allemaal nog onduidelijk. Gaan we dus allemaal nog even blijven volgen, dit verhaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van het voorlichtingsinstituut Nibud. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en de 30 hebben het lastig.
2: Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
1: Ja, het gaat dan vooral om de uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen die flink hoger zijn. Die kosten kunnen sterk wisselen en daardoor zijn ze onvoorspelbaar. Ook met spaargeld kunnen ze die klappen vaak niet opvangen, zeggen kenners. Ja, en onrust bij de amateurvoetballers. Want in de derde en de vierde klasse van het amateurvoetbal, daar praten we over. De KNVB wil de eerste elftallen in die divisies in gaan delen op zowel de zaterdagen als op de zondagen. Nu is dat nog gescheiden. Hè? Je speelt of op zaterdag of op zondag. Dat zorgt volgens de voetbalbond voor lange reistijden en minder derbies. Omdat in sommige regio's te weinig clubs alleen op zaterdag of zondag spelen. Dat willen ze dus anders gaan doen. Maar dan zijn de clubs het niet mee eens. Vanmiddag staat er een aantal clubs die hiermee te maken krijgen tegenover de KNVB voor de rechter. Een van hen is SV 46 uit Spanbroek. Ze willen dat het besluit van de KNVB vernietigd wordt, dat er een streep doorheen gaat.
3: En dat is ook gewoon niet te doen, toch?
1: Het lijkt me vreselijk.
3: Als je altijd op zondag speelt en dan opeens of op zaterdag of op zondag, dan kun je toch een keer je hele agenda niet op aanpassen en dergelijke.
1: Nee.
3: Het is toch niet te doen?
1: Nee, maar luister, ja, inderdaad. Ik moet één ding zeggen, die club die heet geen SSV 46, dat zei ik. Hij heet natuurlijk VVS 46.
3: Ah, oké. Okay. Ja, hallo. Ik hoorde je al een beetje twijfelen, ja.
1: Voetbalvereniging Spanbroek natuurlijk.
3: Nou, ja, precies. Ja. Maar ik begrijp dit wel, dat hier heibel over is. Want het is niet vol te houden. Als je dan weer op zaterdag, dan weer op zondag moet spelen, dat is toch geen pijl op de trekker.
1: Nee, dat
3: dan
1: is vreselijk vervelend. Je bent ook zaterdag of zondag amateur. Dat ben je gewoon.
3: Ja, nee, oké, maar dat is vanuit een soort van traditieachtig.
1: Ja, dat
3: gevoel,
1: is wel
3: Frank. Daar ben ik dan weer minder
1: voor. Zit even helemaal in het amateurvoetbalgevoel.
3: Ja. Ja.
1: Maar nee, het lijkt me inderdaad qua planning ook vreselijk onhandig. Kijk, dat de KNVB wat meer onderlinge wedstrijden wil in dezelfde streek, de zogenaamde derbies. Ja, dat snap ik wel. Dat is wel leuk.
3: Ja.
1: Tegen de buren spelen, toch?
3: Ja, absoluut. Zeker, maar waarom moet dat per se op andere dagen, dan begrijp ik niet helemaal.
1: Nou ja.
3: Volgens mij staan alle voetbalvelden de hele tijd vol. Dus waarom zou je dan... Nou ja, goed, zelf weten allemaal.
1: Zelf weten, ik vind het ook ingewikkeld.
3: Maar we gaan erover bellen, hè?
1: Ja. Oh ja?
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we de echte kenners het maar eens even laten vertellen.
3: We gaan het erover hebben hier in de uitzending. Want ik ben er toch ook wel benieuwd naar hoe zit het allemaal precies. Nou. Maar VVS uit 46 uit Spanbroek, ja, die balen van, dan gaan we ze even mee bellen.
1: Nou, dat zouden we dus even doen dan. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Er zijn wat wolkenvelden lokaal. En spat regen hier en daar zelfs. Maar geleidelijk gaat de zon schijnen en dat betekent warm, warm, warm en nog veel warmer. Het wordt zomaar 30 graden vandaag.
3: Nou, daar gaan we rekening mee houden. Dankjewel, Frank.
1: Doei.

0: Tavares met It Only Takes a Minute Girl.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 geweest op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een akkerbouwer, een timmerman, een vrachtwagenchauffeur. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar visboer Nico Jonk uit Volendam. Nico, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Hoe is het in de viswinkel?
2: Druk.
0: Waarom is dat vanwege de Hollandse Nieuwe bijvoorbeeld?
2: Ja, de Hollandse Nieuwe is vorig van start gegaan. Dat werkt onze vrucht af. Dus ja, is wel druk.
0: Snap ik wel. En lullen is lullen. Hij is lekker, hè?
2: Ja, absoluut. Hij is botervet, supermals en heel goed van smaak.
0: Ja, ik was ook erg enthousiast. Ik heb hem afgelopen vrijdag voor het eerst gegeten. Het was weer geniet, hoor.
2: Ja, absoluut.
0: Het enige wat we moeten doen is die jongeren nog een beetje dwingen om het te eten.
2: Dat is een, daar zijn ze wel mee bezig, hoor. Die visbureaus en de scholen zijn er mee bezig om toch de jongeren een beetje richting die viszaken in de haakje. En wat gezonder te gaan eten.
0: Ja, heb je het wel een beetje gevierd nog, de komst van de nieuwe haring?
2: Jawel. Vorige week, woensdag, was het voor ons, dat was hectisch.
0: Ja, en wat heb je gedaan? Heb je een kraampje buiten gezet?
2: Wij hebben dan een borreltje erbij.
0: Oh, kijk.
2: Een korenwijntje voor de klant. Je versuurt die winkel met vlaatjes, je kent dat wel, hè?
0: Ja.
2: Goed zo.
0: Dan staat het al gauw stamvol, eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja, het is een hele drukke dag, nog steeds.
0: En sinds gisteren hebben we ook een visvraag die hier ontstaan is aan de ontbijttafel, waar Anne mij nog steeds belachelijk mee maakt. Ik heb het idee dat zalm, en dan helemaal de gerookte variant, een bepaalde kleur heeft.
2: Ja.
0: En ik vroeg mij af, welke kleur vind jij dat een gerookte zalm heeft?
2: Gerookte zalm?
0: Ja, gerookte zalm. Welke kleur, als je dat niet ziet liggen?
2: Nog steeds oranje.
0: Ja, precies. Nee, dan begrijpen we elkaar. Want er werd hier gezegd dat dat roze zou zijn. Maar dat is toch oranje gewoon?
2: Ja, dat ligt er maar aan. Soms is het... die zalm kan iets rozer ook zijn. Dat kan.
0: Okay.
2: Maar in doorgaans is het gewoon oranje.
0: Ja,
2: dus daar heb ik geen twijfel mogelijk. Dus.
0: Nee, oké, dan begrijpen we elkaar. En Nico, ik ben blij met je ondersteuning. En over oranje gesproken trouwens. Want jij heet Nico Jonk. Jij bent toch ook familie van, of niet?
2: Ja, mijn broer Wim die zit bij Oranje, inderdaad.
0: Ja, dat is jouw broer.
2: Ja.
0: Heb jij een beetje contact met hem daarover eigenlijk?
2: Ja, zeker.
0: Heeft hij het naar zijn zin? Gaat het goed? Is het allemaal leuk?
2: Het gaat prima.
0: Ja.
2: Prima. Het gaat eigenlijk nu zoals het moet zijn, laat ik zo stellen.
0: Ja, heb je een beetje zitten gillen zaterdag voor de tv?
2: Ja, goed. We zaten met een clubje bij elkaar. En dat is natuurlijk altijd wel leuk. Als je broer ook mee daarin in dat team meedeelt, dat is wel prachtig. Leuk.
0: Ja, dan ben je toch ook wel een beetje trots, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. Tuurlijk wel. Zijn we trots.
0: Ja. En hij op jou, want jij hebt weer de lekkerste haring van Volendam natuurlijk.
2: Dat is over en weer, hè?
0: Ja, precies. Er gaat twee kanten op. En daarom moeten we dus ook gewoon lekker oranje zalm eten bij deze wedstrijden, wat mij betreft.
2: Ja, ook. Mag er ook bij.
0: Ja, dat is een hartstikke goed idee. Wat staat er voor vandaag op de agenda?
2: Nou, ik heb vandaag een hele drukke dag gehad, want die Hollandse Nieuwe loopt natuurlijk gewoon door.
0: Ja.
2: En ja, gisteren ook al. Het is best wel een weertje in de lasso staan. Het is een beetje warm en de mensen willen dan graag wat zouters eten.
0: Ja.
2: Lichte zouten. Dus die komen graag nog als ze nu eten.
0: Ja, dat is natuurlijk zo met dat warme weer. Maar als het echt heel warm wordt, als het echt boven de 30 graden wordt, dan wordt het waarschijnlijk minder, toch of niet?
2: Dan wordt het wat minder. Zijn de mensen zijn op stap en die gaan naar het strand. En dan valt dat weer wat tegen. Dus dat is,
0: maar zolang er een lekker windje waait rond de dijk, komt iedereen nog wel eens eventjes bij jou langs.
2: Prima weer.
0: Ja, hartstikke goed. Heb je trouwens dat verhaal gehoord nog tot slot van die Noren die allemaal hun eigen zalm meegenomen hadden naar het WK?
2: Nee, niet gehoord.
0: Hadden 300 kilo zalm meegenomen. Die dachten, dan kunnen we daar in Amerika nooit krijgen op onze eigen kwaliteit, dus dat nemen we gewoon mee.
2: Ja, dat staat zo bekend, hè, die Noren, met zalm. Dus
0: ja,
2: dat
0: is ook zo. Maar het is niet zo dat heel Oranje van jou even een haringje meegekregen heeft of zo.
2: Nee, dat houdt mij daar niet goed. Dat gaat niet.
0: Nee, precies. Dat krijg je niet voor elkaar. Dat krijg je niet voor daar natuurlijk. Goed, tot slot. We worden wereldkampioen, dat mag duidelijk zijn, toch?
2: Nou, laten we eerst een paar rondes overgaan en dan zien we wel. Dan bel je mij wel weer als het
0: Luchtig, Nico, ja precies. Als het over is, dan bel ik je. Dat spreken we bij deze af. Nico, ik ga je niet langer van je werk houden. Er moet een hoop gebeuren. Maar ik ga je ook feliciteren. Je bent de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Anne, ik wil nog heel even stilstaan bij het feit dat zalm dus gewoon oranje is. We hadden een visboer aan de lijn, hij weet het, oranje.
1: Ja, had wel wat nuance, hè?
0: Ja, de nuance was, hij kan soms iets wat anders van kleur zijn. Mm-hmm. Het woord roze is niet eens gevallen.
1: Ja, weet ik niet helemaal. Heb ik toch niet gehoord, hoor.
0: Nee, ik dus ook niet.
1: Ik hoorde wel een ander verhaal tussen de lijntjes door, maar... Prima.
0: Hij is gewoon oranje. Hij heeft gezegd, hij is gewoon oranje. Dus ik wil gewoon deze discussie, mocht je het gisteren gemist hebben... Anne denkt dat zalm altijd roze is, omdat de kleur zalm roze bestaat.
1: Nee, en omdat ik dat wel zie, hoor.
0: Ja, als hij hem in de pan legt om te bakken, dan wordt hij wel eens roze inderdaad. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar gerookte zalm ziet er gewoon oranje uit. En daar ben jij het niet mee eens.
1: Nee.
0: Dat is nog steeds krankzinnig dit. Ik kan het echt mentaal niet verwerken, dit. Nou goed, laten we lekker muziek gaan luisteren. Ik denk dat het beste is. TLC met Waterfalls bij NH.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
5: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
7: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Huis in
8: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg niet. Er wordt dus veel hinder verwacht. De politie heeft een 22-jarige man opgepakt na een schietpartij bij de Kapper in Amsterdam-Zuidoost gisteren. Die man werd gistermiddag al aangehouden. En amateurvoetballers, ja, die zijn boos. De KNVB wil namelijk dat clubs op zowel zaterdag als zondag gaan spelen. Daar hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in. Past ook helemaal niet in de agenda, dus stappen ze vandaag naar de rechter. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
11: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
10: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt. Zag commentator Suze van Kleef.
12: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
10: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
8: An, je hebt niet zo zielig kijken bij lang warm. Ik vind dat gewoon lekker.
13: Ik niet.
8: Oké, prima. De verkeersinformatie. Je zult met die hitte in de auto zitten of in de file staan. Dus,
13: geen airco hebben.
8: Nee, is heb jij niet. Hè?
13: Ja, heb ik niet.
8: Nee. Vertel, waar staat het vast in Noord-Holland?
13: Op de A4 van Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 10 minuten.
14: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
19: OG's. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: Right, said Fred. Don't talk, just kiss. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Het belooft weer een warm dagje te worden, dus denk erom. Ventileren. Het is 23 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hij krijgt er bij mij thuis nog niet in, jongens.
2: Wat?
0: 'S avonds als je naar bed gaat, ramen open. 'S ochtends als je eruit gaat, ramen weer dicht.
1: Waarom dat moet je dat doen.
0: Nou, de kinderen begrijpen dat niet in ieder geval.
1: Wat dan?
0: Die laten de hele tijd de ramen overdag open en doen ze 's avonds weer dicht.
1: Ja. Oh.
0: Omdat dat is zoals we het gewend zijn in Nederland. Want het is over het algemeen, ja, dan is het lekker weer. Dan denk je, oh, lekker weer, ik doe even de ramen open.
1: Ja.
0: Maar als het zo heet is, onverstandig.
1: Doe je dan ook de gordijnen dicht?
0: Ik wel.
1: Ik ook.
0: Ja, alles dicht.
1: Ik ook, pot
0: zo
1: dicht.
0: Zo dicht mogelijk. en dan kom je dus thuis. En dan denk je, nou, het valt mee.
1: Ja?
0: Oh, dat heb jij nooit.
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee.
1: Maar het is minder erg.
0: Ja, precies. Anders zou het nog erger zijn.
2: Heb jij nog even gekeken, Anne? Want ik heb voor gisteren heb ik genoteerd 32 graden bij jou binnen. En gisteren nog?
1: Nee, ik ben de hele tijd weg geweest eigenlijk.
0: Oh, dat snap ik ook wel. Zo erg was het.
1: Ja.
2: Okay,
1: dus ik was er om 8:30 of zo weer. Ja. En toen was het bloedheet. En toen dacht ik dus ook even die ramen open lekker.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet gekeken hoe warm het was. Nee. Zal ik morgen even doen? Sorry, Frank.
2: Nee, geef niet. Maar dan heb ik het lijstje compleet. Zet hem voor nu even op 33.
0: Ja,
1: is goed.
0: Want we weten niet precies hoe het loopt, natuurlijk. Als er nog een klein beetje een wolkje voor komt. Want spatje regen zelfs vanochtend. Ik heb zelfs een regenboog gezien vanochtend.
1: Echt waar, wat leuk.
0: Ik heb een regenboog gezien.
2: Ook helemaal oranje, zeker.

0: Paul Simon maakte meer dan alleen maar You Can Call Me Al. Dit is Kodachrome.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, dat weten weinig mensen. Maar de onafhankelijkheidsverklaring van de Amerikanen... dat is nogal een belangrijk dingetje, om het zomaar te zeggen. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Dat is de Declaration of Independence. Dat zeg je misschien wel wat. Die in 1776 is opgesteld en ondertekend. Is gedrukt op Zaans papier. Op 4 juli is dat 250 jaar geleden. Reden voor de stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek. Om die geschiedenis van het Zaanse papier eens goed in de schijnwerpers te zetten. En dat gaat gebeuren met de theatervoorstelling Papier. En die voorstelling is weer geschreven door Wiske Steringa. En ik heb Wiske aan de lijn. Wiske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dus toch een van de mooiste feitjes van de Zaanstreek, vind je niet?
3: Nou ja, het is heel bijzonder en heel opvallend. Ik wist het ook niet, hoor.
0: Jij wist het niet voordat je begon te schrijven?
3: Nee. Wist jij het wel?
0: Nou ja, ik woon toevallig zelf in Westzaan. Dus daar staat die specifieke papiermolen. Dus ik weet dat. Want bij de schoolreisjes van de kinderen, gewoon vanuit het dorp... gingen ze daar langs. En zij hebben het me ooit verteld. En dat geloofde ik toen niet. Heb ik het uitgezocht, ja.
3: Oh ja, want het komt eigenlijk niet uit die molen.
0: Nee.
3: Niet uit de molen in Westzaan. Maar wel een molen in de Zaanstreek. Er waren er meerdere papiermolens, witte papiermolens.
0: Ja, want het is een bijzonder proces sowieso. En, de molen waar dat dan uiteindelijk gemaakt is, die bestaat al een hele tijd niet meer, toch?
3: Nee, en er waren ook verschillende molens en verschillende families die dat witte papier naar Amerika verscheepten. Maar honing was wel de belangrijkste. Honing en rogge en blauw, die maakten dat. En dus het watermerk in het papier, hè, want zo weten ze het, in de declaration, zit het watermerk, zit de Zaanse watermerk. Drie verschillende.
0: Ja, geweldig. Ik krijg altijd een beetje koude rillingen van, als ik denk van, potverdorie, wat een bijzondere situatie. En toen dacht jij, er moet een voorstelling gemaakt worden. Waar zal ik eens beginnen? Toen kwam je dit tegen. Ja, dan heb je meteen een heleboel om uit te putten, kan ik me voorstellen.
3: Nou, de Stichting Papiergeschiedenis wilde een voorstelling die een combinatie legde tussen de Declaration en Zaanstreek. Dus ja, wat moet je dan doen? En toen dacht ik, we maken het klein. Dus het gaat nu over een molenaarsfamilie die dat papier drukken. Hè, maken, eerst scheppen, koetsen, drukken, maken. En die geconfronteerd worden met die declaration. En die vinden daar allemaal verschillende dingen van. Want de mensen schrokken zich een rotje. Hoezo? Iedereen is created equal. Hoezo zijn mensen gelijk? Hè? Moeder zegt, je hebt meesters en knechten. En dat moet vooral zo blijven, anders doet niemand meer wat. En anderen, die zagen er juist enorme kansen in. Iedereen is vrij. Iedereen is zijn eigen baas. Iedereen heeft gelijke rechten. Een nieuwe wereld. Dus nou, zo in dat molenaarsgezin wordt er hierover van alles gebeurt er hierover.
0: Ja, oh, wat bijzonder. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze denken, misschien is dat wel een bijzonder land waar we naartoe willen of zo. Misschien
3: dat
0: zelfs?
3: Is ook zo. De dochter bijvoorbeeld in dat gezin, die is blijven zitten nadat ze in steek gelaten is door een walvisvaarder.
0: Ja.
3: Die dochter die denkt, ja, anders zit ik hier tot mijn die is al 31, die komt niet meer aan de man, denkt ze, dan zit ik hier maar. En ik mag alleen maar scheuren, vodden scheuren, hè, voor het papier. Ja. Dus die ziet mogelijkheden. Die denkt, ik wil naar Amerika, daar kan ik ook wat. En, en er is er eentje die heeft een geheime liefde in een andere klasse. Nou, dat mocht hier niet. En die denkt ook, ik ga naar Amerika.
0: Ja, want daar is iedereen gelijk. Ja.
3: Daar zijn we gelijk. En dat was natuurlijk ook maar zo genaamd. Hè. Dus er worden ook in het stuk worden er wel vragen bij gesteld. Want het is een beetje van, nou, ik zou wel eens een Indiaan willen zien. Maar de Indianen hadden helemaal geen gelijke rechten.
0: Nee, dus, zeker niet. Nee, dat is natuurlijk zo. Ja, oké. Okay. Ja. En kun je dan ook nog een beetje koppeling maken naar het Amerika van nu? Want dat is ook niet echt meer te vergelijken uit die tijd natuurlijk.
3: Ja, maar het is wel heel prangend. Het was echt heel bijzonder. De gedachte iedereen is gelijk was zo keihard geformuleerd nog nooit. En het was niet alleen dat. Ze wilden graag. Er was echt een beweging die een nieuwe wereld wilde maken. En je kon gratis land krijgen. Er waren mogelijkheden. Dus als je dat vergelijkt van toen en nu. Nou, dat is totaal wat anders.
0: Ja, ja, dat is niet vergelijkbaar. Ja.
3: Dus het is, nee, maar het is prangend dat ze nu hun eigen waarden met voeten treden. Nu is het, want ze zeggen, de declaration is, je hebt een gelijke rechten op life, liberty en pursuit of happiness. Zoeken naar geluk. Nou, dat is wat immigranten doen. Er mag nu geen immigrant meer in. En toen riepen ze juist, kom.
0: Ja.
3: Kom right away. Ja. Uncle Sam's rich enough to give us all a farm. Dus nee, maar het is ook wel heel actueel, hoor.
0: Ja. Bijzonder om het zo te horen. Ja, ik zit meteen te denken van, ja, het is best lastig om dit enorme onderwerp dan klein te maken. En dat heb je dus eigenlijk gedaan met die molenaarsfamilie.
3: Ja, en het is heel laagdrempelig, hoor. Het is een opgewekt stuk. En er zit ook heel veel Amerikaanse muziek in, hè, als de lokroep van Amerika. Want iedereen kon er zijn fantasieën op botvieren natuurlijk. We gaan er goud zoeken en dit of dat. En een beetje van traditionals. Want de Engelsen hadden hun muziek meegenomen naar Amerika. En ze zongen veel Schotse muziek. Want de Schotten trokken op tegen de Engelsen.
0: Ja.
3: En de Yankees trokken ook op tegen de Engelsen. Dus dat kwam mooi uit. Dus het is ook met een banjo-speler en een drumscore.
0: Wauw. Dus het klinkt goed.
3: Ja, het is geen geschiedenisles.
0: Nee, precies. Het is wel gewoon een mooie voorstelling. Ja, en ja, toen dacht je, dit heeft ook wel een beetje een bijzonder decor nodig. Wat is het geworden uiteindelijk?
3: Nou, we spelen bij de molen.
0: Ja.
3: Dus we spelen voor die molen. We zetten je kent daar de dijk,
0: ja,
3: waar het fietspad loopt. En we zetten een tribune zetten we daar op de dijk. En je kijkt dus van bovenaf de dijk, kijk je op de molen. En daar tussenin zit gras, maar daar wordt opgespeeld.
0: Oh, geweldig.
3: En het publiek zit overdekt, ja.
0: Ja. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden?
3: Het is 2 juli is de eerste try-out. De première is natuurlijk op de 4th of July. En de laatste voorstelling is 12 juli. Dat is een zondagmiddag, een matinee. Dus er zijn 10 voorstellingen vanaf 2 juli elke dag, behalve maandag.
0: Oké, en zijn er nog wel kaartjes te krijgen?
3: Ja, er zijn nog wel kaartjes te krijgen. En dat gaat op de www.saamtegeschiedenis.nl. Daar wijst alles zich vanzelf.
0: Hartstikke goed. Ik denk dat het een prachtige voorstelling wordt. Dankjewel, Wiske Sterringa. Zij schreef de voorstelling Papier naar aanleiding van het feit dat 250 jaar geleden een Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd gedrukt op Zaans papier.

Stella Lefty met Boston. Het is 6 minuten voor 7:30. Zometeen tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weer met Jan Visser. Hoe warm wordt het precies vandaag? Hij weet het als geen ander. Je hoort het hier bij de ontbijttafel. Naar Johnny Hates Jazz met A Heart of Gold.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
12: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
13: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan. Thuis,

0: 20-jarige man uit Lelystad aangehouden voor een schietpartij gistermiddag in de kapperszaak daar in Amsterdam-Zuidoost. Gebeurde in een flat in Kouwenoord. Er werd geschoten toen er ruzie ontstond tussen de twee klanten. Twee mensen raakten dus gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De schietpartij was even na 1 uur 's middags gisteren. De twee slachtoffers waren wel aanspreekbaar, meldt de politie. De verdachte kon even verderop worden aangehouden. Hij zat in een auto. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van voorlichtingsinstituut Nibud. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 hebben het zwaar.
1: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. Als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
0: Ja, het gaat dan vooral om de uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen die flink hoger zijn. Die kosten kunnen sterk wisselen en daardoor zijn ze onvoorspelbaar. Ook met spaargeld kunnen ze die klappen vaak niet opvangen. En er is onrust in de derde en vierde klasse van het amateurvoetbal. De KNVB wil de eerste elftallen in die divisies indelen op zowel de zaterdagen als de zondagen. Nu is dat nog gescheiden. Je speelt of op zaterdag of op zondag. Dat zorgt dus die verandering volgens de voetbal. Dit zorgt dat het, als ze het niet veranderen, voor lange reistijden en minder derbies. Omdat in sommige regio's te weinig clubs alleen op zaterdag of zondag spelen. Nou, dat willen ze dus omgooien, maar vanmiddag staat er een aantal clubs die hiermee te maken krijgen tegenover de KNVB voor de rechter. Een van hen is VVS 46 uit Spanbroek. Zij willen dat het besluit van de KNVB wordt vernietigd. En we gaan de voetballers later vandaag nog wel spreken over hun mening hierop. En dan moeten we nog even terug naar Pinkpop. Daar hadden we het gisteren eigenlijk ook al over. Hè, over Jam uit Horen. Hij mocht meespelen met zijn favoriete band Youngblood. Daar gingen we gistermiddag dus nog even langs om met hen terug te blikken. Ja, je snapt, het smaakte wel naar meer bij Jam.
2: Ja, het is verslavend als je op zo'n podium staat. Dat is gewoon te gek.
3: Hoe is het gekomen? Hoe ben jij zomaar het podium opgekomen?
2: Ik had dus een, hoe heet dat meegenomen? Gewoon zo'n bord. Dat was eigenlijk voor de Foo Fighters. Dus toen waren ze zo van, dan schrijf ik gewoon op de andere kant. Schrijf ik gewoon Youngblood. En aan het begin, dat hij opkwam met zijn zonnebril nog op. Toen hadden we even een heel klein momentje. Dus dat hij het gezien had. En toen dacht ik al wel eens van, oké. Dit zou nog kunnen ook, godverdomme. En toen kwam die lange vinger. Toen zei hij, motherfucker with the necklace. En toen ging ik. Toen dacht ik, oké, helemaal goed, daar gaan we.
0: Hij praat al een beetje als rockster, hè?
4: Ja, ja, precies. Er wordt veel gescholden en
0: Precies, een beetje stoere praat. Maar als je op zo'n podium hebt gestaan, mag je wel een beetje grof gebekt zijn, toch?
4: En je moeder bedanken. Ik heb toevallig de beelden even terug zitten kijken. Want gisteren hoorden we hem zijn moeder bedanken. Dat was niet voor niks. Stond ook in het publiek.
0: Ja.
4: Oh. Hij was met zijn moeder.
0: Hij was gewoon met zijn moeder.
4: Maakt dat het minder rock'n'roll?
0: I don't know.
5: Nee, heel leuk, toch?
4: Ja, zeker.
0: Of was het uit veiligheidsoverwegingen? Ja. Een hele strenge moeder heeft. Dus nee, mam, tuurlijk. Ja. Nou, hij was in ieder geval erg blij ermee. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
4: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
4: Jan, ik heb vanochtend een regenboog gezien.
6: Dat kan, want er zijn wolken op wat grotere hoogte aanwezig in de atmosfeer. En daar kan wat neerslag uitvallen.
4: Ik heb het idee dat het de grond niet gehaald heeft, hoor.
6: Dat klopt. Onderweg verdampt het en dan kun je toch even iets van een regenboog zien.
4: Ja, wat bijzonder, Jan.
6: Ja, nee, op zich, er is gisteren boven het zuiden van Engeland in de middag een flinke onweerscomplex ontstaan. Het zag er allemaal heftiger uit dan het in werkelijkheid was. Maar in Lyneham viel toch nog wel 19 millimeter maar liefst. En dat gebied is langzaam naar het oosten getrokken. Dat ligt nu voor de Vlaamse kust en boven het nauw van Calais. Dan komt er nog onweer voor. En dat trekt de komende uren met de westelijke hoogtestroming. Want we zitten aan de top van die sterke hoogterug. Die hittekoepel in de atmosfeer. En trekt dat langzaam over het zuiden de komende uren van Nederland en België naar het oosten. Dan kan dus daar plaatselijk een wat regen vallen. Kan een kleine kans is er ook op onweer. Maar in de loop van de ochtend zal dat grotendeels wel gaan verdwijnen. En bij ons nu nog plaatselijk wat bewolking. Maar ook wel zon. En vanmiddag dan zijn er flinke perioden met zon. En de temperaturen, die blijven op zich nog binnen de perken, om het maar zo te zeggen. Want het wordt op Texel en in de Noordkap bij Den Helder, Julianendorp, zo'n 24 tot 25 graden. En in het zuiden van de provincie komt de temperatuur uit op rond de 29 graden.
4: Oh ja, oké. Okay.
6: Dus dat is volle bak zomer, maar nog niet echt dramatisch heet of zo.
4: Niet te beangstigend, nee.
6: Nee. En de wind is zwak tot matig en die waait uit het noordoosten, later uit het oosten. Nou, morgen begint de warmte wel toe.

0: En de lucht wordt ook wat vochtiger. Overigens vanmiddag langs de kust een windje van zee en daardoor verkoeling. En dat zal morgen ook gebeuren. En dat hebben we morgen wel nodig. Want dan hebben we temperaturen in de hele provincie van boven de 30 graden. En het kan in de regio Amsterdam en het Gooi 34 tot 35 graden worden.
1: Oeh, dat is echt veel, Jan.
0: Ja. Maar wel weer aan de kust dus, voor de mensen die denken van nou, ik ontvlucht de hitte. Aan de kust koelt het in de middag wat af.
1: Ja, dat is
0: dus
1: wel lekker.
0: Dus dat is het beeld voor vandaag en morgen. En dan daarna, de dagen daarna, met name donderdag en vrijdag, dan neemt de hitte duidelijk verder toe. Ja, we hebben natuurlijk alle beelden gezien uit het zuiden van Europa, met name uit Frankrijk, waar gisteren plaatselijke temperaturen zijn gemeten tot 44 graden. En het, ja, je zag in Parijs ook iets heel bijzonders. Het werd trouwens 38 graden in Parijs. Nieuw record voor juni. Zag je, zeg maar, tussen aanhalingstekens vluchtelingen voor de hitte. Want een heleboel mensen vluchten de winkelcentra in ter verkoeling.
1: Oh ja, precies. Ja. Die zijn maar gewoon inderdaad boodschappen gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Kost een tientje.
0: Dan
1: blijf je daar maar gewoon even staan, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar zag je dan dus ook dat het echt helemaal vol liep met mensen die er gewoon een beetje stil gingen staan?
0: Ja, dat klopt. Ja. Een hoop beetje doelloos rondlopen of zitten of zo. Ja.
1: Hopen
0: ja.
1: dat ze een tuinset verkopen, dan kun je even zitten, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Jeetje Jan, we gaan zo meteen eens even kijken hoe lang dit allemaal aan gaat houden, goed?
0: Ja, gaan we doen.
1: Tot straks.
0: Tot straks.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
2: Nou, het valt mee, maar wel een paar files. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep een kwartier vast. Ook een melding op de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Tussen Schorrel en afrit Schagerbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Ook de andere kant op, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Petten is de weg dicht. Daar kun je de rechter parallelrijbaan gebruiken. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je ook vast voor de aansluiting met de N207, 10 minuten. Thuis in heel Noord-Holland.
1: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario na Bow Wow Wow met Do You Wanna Hold.

0: Blondie met Maria. Ja.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies net aan helemaal 7:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. 2 kaarten kunnen van jou zijn. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, bij Dario thuis misschien. Ja, wonderlijk.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Sommige moet je oppompen. Nou, volgens mij moet je ze bijna allemaal oppompen. Maar je schijnt ze ook in vaste vorm te hebben. Ik ken ze niet, in ieder geval niet in dit geval. Maar ik ben toch benieuwd, waar heeft hij het over?
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Als je denkt te weten waar Dario het over heeft. Het is jouw kans op de kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hallo, met Nico.
0: Nico, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik denk dat het een strandbal is.
0: Een strandbal? Goeie optie, even kijken. Het is hem niet, Nico.
5: Dank je.
0: Volgende keer beter, hè?
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, met Glenn, goedemorgen.
0: Wat zei je dat je naam was?
6: Een opblaaskrokodil.
0: Een opblaaskrokodil. En wat was je naam?
6: René.
0: René, eens even kijken. Hij is niet goed.
6: Oh, ja.
0: Hij is niet eens paars. Fijne dag.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Een tent.
0: Een tent. En wat is je naam?
7: Kou.
0: Eens even kijken. Het is geen tent.
7: Helaas.
0: Volgende keer beter. Doei doei.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Oké, het is dus geen tent. Het is geen strandbal. Maar wat is het wel? 088-850-5152. Jouw kans op de kaarten voor Dierenpark Blankendaal. 2 stuks kunnen van jou zijn. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hey, Pieter met Ineke.
0: Ineke, vertel.
8: Ik denk een luchtbed.
0: Een luchtbed, ook een goede optie hoor. Eens even kijken. Is hem ook niet.
8: En verdorie. Oh, jammer.
0: Ineke. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen Pieter met Fred. Ja, goedemorgen. Ik wou zeggen een bed.
0: Je wou zeggen een bed, Fred. Laten we eens even gaan kijken. Het is niet goed, Fred.
9: Oh, jammer. Ik ben te hard in ding.
0: Yo, dankjewel. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Joken.
0: Joken, vertel.
10: Een voetbal.
0: Een voetbal, even kijken. Nee. Is hem ook niet, helaas.
10: Oké. Okay.
0: Doei.
10: Doei.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, die vaste vorm komt echt niet vaak voor, hoor. Dus ja, dat is de beste hint die ik je kan geven eigenlijk. Waar heeft hij het over, hè? Dat is de grote vraag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen Pieter, met Patu. Ik dacht autobanden.
0: Oeh, autobanden. Je zit heel dicht in de buurt, Mattie.
11: Oh.
0: Maar hij is niet goed. Volgende keer beter, hoor.
11: Oké.
0: Okay. Doei.
4: Sommige moet je oppompen, maar je hebt ze ook in vaste vorm.
0: Ja, het zijn geen autobanden, maar wat zijn het wel? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Met Sylvia.
0: Sylvia, wat denk jij dat het is?
12: Ik denk dat het een fietsband is.
0: Een fietsband, eens even kijken.
4: Een fietsband.
0: Jawel, Sylvia! Ik weet niet precies of jij veel fietsbanden in vaste vorm kent, maar ja, Dario wel in ieder geval.
12: Ik heb zoons met wielrenfietsen.
0: En zijn dat dan vaste vormbanden, ja?
12: Die hebben ook wat van die vaste vorm.
0: Echt waar? Nou ja, ja, dan is het makkelijk scoren op deze manier. Maar het zorgt wel voor 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
12: Nou, hartstikke leuk, bedankt.
0: Wie ga je meenemen, Sylvia?
12: Waarschijnlijk mijn man.
0: Ja, die wil wel mee, dat snap ik wel.
12: Ja,
0: ik wens jullie veel plezier samen, Sylvia.
12: Oké, dankjewel.

0: Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
3: Oh, wat is het warm, hè. Zo.
4: Halleluja. Nee, en dan heb ik nog een winterjas aan.
0: Ja, dat is onhandig.
4: Ja, maar ja, ik moet wel.
0: Ja.
4: Ja, want
0: vandaag
4: ik ga
0: wel.
4: Ja, vandaag wel, want ik ga de kou opzoeken, Piet.
0: En niet een beetje ook?
4: Nee, min 110.
0: Ja, ik denk, ja, dat is toch niet waar? Dit is toch niet echt waar?
4: Ja, wel. Ja, zeker wel.
0: Dit gezien, ik heb hierover gelezen en toen dacht ik, dit is niet waar.
4: Nee, het is dus echt waar. Het is daar min 110 graden. En ik ga even kijken hoe lang ik het volhoud. Dus het kan zijn dat mijn laatste bijdrage wordt straks.
0: Ach jee.
4: Ja, nou ja, goed. Ja, dat is risico van het vak natuurlijk. Ja.
0: We hebben wel hoop lol gehad, hè, Sjoerd. Nou, hey.
4: Oh, hè? Hey, hè?
0: Zo is
4: maar, ja, je hoort het zo over een uurtje.
0: Ja, min 110?
4: Min 110, zeker. Ja.
0: Oké, hij zit erin. Je hoort het zo meteen van Sjoerd.
1: De ontbijttafel.
0: Van

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
11: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
12: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
13: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
14: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg niet en er wordt dus veel hinder verwacht. Amateurvoetballers zijn boos. De KNVB wil dat zaterdagclubs ook op zondag gaan spelen en andersom. De voetballers willen dat niet en stappen vandaag dus naar de rechter. En Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Huisdieren mogen gewoon mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
19: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
20: ja.
18: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
15: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
18: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
16: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
20: Nou, een paar files. De langste staat op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep sta je bijna een uur vast. Ook op de N9 Alkmaar richting Den Helder sta je in de file. Tussen Schorl en Sint Maartenzee. 5 minuten komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. De andere kant op van Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Petten is een ongeluk gebeurd. En is ook de weg dicht. Gebruik daar de rechter parallelrijbaan. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je ook vast. Voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
27: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox und Haus am See. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Al is het pas 9 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het begint een beetje bewolkt, maar de warmte komt er wel weer aan hoor. Het is 23 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dus Frankie ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
3: Goedemorgen.
1: Jongens, gisteren is er iets gebeurd. Een reprimande, mag ik wel zeggen. En ik was erbij.
4: Een reprimande? Oh, ja. En je was erbij.
1: En hij was richting Anne. Anne deed iets wat niet gewaardeerd werd.
2: Vrij niet gewaardeerd.
1: En je voelde hem al aankomen ook van tevoren. Dat is het allermooiste. Anne, wij zaten hier na ons werk eventjes met elkaar te kletsen nog in zo'n zitje. Want tegenwoordig hebben we geen kantoren meer met kamertjes erin. Maar kantoren met allemaal open ruimtes en zitjes. Mm-hmm. Zoals dat gaat. En wij zaten in zo'n zitje. En wat gebeurt er opeens? Jij schrikt. Ik zie jou schrikken. Jij kijkt en je bent afgeleid.
2: Ja.
1: En jij schrikt een beetje. Je kijkt om je heen en denkt, oh, dit gaat niet goed. Mm. En je zat een beetje met een lamp te spelen die naast je zat.
2: Ja.
1: En je zat met je voet op de tafel en je dacht, ja, een van de dingen die ik hier doe, wordt niet gewaardeerd.
2: Mm-hmm.
1: Liep iemand langs.
2: Ja.
1: En die kwam daarna terug.
2: Ja.
1: Om even te zeggen,
2: wil je alsjeblieft even niet je voet op tafel doen?
1: En dat is op zich een terechte opmerking, hè? Ik ben ook best wel tegen voet op tafel.
2: Ja, ik echt niet.
1: Nee, dat heb ik gemerkt.
4: Maar jij was het niet?
1: Ik was het niet.
2: Nee, Piet was het niet.
4: Wie was het dan?
1: Ja,
2: iemand van de receptie van dit gebouw.
1: Een gebouwbeheerachtige strapatsen.
2: Ik dacht dat we vriendinnen waren, maar dat valt toch tegen.
1: Nou, dat is in ieder geval wel over nu.
2: Ja, dat is wel
1: klaar. Ja, en niet alleen van haar kant inmiddels, denk ik ook.
4: Maar heb jij ze geïnstrueerd, Piet?
1: Ik heb dus niks gezegd. Het had gekund, maar ik was het niet.
4: Het zijn fragmenten, Piet, dat jij...
1: Ja, ik kan daar echt niet tegen.
4: Dat weet ik. Luister maar, dat is goed. Luister maar.
5: Ik haal hem nu weg. Geen schoen op tafel!
2: Oh, dat is erg, ja.
4: Ik heb losgaat op schoenen op tafel.
1: En aan schoenen op tafel, ja, daar kan ik gewoon niet tegen. Dat vind ik een van de goorste dingen ter wereld.
4: Waarom?
1: En Anne zit inderdaad altijd met die voetjes zo op tafel gevlooien.
4: Dat heb je ook gezien.
2: Ik wil altijd mijn benen gewoon omhoog.
1: Ja.
2: Mijn voet op de grond, dat voelt echt niet lekker. Ik ben een heel ander persoon dan.
1: Lief schat, neem een paar sloffies mee naar de zaak dan.
2: Hoe zeg je nou, gadverdas pas goor.
1: Hoezo?
2: Dat is pas smerig.
1: Vind je het smeriger om met een slofje op tafel te zitten dan met een schoen?
2: Met iemand met zijn sloffen van thuis en zo?
1: Nee, maar jij kunt toch zelf gewoon een paar kantoorsloffen regelen dan?
2: Sorry, maar collega's op sloffen, dat beeld vind ik nog erger.
1: Ja, je doet ze alleen hier als je aan dat zitje zit, doe je die even aan.
2: Wat een ongein.
4: Nee, maar je kan er
2: gewoon
1: probeer te helpen, hè?
2: Nee, maar ik snap echt niet waarom dit niet mag.
1: Mensen hebben hun eten ook op dat tafeltje.
2: Maar wie legt er nou gewoon een los broodje op tafel? Je hebt toch een bord?
4: Nou, ik doe dat wel eens, trouwens.
2: Ja, maar jou boeit het echt niet wat je eet.
4: Nee, wat mij betreft leg je je voeten op die boterham. Maar maakt me niet uit. Nee.
2: Ik snap niet waarom dit een ding is. En waarom mensen hier zo boos van worden.
1: Oké.
2: Okay. Jij hebt dat ook.
1: Ja, ik vind schoenen op tafel gewoon echt niet kunnen. Dus mocht je daar niet mee eens zijn, laat het vooral weten via de app. En dan krijgt Anne weer geen gelijk, want Salm is ook al oranje. Dus je zit er niet wat dat betreft.
2: Ja, maakt mij niet uit. Ik vind dat iedereen ook mij een beetje in mijn waarde moet laten.
1: Vind je dat?
2: Ja.
1: Dat vind ik helemaal niet.
4: Ah, dat vind ik ook. Nee, dat vind ik echt.
1: Nee.
4: Gaat wel erg ver ineens.
1: Nee. Iedereen in de waarde gaan lopen laten. Oh, hallo. Ja.
2: Graag.
1: VBS 46 gaan we zo mee.

0: Supremes met You Can't Hurry Love. Anne, het ziet er niet best voor je uit in de app, wil ik heel even zeggen.
1: Ja, maakt me niet uit eigenlijk.
0: Oké, dan.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Serieuze zaken. Er is namelijk onrust in de derde en vierde klasse van het amateurvoetbal. De KNVB, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, wil de eerste elftallen in die divisies in gaan delen op de zaterdagen en op zondagen. Nu is dat nog gescheiden. Je speelt namelijk of op de zaterdag of op de zondag. Vanmiddag staat een aantal clubs die hiermee te maken krijgen tegenover de KNVB voor de rechter. Een van die clubs is VVS 46 uit Spanbroek. En Ruud Loos is daar de voorzitter vanuit de auto. Ruud, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wanneer spelen jullie normaal gesproken dan, Ruud?
4: Wij spelen normaal op zondag. En als kleine aanvulling op jouw introductie, het gaat om de tweede en de derde klasse.
0: Ah, sorry.
4: En wij zijn net van de derde naar de tweede klasse zondag gepromoveerd.
0: Kijk eens even dat duidelijk is, hè, voor iedereen natuurlijk. Ja. En als de KNVB zijn zin krijgt, wordt dat straks dan dus de zaterdag of de zondag afwisselend? Is dat het idee?
4: Ja, het hele verschil is met hoe het tot op heden ging, is dat gemengd ingedeeld gaat worden in pools. Dus dan heb je pools bestaande uit zaterdagclubs en zondagclubs, waarvoorheen je een keuze had en het eigenlijk ook een eigen keuze van de club was. Eigenlijk dwingt de KNVB dat nu af.
0: Ah ja, precies. Want de keuze was ook enigszins gebaseerd op bijvoorbeeld clubs die uit gebieden komt waar de zondagsrusthoogte in het vaandel staat, hè?
4: Ja, ja, van oudsher is een hele grote groep in bepaalde delen van Nederland, met name natuurlijk waar zogeheten principiële zaterdagclubs spelen, die vanwege het geloof in de statuten bestaan dat ze nooit op zondag willen. Nou, dat respecteren wij natuurlijk. Maar wat je ziet is dat er hele grote verschillen zijn in Nederland wat dat betreft. In de oorspronkelijke Bijbelbelt is dat natuurlijk heel sterk. Maar er zijn ook sterk katholieke gebieden waar de zondagclubs nog echt heel, heel dominant zijn.
0: Ja.
4: En wat ons ook nu ook een beetje steekt, is dat de KNVB landelijk beleid wil maken alsof er geen verschillen zijn, terwijl er hele grote regionale verschillen zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk het grootste probleem wat jullie hebben. Want jullie zijn overduidelijk tegenstander van deze ideeën.
4: Ja, niet alleen wij. Ik ben al lid van een kerngroep met 8 clubs uit verschillende delen van het land. Maar er is best wel een breed verzet. Er zijn voor je beeld 800 clubs in de tweede en derde klasse die het betreffen. Het gaat overigens alleen om de eerste elftallen en dan bij de mannen. Dat is wel belangrijk om even te vermelden.
0: Ja.
4: En we hebben zelf een enquête gehouden onder die clubs. Omdat de KNVB, die heeft in 2024 een enquête gehouden. Die is echt zeer matig ingevuld. Door trainers, spelers, bestuurders nog geen 5% heeft geantwoord. En wij hebben zelf een enquête gehouden onder die 800 clubs. Daar is ruim de helft aan deelgenomen. En daarvan is 70% tegen wijzigingen in speeldagen en speeltijden.
0: Ja. Ja.
4: En zeggen ook heel veel clubs dat ze liever wat verder rijden om wel op de eigen dag te kunnen blijven voetballen.
0: Ja, want om het even wat praktischer te maken, ik kreeg vanochtend meteen een appje van iemand die zei, ik heb iemand hier in mijn familie die speelt normaal gesproken op zondag, maar die coacht op zaterdag. En dat coachen op zaterdag kan dan niet meer als er geschoven gaat worden op deze manier.
4: Dat klopt. Kijk, bij gemengde pools heb je zeker nog wel een aantal speeldagen op zondag, maar het aantal dagen op zaterdag hangt gewoon af tegen wie je speelt. Als je tegen principiële zaterdagclub speelt als zondagclub, moet je zelfs thuis naar de zaterdag, maar dus ook uit. En ook tegen de niet-principiële speel je uit op zaterdag. Dus het kan zomaar eens 1/3 zijn, maar in theorie nog veel meer.
0: Ja.
4: Dat afhankelijk van hoeveel clubs daar zitten. En ik kreeg ook zo'n appje van de spits van onze eerste elftal. Die werkt notabene op een zwemschool op zaterdag.
0: Ja.
4: En die zegt, ik hoop toch wel dat die rechtszaak gewonnen gaat. Maar we hebben ook 3 jongens van 18 die gewoon nog een bijbaantje hebben op zaterdag. Omdat ze dan uit kunnen gaan en zondag voetballen. Nou, al dat soort jongens komen in de problemen. Waardoor wij ook denken dat de beschikbaarheid van spelers ook bijvoorbeeld en sportieve verschillen gaan ontstaan. Nou, we moeten ook onze kantine, normaal sluiten wij op 3 uur op zaterdag. We moeten ze urenlang open op zaterdag, terwijl de zondag even lang blijft. Dus dat moet beroep op personeel, vrijwilligers. Soms zijn er clubs die op zaterdag helemaal geen ruimte meer hebben, omdat er al heel veel jeugd is, die ook een accommodatieprobleem hebben. kortom, ik denk dat de KNVB best wel de impact onderschat.
0: Ja, ja, je ziet het echt niet zitten, hè, Ruud? Ik hoor het, hoor. Het is,
4: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel enig begrip voor de KNVB. Want er zijn in andere regio's zijn er echt wel aanleidingen om dit te doen. Dan zie je dat de reisafstanden van zondagclubs bijvoorbeeld heel groot worden. Maar dan zeggen wij, los dan die problemen op waar ze zijn. En zie niet alles over één kam. En daar zijn we over in gesprek gegaan. We hebben 4 gesprekken gehad met de KNVB. En we hebben eigenlijk gewoon helemaal geen afspraken erover kunnen maken. Vandaar dat we nu naar dit middel gaan.
0: Ja, straks dus voor de rechter. Wat is dan de inzet van de zaak? Want je zei, ja, we willen ook nog wel middelen. We willen ook nog wel kijken waar het wel nodig is en waar niet. Maar ja, is het dan nu toch het idee om gewoon alles maar overboord te knikkeren?
4: Ja, in zo'n kort geding wat nu dient, is dat eigenlijk de enige manier. Dat je voordat er vernietiging van het besluit plaatsvindt, dat betekent dat alles bij het oude blijft. En wij hadden best wel afspraken willen maken met de KNVB. Daar hebben we ook wel die gesprekken voor gevoerd. Maar je ziet dat we niets zwart op wit kregen. En dat vonden we echt onvoldoende. Vandaar dat dit nu de enige manier is. Het zou kunnen zijn dat als dat gebeurt, dat er toch weer vervolggesprekken komen. Om toch tot genuanceerdere afspraken te komen.
0: Ja, ja. Dat zou in ieder geval een stap zijn. Wanneer weten jullie of het lukt?
4: Ja, dat moet dan binnen een week naar vandaag. En er is het ook wel wat prijselijk achter, omdat op 10 juli de KNVB de nieuwe tolindeling bekend wil maken.
0: Kijk eens, dat is over een week.
4: Ja, 2 weken ongeveer. Maar het is, de nacompetities zijn af. Dus de clubs die zijn bekend. En het is in die zin wel kort dag. Maar dat neemt niet weg dat wij hiervoor gaan. En het heeft altijd lange aanloop, zo'n juridische procedure kan voorbereiding.
0: Ja, zeker. Hoort er natuurlijk bij. Ja. Goed, ik ga jullie succes wensen. Dankjewel, Ruud Loos, voorzitter van de voetbalclub VVS 46. Hij staat vanmiddag tegenover de KNVB voor de rechter om het besluit van de bond om de zaterdag en zondagclubs op beide dagen te laten spelen van tafel te krijgen.

0: Jackson en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 8:55. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. En dan is het toch best wel een beetje kijken met hem hoe warm het wordt de komende dagen. En hoe lang het zo warm blijft. Je hoort het zometeen na de Rolling Stones met

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Ik ben Adrien uit Volendam.
7: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
8: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8:30 in Midden-Beemster, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg in de hele provincie niet. Er wordt dus veel hinder verwacht onderweg naar je werk. Het OV in de hele provincie ligt plat tussen 4 en 8 uur 's ochtends, maar daarna duurt het nog uren voor de dienstregeling weer op orde is, zeggen de vervoerders. De vakbond FNV organiseert die staking uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Verkeer op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug moet vanochtend rekening houden met veel vertraging. Na een ongeluk is de weg in beide richtingen dicht. Rond 7:30 botsen daar een auto en een busje op elkaar. De schade is groot. Over eventuele gewonden heeft de politie nog niets gemeld. Meerdere hulpdiensten zijn ingezet en een traumahelikopter is langs de weg in het weiland geland. In de richting van Alkmaar kan het verkeer nog wel via de parallelbaan erlangen.

0: aparte zit.
1: Ja, mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan. En in de Amsterdamse Hortus is een bijzondere plant te zien. We belden er een paar dagen geleden ook al over. Hij kan ouder worden dan 1000 jaar en komt normaal alleen voor in de woestijn. Nou, die plant die was lange tijd niet in Nederland te zien, omdat die nogal moeilijk te kweken is. Het mag namelijk niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Hij heeft nogal wat wensen. Maar de ideale situatie is nu nagebootst in een vitrine in Amsterdam, in de Hortus natuurlijk.
2: Hij is nu even open dat we het goed kunnen zien. En daar zit een heel klimaat in. En dat is dus een combinatie van warmte en van vocht. Dus er zit een verwarming in. Die is nu niet nodig. Dat is voor de winter als het koud is. En er zit een soort, die zie je ook, een soort mistmaker in. Die zorgt dat de luchtvochtigheid op peil blijft.
1: Nou, de plant heeft een bijzondere naam. Hij heet de Welwitschia mirabilis of de tweeblaarkandidoot. Dat is Afrikaans. En Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Huisdieren mogen gewoon mee, zijn verspreid door de stad die plaatsen. De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdams hitteplan. Dat gelijktijdig met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. Amsterdam doet daar dus nog een schepje bovenop. De plekken zijn bedacht omdat door klimaatverandering het aantal tropische dagen toeneemt. En ja, die Amsterdammers zitten natuurlijk ook vaak in snikhete huisjes.
3: Ja.
1: Als je 3 hoog achter woont.
3: Ik geef het je te doen, hoor.
1: Jongen, ja. Nou. En dan is het dus op zich wel lekker. Ze zijn bijvoorbeeld in de bibliotheek, een stadsboerderij, een theater.
4: Ja, ik zat even op een kaart te kijken. Ja. Bij de Meervaart bijvoorbeeld, kun je dan gewoon terecht.
1: Kan je even naar binnen lopen.
4: Even de lobby in en even zitten en even bijkomen van de hitte.
1: Even een bakje water voor de hond.
4: Ja. Er zijn ook wat supermarkten die zeggen dat ze zo'n locatie zijn. Dat vond ik ook wel charmant op zich, toch? Ja.
5: In Frankrijk deden ze het ook, toch, zei Jan?
4: Ja, maar daar doen mensen het gewoon op de Bonnefoy. Ik weet niet of dat daar onderdeel is van het hitteprotocol, zoals we dat in Nederland meteen weer aanpakken.
5: Nee, weet ik ook niet eigenlijk.
1: Maar de supermarkten in Frankrijk zijn natuurlijk ook wel
4: een
1: ander soort vermaak dan in Nederland.
5: Oh, ja. Is dat leuk, hè?
4: Ik ken een grote bak met levende kreeften. Oh, die lijkt me lekker.
1: Echt waar?
4: Ja, man.
1: Dat doe jij. Ja, jullie gaan er ook heen als het slecht weer is, volgens mij.
5: Ja, hoor, maakt mij niet uit.
4: Ik wil daar ook altijd heen.
1: Ik heb jou wel eens aan de telefoon gehad op vakantie.
4: Oh, dat is waar, ja.
1: En toen zei je, sta je in de supermarkt? Ja, antwoordde ik vertwijfeld. Maak eens een foto.
4: Toen was ik er toch een beetje bij. Heerlijk. Ja, ik wilde je niet op kosten jagen door meteen de video bellen. Maar dat zou ik het liefst doen. De hele dag met de mensen video bellen die in Franse supermarkten lopen. Wat een genot.
1: Oh, ik heb je een foto van een platvis gestuurd.
4: Was meteen week, gelukkig.
1: Week blij.
4: Ja.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Net zoals Jan Visser blij wordt van een weerfotootje op zijn tijd.
1: Ja, toch?
4: Ja, als er wat bijzonders in de lucht te zien is, dan wil Jan dat natuurlijk wel meekrijgen. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
4: Dat is toch zo, Jan?
6: Ja, toch? Dat klopt zeker.
4: Een mooi weerfenomeentje op zijn tijd.
6: Mooie wolkenpartijen.
4: Ja. Daar kan toch niemand boos om worden.
6: Ja.
4: Hoe zit het met de wolkenpartij op dit moment in Noord-Holland?
6: Nou, dat gaat in onze provincie wel. Op veel plaatsen schijnt de zon. Tesla iets meer bewolking. Maar op de meeste plaatsen vrij zonnig. Een ander verhaal is dat in de zuidelijke provincies. En vooral in Zeeland. Daar zit dikkere bewolking. Samenhangend met een buiengebied. Dat inmiddels Vlaanderen heeft bereikt. En langzaam naar het oosten trekt. Wij hebben daar, vallen daar buiten. Maar het kan in Zeeland. Dat gebeurt nu al in Zeeuws-Vlaanderen. Vanochtend af en toe wat regenen. Er is ook een kleine kans op onweer. Maar goed, dat gebied trekt naar het oosten. Dus wij zullen er weinig van merken. Wij behouden de zon. Er komt af en toe wel wat bewolking over, maar vooral vanmiddag en ook vanavond zijn er toch flinke perioden met zon, waarbij de temperatuur oploopt naar waarde tussen rond 24 graden op Texel en 29 graden in de regio Amsterdam aan de kust, ook voor een belangrijk deel vanwege de aflandige wind en ook in het Gooi. Overigens aan de kust, want de wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten vandaag, eerst noordoost, later oost, maar aan de kust kan het wat verkoelen door wind van zee vanmiddag. Dat is het beeld voor vandaag, dus op zich allemaal nog wel te doen, om het maar zo te zeggen.
4: Ja.
6: De komende nacht zien we echter de temperatuur al hoger worden en nachtelijke warmte is eigenlijk meer funest dan warmte overdag, want je hoort s'nachts af te koelen om tot rust te kunnen komen. En bij hoge temperaturen, en vooral ook je zet je ramen open, en mensen die hebben toch de neiging om dan lang buiten te blijven zitten, zeker als er s'nachts gevoetbald wordt, als je begrijpt wat ik bedoel.
4: Ja, zeker.
6: Dus dat betekent weer een hoop herrie en dan kun je nog moeilijker de slaap vatten. Dus, maar goed, de komende nacht zo'n 19 tot 20 graden op veel plaatsen als minimumtemperatuur. En dan gaan we morgen een dag tegemoet met zonnig en droog weer en snel stijgende temperaturen. En dan wordt het uiteindelijk op Texel 29 en in de Haarlemmermeer in Amsterdam en het Gooi 34 graden.
4: Zo, kijk.

0: Dus en ga je dan wat zuidelijker in het land, dan kom je al temperaturen tegen tot 37 morgen al.
1: Dat is dus best dat wel is een beetje. Wel even wat, ja, ja, dat mag je zeggen, Jan. Ja, Texel lijkt me een ideale plek de komende tijd als je een beetje als hittevluchteling, zeg maar, wil opereren, toch?
0: Ja, ja, overigens, morgenmiddag aan de kust toch wel weer wat afkoeling door wind van zee. Dat scheelt dan wel.
1: Sowieso
0: weer.
1: De zee is dus wel een prettige plek om te vertoeven.
0: Ja, ja. Nou, dan donderdag en vrijdag. Dat zijn twee dagen met veel zon en hitte. Nou valt het donderdag misschien in het noorden van de provincie, omdat er een nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee ontstaat, waardoor de wind uit het noordoosten gaat waaien. Valt het in Noordkop, de Wieringen, op Wieringen en Texel, valt het op zich nog wel mee. Maar ten zuiden van het Noordzeekanaal is het toch wel weer zweten geblazen, hoor. Met 33, 34 graden.
1: Ja.
0: En de lucht wordt ook vochtiger geleidelijk. En dan vrijdag, ja, dat wordt dan echt een zinderende dag in ons land. Donderdag is dat natuurlijk ook al in het binnenland. Echt, vrijdag is echt code oranje wel zeer gerechtvaardigd. Want dan zitten we in onze provincie op 35 tot 36 graden. In de Bilt kan het bijna 38 graden worden. De record staat daar op 36,1. Ik zag gisteren in het journaal Peter Kuipers-Munneke met verkeerde cijfers komen.
1: Oh.
0: Dus even ter correctie, 36,1 is het record in de Bilt. En het landelijke record staat op 37,9 in Venlo uit de grote zomer van 1947. En het kan vrijdagmiddag, schrik niet, onder meer in de regio Eindhoven, 40 graden worden.
1: Jeetje, Jan, schrik wel van. Ja. Maar Peter Kuipers-Munneke kwam met verkeerde cijfers. Daar schrik ik ook een beetje van.
0: Ja, trouwens. Ik vond het niet erg slim. Dat is, nee, dat
1: want hij deed hij de landelijke cijfers door de war halen met die uit Venlo of zo dan?
0: Nee, dat niet, maar gewoon te lager.
1: Oh, nou, ja. Krankzinnig. Want de
0: maar
1: toestand.
0: Goed, ja, dat weet je niet bij de les. Nou, nee. Zaterdag dan zien we dat de kans op een bui toeneemt. Het is nog wel tropisch warm, maar de warmte begint zeker in de kustgebieden met een noordwestelijke wind. Niet al te sterk overigens, wel wat af te nemen. En dan zondag, om het verhaal dus, ja, nog steeds temperaturen richting 30 graden. Maar de warmte brokkelt na het weekend dan wel meer af. Hoor. Dan is het maandag, is dan zee 23 tot 24 graden, elders 25.
1: Kijk.
0: En er is kans op een onweersbui in het weekend. Alleen hoe dat gaat uitpakken, dat moeten we nog even
1: afwachten. Dat weten we allemaal nog niet. Oké. Moet jij Peter Kuipers-Munneke bellen of zal ik dat even doen, Jan? Om toch even een kleine correctie door te voeren nog. Jan? Jan?
0: Ja?
1: Ah, je bent er weer.
0: Ja,
1: je
0: was even weg. Was,
1: ja. Ja, dat snap ik wel. Moet jij Peter Kuipers-Munneke even bellen of moeten wij dat doen?
0: Laten
1: we dat gewoon echt. Gaan we dit gewoon over onze kant laten gaan?
0: Ja hoor.
1: Okay.
0: Ik heb het gezegd.
1: Nee, ja, dat is waar. Dat is genoteerd inderdaad. Dankjewel, Jan. Tot later.
0: Ja, tot later.
1: Het is gezegd.
2: Ik heb het genoteerd.
1: Je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Een paar files. Allereerst en de langste op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog steeds een uur vast. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder staan de file tussen Schol en Sint Maartenzee. Een kwartier vertraging komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Ook de andere kant op, N9 Den Helder richting Alkmaar, tussen Sint Maartenzee en Petten is de weg dicht. Daar kun je de rechter parallelrijbaan gebruiken. Ook nog wel even belangrijk, de Eitunnel in Amsterdam is in beide richtingen afgesloten door een storing. Omrijden gaat daar via de Koentunnel of de Zeeburgertunnel. En nog file op de N208, Sassenheim richting Haarlem. Daar sta je voor de aansluiting met de N207, 20 minuten vast.

0: Touchy, lekker aanrakerig zijn ze bij AHA.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Maar dan zijn ze niet bij Sjoerd, denk ik, want dan zit je aan elkaar vast.
3: Sjoerd, even kijken hoor. Ja, goedemorgen, Piet. Even kijken, hij staat op dit moment op min 114,8 graden.
0: Is het dat echt? Ik geloof dat niet.
3: Dat is serieus waar. Dat is echt waar. Ik ben bij het Freeze Lab in Amsterdam. Nou, het wordt natuurlijk vandaag, morgen, overmorgen wordt 700 graden in Nederland. Dus ik dacht bij mezelf, is het niet leuk om iets te doen wat het tegenovergestelde is? En toen kwam ik uit bij het Freeze Lab. En ja, het is eigenlijk een soort cryo. En ik weet niet of je het weet, maar Cristiano Ronaldo heeft bijvoorbeeld zelf ook zo'n Freeze Lab in zijn eigen huis. En het schijnt dus goed te werken voor je spieren, bloedsomloop, dat soort zaken allemaal. Maar ik, Christina, dacht gewoon van, ik heb wel zin om op zoek te gaan naar iets wat koud is.
4: Ja.
3: Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
3: Hé, hey, waar is dit? Want jullie bestaan al een tijdje.
4: Ja, dat klopt.
3: Nou, heerlijk natuurlijk om er vandaag in te zitten. Het mag maar maximaal 3 minuten, hè?
4: Ja, klopt.
3: Daarna ga je dood.
4: Daarna is het niet meer heel goed voor het lichaam.
3: Nee, gewoon een standbeeld geworden.
4: Ja, klopt. Een ijspegel.
3: Wat, waarom? Oh, hij gaat zelfs omhoog nu. Hij staat nu op min
4: 115, precies. Ja, klopt.
3: Je bent toch hartstikke gek als je hier naar binnen gaat?
4: Nee, het is hartstikke lekker. Vooral als je eruit stapt, oh, dan heb je nieuwe energie. Voel je vrolijker.
3: Ja.
4: Alsof je 10 uur slaap hebt gehad.
3: Ja, is dat echt zo?
4: Ja, zeker.
3: Want ik ga het zo meteen natuurlijk proberen.
4: Ja, ja.
3: Ja, ik ben gevaar voor eigen leven. Want ik denk, nou, je komt dus als eerste, Pieter, kom je in een hokje uit. Waar is het min 57? Vind ik al koud.
4: Is ook zeker koud.
3: Maar dat is om even te wennen.
4: Ja, ja. Dat is een voorproefje.
3: En daarna ga je de grote kamer in. En dan zie je min 150. 15 graden. Nou, er zit een raampje tussen, dus je kan zien of het goed gaat.
4: Hey,
3: we hadden het net over dat koude goed is voor het lichaam.
4: Ja.
3: Ik dan denk dan bij mezelf, ja, min 115 kan nooit goed zijn. Maar wat gebeurt er straks met mij?
4: Nou, je bloedvaten die zullen allereerst vernauwen om je lichaam eigenlijk warm te houden. En zodra je eruit stapt, verwijder je bloedvaten weer. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je zuurstofrijk bloed overal in je lichaam terechtkomt. En daarnaast krijg je ook endorfines in je brein eigenlijk, die vrijkomen.
3: Ja, omdat een natuurlijke drug.
4: Ja, omdat je lichaam eigenlijk de kou wil bestrijden. Dus je voelt je helemaal uplifted als je er straks
3: uitgaat. Laten we niet te lang erover.
4: Nee.
3: Ik geef jou even het apparatuur. Want Pieter, ik heb de Comrex bij me. Zo heet het apparaat waar ik altijd live mee kom. Maar die kan niet in het, dat snap je, in het Freeze Lab. Dan gaat die stuk. Dat willen we niet. Krijgen we ruzie met Bart. Dat willen we allemaal niet. Dus ik ga hem even aan jou, van de techniek, ga ik hem even aan jou geven. Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan.
4: Precies,
3: ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
4: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
3: Ja, precies, want anders dan liggen ze straks in het hockey.
4: Ja.
3: Dat willen we niet eens zien, dat opeens allemaal vingertjes, dingetjes.
4: Nee.
3: Oké, nou, ik ga jou dit aan. Ga jij deze? Dan krijg je Pieter, hele leuke vent. Hier, kijk hier, daar komt hij.
4: Yes.
3: Een beetje een microfoontje vast. Zo. Oké, je hebt nu Christina.
4: Yes. Hi,
0: Christina.
3: Ik ga nu even het mondkapje opdoen. Dan ga ik het mondkapje opdoen. Zo. Het muts op,
0: ziet hij er leuk uit, Christina, met deze outfit?
4: Hij ziet er fantastisch uit.
0: Ja,
3: moet je over mijn oren heen?
4: Ja, over je oren.
3: Heb je bril af?
4: Bril af,
3: Oké, nou zie ik niet veel.
0: Die vriest vast aan je lijf waarschijnlijk.
3: Nou, oké, handschoenen aan. Oké, kan ik mijn... Ik heb ringen om. Kan ik die omlaten?
4: Die kan je omlaten. Okay. Ik zou wel even je shirt uitdoen.
3: Oh, je shirt
4: moet
3: natuurlijk uit.
4: Ja.
3: Dat is wel waar, ja. Oh, ja.
4: Dan voel je het effect een stuk beter.
3: Ik heb trouwens ook mijn zwembroek aan. Dus dat...
0: Is dit echt zo?
4: Ja, dat is echt zo.
0: Oké, just checking. Maar hij loopt dus in een korte broek, gaat hij daarin?
4: Ja, met een mondkapje op.
0: Ja.
4: Even kijken.
0: Ja, oké. Zie je een beetje paniek in zijn ogen eigenlijk, gezien?
4: Nee, hij heeft er hartstikke veel zin in, toch?
3: Ja, heel veel. Nou, ik vind het wel spannend, moet ik zeggen.
4: Ja, ik
3: ga er nu in, jongen.
4: Oké, daar gaan we. Let's go.
3: De deur gaat open, dit is nu 57. Oh,
4: woe!
3: Oh, my god!
0: Hij schreeuwt normaal gesproken. Doe de deur maar dicht. Dan horen we hem niet zo hard schreeuwen.
4: De deur is dicht hoor.
0: Ja, oké, heel goed.
4: Yes,
0: en nu gaat hij door naar de volgende.
4: Oh.
0: Is hij nou al door naar die volgende kamer dus?
4: Ja, hij zit erin.
0: En hoe lang mag hij daarin blijven van jou?
4: Maximaal 3 minuten, maar hij gaat er iets korter in.
0: Ik denk dat hij er al bijna uit gaat, dus ik heb zo...
4: Hij zegt help.
0: Ja, kan die deur op slot van de buitenkant eigenlijk? Of?
4: Nee. Die is altijd open. Hij kan altijd naar buiten lopen, zeker.
0: Just checking of die een beetje veilig is daar bij jou.
4: Ja, zeker. Maar, in goede handen.
0: Wordt die er een beetje wit van ook, de hele Sjoerd?
4: Zijn wimpers en zijn wenkbrauwen die zijn een beetje wit geworden.
0: Oh, echt? Zie je dat zo snel?
4: Ja, dat zie je wel snel, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, halen we hem er maar uit dan, want anders vind ik het zielig. Ik park wel echt zorgen.
4: Even kijken, hij heeft al bijna een minuut.
0: Echt?
4: Bijna. Ja.
0: Dat vind ik toch wel...
4: Ik zal even door het microfoontje spreken hier.
0: Ja, ook kan dat.
4: En hoe gaat het? Er zit al bijna een minuut op. Wil je eruit? Oké. Okay. Ja. Yes.
0: Ja. Hij mag eruit.
4: Ja, ik vind het zielig. Hoppatee, oh. Welkom terug.
3: Oh, zo, er komt ook een damp uit. Oh. Wat is de... Oh, wat is dat koud. Hey, Piet.
0: Toch. Hey, Sjoerd.
3: Ik ben er.
0: Vertel eens, jongen. Ik maak me een beetje zorgen.
3: Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
0: Ze zei ook, ja, hij wordt krijgt een beetje witte wimpers
3: en zo. Oh, ik moet even zitten. Zo. Oh, het bloed gaat stromen. Dat is bizar, hé. Is dat normaal, Christina? Ja, dat ik nu denk bij mezelf van alsof ik... alsof ik gezopen heb, joh. Dus wacht even, ik moet even gaan zitten, jongens. Zo,
0: niet onderuit gaan, vriend.
3: Nee. Ik sta een beetje te trillen.
0: Ja.
3: Oh, zo.
0: Zit je al inmiddels?
3: Ik ben er weer. Nee, ik ben er weer. Ik was even een beetje dat ik dacht... Wat gebeurde er nou? Ik kom ook niet aan mijn woorden.
4: Het was even een korte stressprikkel die je natuurlijk ontvangt. Maar hoe voel je nu? Dat is belangrijk.
3: Nou, wat er nu gebeurt... Oh ja, nu voel ik het. Oh, dat is bizar. Er gaat nu een soort stroom van warmte door mijn lichaam heen. Terwijl de buitenkant van mijn lichaam is helemaal koud, nog steeds. Klopt. Alsof het bevroren is. Maar het lijkt wel alsof er intern in mijn lichaam een soort kacheltje nu... Een soort vuurtje aan het branden is. Enorm bezig is om
4: mijzelf... Nieuwe energie, toch?
3: Ja, ik sta helemaal aan, joh. Nou, we hadden helemaal aan.
4: Beter een koffie.
3: Nou, dit is bizar, joh.
4: Ja, super.
3: Nu heb ik er dan 1,5 minuut of zo ingezeten. Ja. Normaal is dit dan... 3 minuten?
4: 3 minuten, ja. En de laatste minuut is vaak het zwaarst. En dan voel je ook al je benen en je armen tintelen. Maar
3: ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat je vooral merkt is dat je gaat... Hè, je adem gaat stokken. Ja, dat zal ook omdat de eerste keer zijn. Want jij gaat er 2 keer per dag in.
4: Precies, ik ga er lekker 2 keer per dag
3: in. Pieter, hij is inmiddels... door mijn warme lichaam is hij inmiddels naar 109,2 gegaan. Ja. Min 102. Dus ik heb er al 6 graden af weten te krijgen.
0: Dat is knap.
3: Maar dit is wel een ervaring, jongens. Dit is wel leuk om met z'n... Zullen we dit met z'n 4 een keer doen? Is dat niet leuk? Met ontbijttafel.
0: Anne... Anne houdt niet van de hitte.
4: Met teamuitje hier naartoe. Ik weet niet of ik dit durf.
0: Ja, Anne durft niet, denk ik.
3: Doen we eerst de min 51.
0: Weet je wat? We doen eerst een rondvlucht Amsterdam en dan gaan we daarna in dat ding zitten, Sjoerd.
3: Ja, ik ga nog liever hier 10 minuten in dan in een vliegtuig, jongens, dat weet je.
0: Sjoerd, ik kreeg nog 1 appje, wil ik je toch even meegeven van Peter. Die zegt, al gooi je Sjoerd in min 115, hij wordt er niet heel veel stiller van.
3: Nee, dat is wel waar.

0: zijn een paar zorgen om Sjoerd, maar het gaat heus wel weer goed met hem. Hij blijft gewoon doorkletsen hoor.
1: Ja joh.
0: Iemand appt ook, wat moet je met een stille verslaggever? Ja, helemaal niks natuurlijk.
1: Nee joh.
0: Nee, je hebt hem het liefst gewoon bij kamertemperatuur.

0: wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
14: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
15: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
16: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
17: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt, meldt het NAD. Een busje en een auto botsen op elkaar. De weg is in beide richtingen afgesloten. Alleen richting Alkmaar kan je er nog wel langs via de parallelbaan. Toch veel file daar. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen. Al het OV dus rijden morgen vroeg niet. Veel hinder ook dan. En Amsterdam opent speciale plekken om af te koelen vandaag. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
22: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
21: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
23: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
21: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantuma Diel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantuma Diel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Een paar files hebben we. Eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar sta je na Naarden nog 5 minuten vast. Het langst zijn de file op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nog steeds een uur vertraging. De A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 5 minuten. De N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je ook lang in de file voor de aansluiting met de N207, 35 minuten. En goed om nog even te zeggen is dat de IJ-tunnel in Amsterdam in beide richtingen nog afgesloten is door een storing. Omrijden gaat via de Koentunnel of de Zeeburgertunnel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Casey and the Sunshine Band met Give It Up. 088 850 51 52. Dat is hier het telefoonnummer voor als je niet in het WhatsApp-kanaal zit. En dat kan ik je best wel even aanraden. Want daar staat nu een filmpje in van Sjoerd in de cabine. Het min 115 graden. En je ziet hem ademen. Man. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste van heel Noord-Holland. Het is 23 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook bij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie. Zit je naar het filmpje van Sjoerd te kijken, zeker, hè? Ja. Als je dat ook wil zien, 088 850 51 52 als je nog niet in het WhatsApp-kanaal zit. Sjoerd met ontbloot bovenlijf, dat is sowieso lachen, dat snap ik, Frank.
1: Lachen? Ziet er goed uit.
0: Hij ziet er echt goed uit, hè?
1: Ja.
2: Maar het lijkt wel of die zo'n elektronische sigaret staat er ook.
0: Er staat de vape in de koude cabine. Min 115 graden. Maar mocht je het willen zien en niet in het WhatsApp-kanaal zitten, stuur je gewoon even een appje. Dan kunnen we zorgen dat je daar ingeduwd wordt. Stuur dan maar gewoon het woord Sjoerd. Toch? Dat is duidelijk. Ja. Toch?
2: Ja. Leuk, Sjoerd.
0: Maar zou het iets voor jullie zijn, jongens? Want ik heb dat filmpje nou even zitten bekijken. En het lijkt me toch wel interessant om een keer te proberen, toch? Als bedrijfsuitje.
1: Ja, wil jij een soort Wim Hof worden?
0: Nee, zeker niet.
1: Het is toch wel een beetje Wim Hof.
0: Ja, vind je dat? Ja.
1: Tuurlijk, ja.
0: Nee, kijk, ik zou het doen omdat ik het best wel lachen vind. Ik zou het niet doen omdat ik denk dat ik er gezonder van word. Ik ga ook niet in de sauna omdat ik denk dat het heel erg goed voor me is.
1: Ja, dus... Kijk, Cristiano Ronaldo had hem in zijn huis, hè, zei Sjoerd. Ik vind het ook wel weer iets voor jou om dan in je huis te bouwen ineens.
0: Nee.
1: Zo'n iets waar het min 10 wordt even.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, als ik iets bouw in mijn huis van min 10... dan is dat of een vriezer om allemaal vlees in te gooien... of een ijsbaan om zelf rondjes op te kunnen schaatsen. Dat is, die dingen wil ik wel doen, maar niet gewoon om... Nee.
2: Je kan dan toch allebei tegelijk en dan ga je er gewoon naast zitten.
0: Ja. Ja, precies, met een biefstuk in de armen gewoon even lekker een rondje doen.
2: Dat is toch
0: dat is misschien wel goed.
2: Ja, ik zie wel bij een soort in dat filmpje dat hij... Hij heeft een soort handschoenen aan ook. Nou, niet een soort.
1: Ja, dat moest.
0: Nee, dat moest. Want anders vries je vingers eraf.
2: Nee, maar hij lijkt een beetje op Mickey Mouse.
0: Hij lijkt inderdaad wel een beetje op Mickey Mouse. Als je hem twee oren geeft, dan ben je er eigenlijk wel. Mocht je het willen zien, 088 850 51 52. Gewoon even door het Sjoerd sturen. En dan sturen wij jou door naar ons WhatsApp-kanaal. Kun je meteen even abonneren. Hatsie-klatsie, vet gezellig en altijd welkom.
1: Tuurlijk.
0: Anja zit me aan te kijken of ik nog iets met de administratie moet. Valt er wel mee allemaal?
1: Ja, met de administratie moet.
0: Ja, zo zie je hem aan te kijken, toch?
1: Het lijkt me gewoon niks. Ik denk dat ik af zou sterven, maar...
0: Oké. Er is voor de mensen die wel een hekel hebben aan de hitte en verkoeling op willen zoeken... wel een oplossing. Daar gaan we het zo meteen weer over hebben.

0: Leuk hè, Miss Montreal met Schuilen.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, met al die hitte helemaal van de komende dagen is het natuurlijk belangrijk om je hoofd koel te houden. In Amsterdam zijn er daarom een aantal koelteplekken gecreëerd waar Amsterdammers gratis terecht kunnen om even af te koelen. En een van die plekken is Theater de Meervaart. Martin Kereweer, die weet er alles van. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op hoeveel graden staat jullie thermometer daar?
2: Ik heb er niet op gekeken, maar we hebben op sommige plekken hebben we gewoon de airco aanstaan.
0: Ja, precies.
2: Dus ik zit nu in de foyer en het is lekker.
0: Het is gewoon lekker aangenaam allemaal.
2: Ja.
0: Een graadje of 21 of zo, ik noem maar vannacht al.
2: Ja, zoiets. Ja,
0: ja precies. Bij een hittegolf gooit het theater dan de deuren los. Mag je dan op die theaterstoelen lekker even zitten en een boekje lezen? Of wat is het idee precies?
2: Nee, onze foyer en ons café is open. Een café is een groot woord, maar dat is gewoon een ruimte naast onze foyer. Die zijn open, dat zijn de openbare ruimtes die we ook tijdens voorstellingen gebruiken. De theaterzalen zijn dicht. Dat is nog steeds de plek voor alle creatievelingen.
0: Ja, precies. Er moet wel verschil zijn.
2: Er worden nu ook voorstellingen gemonteerd.
0: Oh, ja.
2: En daar zijn geen pottenkijkers.
0: Nee, kan ik me voorstellen. En is er een bepaalde tijdslimiet, hoe lang je er mag zitten? Of moet je er toch een beetje nog wat betalen voor een kopje koffie of zo?
2: Nee, we zijn open van 10 tot 7. Op momenten dus dat hittealarm geldig is.
0: Ja.
2: Dus van 10 tot 7. En er staat water klaar. Er staan kranten en spelletjes. En de mensen moeten gewoon lekker zelf doen wat ze willen. We zijn geen openbare horecapand. Dus,
0: nee, precies. Oké. Okay. Dus niet zo dat je zelf... Nee, oké. Okay. Dus als je iets een klein kopje koffie wil hebben, moet je het zelf meenemen eigenlijk.
2: Ja, dat kan altijd.
0: Ja. Ja, wel heel charmant dat jullie dit doen. Word je dan gebeld? Hoe gaat zoiets door de gemeente om te zeggen van... ja, het wordt zo ongelooflijk heet de komende tijd. Kunnen jullie weer even de deur opengooien?
2: Dit is een initiatief van de GGD Amsterdam. Wij zijn door de GGD benaderd of wij aan dit pilotproject mee willen doen. Het is voor het eerst dat de GGD dit heeft opgezet. En een flink aantal instellingen in Amsterdam Nieuw-West doen mee. En ook een aantal in Zuidoost.
0: Ja, hartstikke goed hoor dat dat gebeurt. Afgelopen vrijdag was het ook al zover. Toen hebben jullie de deuren ook opengegooid. Hoe was dat? Hoe is dat gegaan allemaal?
2: Ja, niemand wist er vanaf, dus we hebben afgelopen vrijdag één bezoeker gehad.
0: Oh, die zat daar in zijn eentje, ja.
2: We pakken een boek en...
0: Je komt er wel uit. Aan de andere kant, al is het er maar één, het kan toch ontzettend fijn zijn als je een appartement hebt waar het gewoon 29 graden is, om zo maar eens te noemen. En waar het gewoon niet uit te houden is, toch, om even bij te kunnen komen.
2: Dat klopt.
0: Ik denk dat het wel wat drukker wordt de komende dagen, denk je ook niet?
2: Ik denk ook dat er wel wat
0: langs kan
2: komen.
0: Ja, kan me zomaar voorstellen. Goed, mooi dat jullie het doen. Dankjewel, Martin Kereweer van Theater de Meervaart... waar ze dus, als het zo warm is voor het hitteprotocol... de deur eens eventjes opengooien om een beetje af te kunnen koelen daar.

0: Ace met How Long?
1: De ontbijttafel.
0: Het is 6:56. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je natuurlijk ook het weer met Jan Visser. Het gaat veel over het weer. En dat kan ook bijna niet anders. Want er staan een paar hete dagen voor de deur. Helemaal vrijdag wordt het echt bokkie heet, mogen we wel zeggen. Dit is de ontbijttafel met Raccoon. Helemaal overgevlogen vanuit Zeeland. Dit is Laugh About It.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
6: Ik ben Peter Snijders en ik ben een wijker.
7: Ik ben Lindy van Workum. Kom uit Haarlem.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 9:30, in halfweg is het 20 graden.
10: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden dan niet. Er wordt veel hinder verwacht. Het OV in de hele provincie ligt plat tussen 4 en 8 uur 's ochtends. Maar daarna duurt het nog uren voor de dienstregelingen weer op orde zijn, vrezen de vervoerders. De vakbond FNV organiseert die staking om te protesteren tegen de plannen van het kabinet, omdat ze willen bezuinigen op sociale zekerheid. Er is onrust in de derde en vierde klasse van het amateurvoetbal. De KNVB wil dat zaterdag elftallen ook op zondag gaan spelen. Nou, en andersom natuurlijk. En dat levert veel praktisch gedoe op, zei de voorzitter van VVS uit Spanbroek vanochtend bij ons aan de ontbijttafel.
12: Ik kreeg ook zo'n appje van de spits van onze eerste elftal. Die werkt notabene op een zwemschool op zaterdag. En die zegt, ik hoop toch wel dat die rechtszaak gewonnen gaat. Maar we hebben ook 3 jongens van 18 die gewoon nog op een bijbaantje hebben op zaterdag uit kunnen gaan en zondag voetballen. Ja, al dat soort jongens komen in de problemen.
11: Ja, vanmiddag staat een aantal clubs die hiermee te maken krijgen tegenover de KNVB voor de rechter. Ze willen dat het besluit van de KNVB wordt vernietigd. Verkeer op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug moet vanochtend rekening houden met veel vertraging. Na een ongeluk was de weg in beide richtingen dicht. Rond 7:30 botsten een auto en een busje op elkaar. Schade is groot. 2 mensen raakten gewond, schrijft het NAD. Meerdere hulpdiensten werden ingezet en een traumahelikopter landde langs de weg. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En de meeste jongeren die komen maar moeilijk rond. Dat blijkt uit berekeningen van het NIBUD. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Dat is nu intussen opgelopen naar 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen, daardoor die raken jongeren veel harder, omdat hun inkomen vaak lager en niet elke maand gelijk is. NIBUD heeft wel een advies.
13: We zien dat ongeveer 25% van de Nederlanders minder dan €1000 achter de hand heeft op de spaarrekening.

0: En zitten omdat we het zo druk hebben op dit moment.
1: Ja, dus zelfs op kantoor worden nu ook katten opgevangen.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ja, je denkt heel soms van, nou, eindelijk, we hebben wat katten verplaatst naar de kennels. Het is achter weer een beetje leeg. Kom de volgende dag binnen, zit weer bomvol.
2: Ik zag een videootje hiervan, Piet. Het zit helemaal vol met katten.
3: Echt waar?
2: Ja, overal waar je kijkt zit een kat.
3: Wat zielig.
2: Ja, dat is heel zielig. Ja. Het zijn ook allemaal van die kleine ukken nog. Die daar rondkruipen.
3: Ja, gossie. Ik kon me niet onttrekken aan het feit dat ik vond dat ik mevrouw zelf ook een beetje een kat nadeed. Hoorde je dat?
2: Een kat nadeed?
3: Ja. Ja, ja. Ja.
0: Dan gaan we eventjes naar ons kantoor. Ja. Waar nu zelfs dus ook kittens zitten, omdat we het zo druk hebben op dit moment.
1: Ja, dus zelfs op kantoor worden nu ook katten opgevangen.
0: Ja, ja, absoluut.
4: Ja, je denkt heel... Ik kan niks aan doen. Ik hoorde dat. Ja, sorry.
2: Ja.
4: Maar ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En potverdorie, er zitten er nogal wat dus.
2: Er zitten er heel veel. Het is de tijd van het jaar.
3: Heb jij een kat eigenlijk?
2: Nee.
3: Je hebt wel een hond ter grootte van een kleine kat.
2: Een hele kleine kat, ja. Ja, inderdaad. Dat is een piepklein hondje.
3: Ja.
2: Ja, er zijn katten die lachen hem uit. Ja. Er zijn ook katten die lachen mij uit als ik hem uitlaat.
4: Ja. Ja, ik heb jou ook. Nou, het is een hartstikke lief beest. Max. Maximiliaan de tweede, toch? Wat was het ook weer?
2: Het is de eerste nog. Wow. Maar ja, nee, dat gaat, ja, het gaat heel goed. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
5: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser.
6: Het is vandaag droog, zonnig en warm. Met middagtemperaturen tussen 24 en 25 graden. In de Noordkop en op Texel. En zo'n 29 graden in het zuiden van de provincie. Aan de kust kan vanmiddag wat verkoeling optreden door wind van zee. Verder is de wind zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten. Morgen droog, zonnig en warm tot zeer warm. Met temperaturen tussen 29 graden op Texel en 34 graden in het zuiden van Noord-Holland. In de middag op de stranden weer wat afkoeling door wind van zee.
3: Jan, dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
7: Eén file hebben we nog en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Sta je voor Nieuw-Vennep 10 minuten vast. En nog een belangrijke melding, want de Eitunnel in Amsterdam is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Komt door een storing en omrijden gaat via de Koentunnel of de Zeeburgertunnel.

0: Uncle Cracker met Follow Me.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Zo, hij is niet gewoon gaaf, maar hij is echt super gaaf.
2: Oh, ik dacht je kaasgaaf.
0: Oh, dat is hij ook. Het is inderdaad een kaasgaaf. En hier exclusief te winnen bij de ontbijttafel. En dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar een appje te sturen met het woord kaasgaaf erin. Naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt. Daar begint het mee. En 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Niet iets anders tussendoor. Niks, geen gekkigheid. Niet hallo, niet goedemorgen. Jeetje, het is warm. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Nee.
2: Had je door dat je dit met een vingertje deed?
0: Ja.
2: Oké. Nee, dan weten we dat.
0: Boos vingertje. Dit is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon 3 keer achter elkaar kaasgaaf. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Opnemen. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je hem. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks. Echt helemaal niks. Dan ga ik je gewoon met een kluitje het riet insturen.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Zielig.
0: 088-850-51-52. Ik ben benieuwd of het je lukt zometeen.

0: Oh, oui, oui, Grace Jones met La Vie en Rose.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is onwijs gaaf, het is een prachtig mooi ding. En alleen maar hier te winnen bij de ontbijttafel als je op de juiste manier opneemt. We gaan iemand bellen en kijken of dat lukt. Ik heb er alle vertrouwen. Het gaat de laatste tijd eigenlijk veel te vaak goed.
3: Veel te vaak? Hoezo?
0: Nou ja, het is
3: toch leuk voor iedereen?
0: Ja, maar ja, je moet ook denken aan iedereen die hem niet wint. Die op zo'n moment denkt, hey, maak weer extra kans. Daar doen we het ook voor, hè?
3: Gun jij het die mensen echt?
0: Ja, ik gun het iedereen. Goed, we gaan het proberen. Kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Ik ben benieuwd.
4: Kaarschaaf.
0: Ja, is gewoon goed. Lullen is lullen. Als hij goed is, is hij goed. Met wie spreek ik?
4: Met Vera.
0: Vera, ik heb goed nieuws voor je. De kaasschaaf is helemaal voor jou.
4: Nou, geweldig. Ja. Ik heb er lang op gewacht.
0: Ja, heeft het lang geduurd allemaal?
4: Ja, zeker. Vanaf dat hij bij jullie in de studio lag.
0: Dat meen je ook? Dan heb je best wel even een paar appjes gestuurd, alles bij elkaar waarschijnlijk.
4: Ja.
0: En nou, Vera, het wachten is wel beloond, want hij komt jouw kant op, hoor.
4: Mijn dag is helemaal goed.
0: Mooi zo. Waar komt hij te liggen bij jou, Vera?
4: In de laag.
0: Ja, nou, daar ligt hij ook het liefst, dus dat treft. Ik wens je heel veel plezier mee en stuur nog eens een fotootje als hij binnen is bij je, goed?
4: Dankjewel, dat

0: Playing games with my heart. En dat moet hij ook niet meer doen hoor, die Bart Slim met zijn mooie stem. Moet een keer klaar zijn, hè?
1: Ja, het is een keer mooi geweest. Ik moet al een keer weer ophouden. Voor niemand leuk.
0: Nee, zeker niet. Wat ga je doen zo meteen in jouw goedemorgen?
1: Lekkere muziek draaien, Paul McCartney. Daar begin ik mee met Listen to What the Man Said. Ik hoop een dwingende advies, hè? Quit playing games, maar listen to
0: What the Man Said. Ja.
1: Sienna Spyro, Spiro, ben ik nog steeds helemaal uit. Material Lover komt ook voorbij. En ik doe vandaag een bakje met Bodil de la Parra, theatermaakster. En nog heel even aan het toeren met een interessant verhaal over een onbekende verzetsvrouw.
0: Oké, heel belangrijk. Natuurlijk om het over te hebben en zometeen dan ook te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na het Goede Doel.

0: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
14: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
15: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
16: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
17: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel
19: Exact 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt. Een busje en een auto botsten op elkaar. De weg was lange tijd dicht. Amsterdam opent speciale plekken om af te koelen vanaf vandaag. Op 12 locaties waar airco is worden plekken ingericht om even van de hit te bekomen. En de kattenopvang in Amsterdam zit helemaal vol. Ze vangen nu zelfs poezen op in de kantoortjes daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
19: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, een melding die is deels in onze regio. Dat is de N208 Sassenheim richting Haarlem. Het is dan wel tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Daar doe je er 24 minuten langer over. En die andere is op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar bedraagt de vertraging 6 minuten.
0: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.

0: Ja, een weekje of drie nog. En dan ga ik haar zien. North Sea Jazz op de vrijdag. Deze Sienna Spyro. Je hoort de Material Lover. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je gewoon weer hebt afgestemd op deze zender. En dit programma. Nou ja, misschien springt jouw radio wel automatisch op NH. Dat kan natuurlijk, hè, zodra je hem aanzet. Nou, dat is dan in alle opzichten een goed besluit. Want ja, we kunnen al een beetje bescheiden gaan lopen doen. Maar eerlijk is eerlijk. Het is gewoon een lekker stationnetje om naar te luisteren. Vind ik wel. Lekkere muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Een weerupdate. Zit gewoon allemaal in het eerste uur van Goedemorgen. Volgende uur kan je dan ook nog eens in de prijzen vallen. Nou, de tafel wordt gedekt, zie ik ook fijn. Ik heb ook alweer een praat bij een plaat, denk ik, in uurtje twee. Nou, Frank Boer is er, Jan Visser is er. En ik doe straks een bakje met Bodil de la Parra. Ze is op dit moment aan het toeren met een bijzondere voorstelling. Brieven aan Bertje, daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur. Straks Sting. And if I ever lose my faith in you. Here's the Trucks. And with a girl like you. En net als voor de organisatie van Juliana Pop, die na het noodgedwongen laten stoppen van het festival vorig weekend nu gesteund worden door de bezoekers die massaal het geld van hun kaartje terugstorten, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, soms zit het dan mee en soms zit het tegen. En als het tegen zit, dan neemt degene die wilde bellen niet op. En vandaag is zo'n dag. En dat is buitengewoon spijtig. Want ik zou gaan bellen met Bodil de La Parra. Zij is theatermaker. En de reden dat ik haar wilde bellen, dat vergt enige uitleg. Er kwam een filmpje voorbij op mijn Instagram feed, zoals dat dan heet. Waarin ik haar hoorde vertellen over de voorstelling Brieven aan Bertje. En toen zat ik eens goed te kijken naar het filmpje. En toen dacht ik, hey, ik ken deze omgeving. Want dit verhaal speelt zich namelijk af op een plek in Amsterdam waar ik veel kwam een tijd lang. Omdat mijn toenmalige partner, nog steeds mijn partner, daar woonde. En dat is een hele bijzondere plek in Amsterdam. Dat heet namelijk het Harmoniehof. Het is vlakbij Café Wildschut. Daarachter heb je een bibliotheek. En daarachter heb je dus het Harmoniehof. Hele bijzondere wijkje. Het is eigenlijk een enorm huis op de kopse kant. En een aan de overkant. Een hofje. En dus huizen in Amsterdamse schoolstijl gebouwd. En daar woonde mijn vriendin destijds bij een hospita in. En in datzelfde Harmoniehof speelt ook het verhaal zich af waar Bodil een voorstelling over heeft gemaakt. Namelijk om een onbekende verzetstrijder, Surinaamse verzetstrijder. Maar ze neemt alleen niet op, dus ik ga het in het volgende nummer gewoon nog even een keer proberen. En wie weet lukt het dan toch. Die hou je te goed dus.

0: Ja, we moeten Madonna gewoon even onderbreken. Dat kan gebeuren, want ik heb nu gelukkig toch Bodil de La Parra aan de lijn.
1: Ja,
0: Bodil,
1: hallo. Ja.
0: Hey, goedemorgen.
1: Ik was met mijn inktcartridges bezig op de computer. De,
0: geeft niks.
1: Hallo.
0: Hallo, ja, goedemorgen. Veilig. Ja, goedemorgen, Bodil. Laat ik even bij het begin beginnen. Hoe drink jij je koffie?
1: Oh, heel lekker soort cappuccino-achtig. Okay. Ik wil wel havermelk proberen, maar dat vind ik nog niet zo lekker. Maar eigenlijk moet je dat wel doen, dat is wel beter.
0: Nou, die ga ik voor je maken. Ja. Geeft ons de gelegenheid om het over je voorstelling te hebben. Brieven aan Bertje. Ik heb net al een klein beetje verteld hoe dit verhaal op mijn pad kwam. Maar kun je eens vertellen waar deze voorstelling precies over gaat, Bodil?
1: Ja, het gaat over een Surinaamse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers heeft gehad op het Harmoniehof 59 in Amsterdam-Zuid.
0: Ja.
1: En dat is een vrij onbekend verhaal. En het is een Surinaamse vrouw en ik ben zelf Surinaams.
0: Ja.
1: En ik was maar eigenlijk, ik kende haar verhaal niet. En op een gegeven moment werd ik attent gemaakt op een boek van haar nicht. En toen ben ik dat verhaal gaan opsporen.
0: Ja.
1: En toen bleek er ook een kleine documentaire over haar te zijn gemaakt. Iets van 10 minuutjes maar of zo.
0: Ja.
1: Want zij was als verpleegster in de jaren, eind jaren 20 naar Nederland gekomen vanuit Paramaribo. En zij heeft op een of andere manier, zij is getrouwd. En toen was ze weer vrij snel weduwe. En aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En toen zat ze met een groot huis op het Harmoniehof. En toen dacht ze eerst, ik ga wat kamers verhuren. En gaandeweg werd dat eigenlijk onderduik. En werd het Joodse mensen.
0: Ja.
1: En toen heeft ze op een gegeven moment op het hoogtepunt heeft zij 5 onderduikers in huis gehad. Waarvan ook eigenlijk 3 kleine kinderen en een babytje dat daar boven in huis geboren is. Maar ook een jongetje dat heette Bertje. En deze Bertje die heeft samen met haar, want zij werden verraden in 1944, juni. En toen heeft zij het overleefd. Dus, want zij heeft toen in 3 kampen gezeten. Deze Elisabeth Bergen, Betty. En Bertje, dat jongetje, die toen na de Tweede Wereldoorlog bleek ook overleefd te hebben. Die was toen 5. En zij heeft dat jongetje heel graag weer willen zien.
0: Ja.
1: En ik heb uitgevonden dat is eigenlijk nooit gebeurd.
0: Nee.
1: En ik ben toen eigenlijk met wat familieleden van Betty gaan praten. En ben tot de conclusie gekomen van eigenlijk hebben ze elkaar nooit meer gezien.
0: Nee.
1: Maar deze Bertje is nu een volwassen man die nog leeft. Die heb ik over de telefoon gesproken, want hij woont in het buitenland. Maar die heeft nooit geweten van haar bestaan. En ik heb fictieve brieven geschreven na de Tweede Wereldoorlog. En wat ik ontdekte is dat ze na de Tweede Wereldoorlog ook nog... Ze had een trauma, maar ze praatte er nooit over. En ze heeft na de Tweede Wereldoorlog in datzelfde huis... heeft ze ook heel veel neven en nichten uit Suriname naar Nederland gehaald... die dan gingen studeren.
0: Ja, maar Bodil, als ik je heel even mag onderbreken... Hoe kan het dan dat dit toch hele bijzondere verhaal... eigenlijk zo onbekend is, want jij kende het niet. En ik weet dat heel veel mensen het verhaal niet kennen. Het blijft toch wonderlijk dat dat zo onder de oppervlakte is gebleven.
1: Nou, dat is eigenlijk omdat ze er zelf niet over sprak.
0: Nee.
1: En, er zijn later een aantal familieleden van haar... dus waaronder haar nicht... Maaike Bergen. En die heeft een aantal jaar geleden een boek geschreven... waarin ze vertelde over deze Betty. En omdat niemand daarover heeft gesproken... kennelijk heeft niemand gedacht, dit is een bijzonder... ik weet niet, het is een bijzonder verhaal... Maar het is eigenlijk binnen de familie... was het wel bekend, maar eigenlijk hoe zij zich, hoe dat is gegaan. Want zij heeft echt een verschrikkelijke. Vanaf juni 44 tot aan de bevrijding heeft ze in 3 verschillende kampen gezeten.
0: Jeetje.
1: En heeft ze heel erg geleden. En ook het Surinaamse verhaal daarachter, dat is heel onbekend gebleven. Maar ze was wel degelijk Surinaams. En ook het verhaal dat er in de jaren 30, dat vond ik ook bijzonder, dat er meer Surinamers naar Nederland kwamen om hier te werken, vaak als verpleegkundigen of zo, of doktoren. En dat was ook al heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar ze heeft toch zeker totdat ze 22 was of zo in Suriname gewoond. Aan het begin van de Ja, en wat ook bijzonder is eigenlijk, is dat in de Tweede Wereldoorlog ging het eigenlijk in Suriname best wel goed.
0: Ja.
1: Want er was heel veel bauxiet werd gewonnen voor de gevechtsvliegtuigen ook. Met de Amerikanen. Dus als ze in Suriname was gebleven, ja, had ze een hele goede tijd gehad. En ja, zij heeft eigenlijk haar leven gewaagd. Door een hand uit te steken naar anderen. En dat vond ik echt een verhaal wat heel bijzonder is. En het is ook juist in deze tijd heel belangrijk om te vertellen over een vrouw die dus belangeloos eigenlijk toch haar nek heeft uitgestoken voor anderen. En onderdak geboden heeft aan Joodse onderduikers.
0: Ja, een heel bijzonder verhaal. Allemaal dus te zien in de voorstelling. En die draait nog een tijdje, geloof ik, in Bellevue in Amsterdam, hè?
1: Nou, deze week nog. Wees er snel bij, van woensdag tot en met zaterdag. Dus 24 tot en met 27. Dat zijn eigenlijk de laatste vier voorstellingen. Elke middag in Theater Bellevue. En weet je wat het is? Met dit warme weer ook vorige week. Dan heb je het echt een beetje cool. Dus je hebt een mooi verhaal. En er is nog plek. Er zijn 70 plekken om deze bijzondere lunchvoorstelling in Theater Bellevue te kijken. Dus kijk maar op de site of op de site van viarudolfi.nl. En dan heb je een mooi verhaal en het is echt lekker cool daar binnen.
0: Nou, kijk eens aan, het kan niet op. Zeer de moeite waard, het bekijken van deze voorstelling van Bodil de La Parra. Dus brief aan Bertje. Bodil, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan. En jij bedankt.
0: Oké, groetjes. Joejoe. Wat een bijzonder verhaal, hè? Ik ken het helemaal niet. En het speelt zich dus voor een deel af in het Harmonie over die bijzondere plek in Amsterdam. Dit zijn de 3 Degrees in Goedemorgen en de Year of Decision.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Christina, uit Volendam.
11: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
12: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
13: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
14: Ja, dan moet ik even als een sodemieter dat nieuwsje gaan zoeken. Met even afgeleid, neem me niet kwalijk. Het is 11:30. En in Haarlem is het 22 graden alweer. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, daar ben je, gelukkig.
15: Nou hoor, ja, we gaan beginnen met voetbalnieuws. Want er is onrust in de derde en vierde klasse van het amateurvoetbal. De KNVB wilde zaterdag elftallen ook op zondag laten spelen en andersom. En dat levert praktisch veel gedoe op.

0: uit de auto geknipt worden door de brandweer. Volgens de politie kon die persoon daarna wel weer op zijn eigen benen staan. De andere persoon is ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers. Het is niet bekend of die mee moest naar het ziekenhuis. Noord-Holland bereidt zich voor op een staking van het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen die rijden morgen vroeg niet. Er wordt veel hinder verwacht, dus onderweg naar je werk. Het OV in de hele provincie ligt plat tussen 4 uur 's morgens en 8 uur 's morgens. Daarna gaan ze wel weer rijden. Maar ja, zeggen al die vervoerders, het duurt echt wel even voor de dienstregelingen dan weer op orde zijn. Er wordt gestaakt omdat de vakbond FNV wil protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. En de meeste jongeren komen maar moeilijk rond. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. En dat is nu opgelopen tot 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager is en niet elke maand gelijk. Nou, het Nibud heeft nog wel een gouden tip.
1: We zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
0: Ja, sparen dus. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen hebben vooral moeite met het betalen van kosten voor de kinderen. Vervoer is duur en boodschappen reist ook allemaal de pan uit. En in het Gooi zijn vandaag de strooiwagens weer de weg op gegaan. Gek, midden in de zomer, maar eigenlijk ook heel logisch. Het strooizout, zeggen kenners, helpt namelijk asfaltschade voorkomen. Als je dus ineens zo'n grote gele vrachtauto ziet, nou, klopt gewoon. Hoe werkt dat nou? Het zout heeft als eigenschap om een soort vocht uit de weg te onttrekken.
2: Ja.
0: En dan wordt het minder plakkerig en gaat het minder kapot. Dus veel strooiwagens gaan gewoon lekker rijden vandaag, ja, midden in de zomer.
2: Wat een bijzonder beeld moet dat zijn,
0: ja,
2: toch?
0: Inderdaad.
2: Ik denk, als je niet op de hoogte bent van dit nieuws en je rijdt achter een strooiwagen, dat, ja, je denkt, ik heb even een afslag gemist.
0: Ja, inderdaad. Of die strooiwagen, ja.
2: Ja, precies.
0: Ik sprak net collega Pieter nog even, die was onderweg naar huis. Die zegt, nou, je weet niet wat je ziet, er ligt echt een hele dikke laag zout.
2: Ongelooflijk.
0: Dus, ja, wordt hard gewerkt aan de strooidienst.
2: Ja, we proberen ons op alle mogelijke manieren voor te bereiden op iets waar Jan het nu over gaat hebben, denk ik.
0: Want wat weinig mensen weten, Bart, is dat het namelijk bijzonder warm is vandaag. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Nou, er zijn volgens mij 2 onderwerpen die een beetje de gesprekken domineren deze weken. Ondertussen sloopt Anne de studio, kan gebeuren. De ene is denk ik het WK voetbal en de andere is het weer. En daarvoor is Jan Visser hier. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Ja, want het zijn bijzondere tijden die we meemaken.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Met name de komende dagen, want gisteren was het eigenlijk best wel heel aangenaam op de meeste plaatsen in de provincie. Niet in de laatste plaats omdat de lucht wat droog aan de droge kant was. De temperatuur nog niet zo hoog uitpakte en er een lekker windje stond. Nou, vandaag zien we de temperatuur wat hoger worden, maar al met al valt het dus ook eigenlijk nog wel mee. Echt, de grote warmte begint vooral vanaf morgen een rol te spelen. Temperatuur is nu zo'n 22 graden op veel plaatsen. In de Noordkop en op Texel is het 20 graden. En uiteindelijk komen we uit op zo'n 25 graden, 24 tot 25 graden op Texel en rond Den Helder en op Wieringen. En in het zuiden van de provincie, ten zuiden van het Noordzeekanaal, maar ook langs de kust, wordt het zo'n 27 tot 28. En rond Amsterdam, of in en rond Amsterdam en het Gooi 28 tot 29 graden. Dus op zich is dat allemaal nog wel te doen, hoor.
2: Ja.
3: De wind is verder veel zon, ook wel wat bewolking. Er trof vanochtend nog een gebiedje met wat regen over delen van Zeeland. Het is een buiengebied dat gisteren boven Engeland ontstond en daar lokaal best wel behoorlijk wat regen bracht. Nou, dat ligt nu zeg maar in betekenis af te nemen boven België en trekt langzaam naar het oosten. En daarvan kunnen nog wat wolkenvelden, omdat de stroming in de hogere luchtlagen westelijk is, nog vanaf de Noordzee tot onze omgeving doordringen. Maar gaandeweg lost dat meer op. Dus met andere woorden, het grootste deel van de dag, zoals de laatste uur ook het geval is geweest, veel zon. En een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten. Aan de kust vanmiddag kans op wat verkoeling door wind van zee. Nou, morgen begint die warmte zich dan toch duidelijk uit te breiden. En dan wordt het op de meeste plaatsen in onze provincie wordt het toch wel 30 graden. Texel 29, denk ik, ietsje lager nog. En op de stranden ook wel, zeker in de middag, daar ook weer wat wind van zee.
2: Yeah.
3: Maar elders in de provincie is het 33 tot 34 graden. In het Gooi 34 tot 35 graden. Dat zijn wel hoge temperaturen, hoor. En in het zuidoosten van het land kan het morgenmiddag lokaal al 37 graden worden.
2: Ja.
3: En de wind is morgen zwakker uit het zuiden, later weinig wind aan de kustwind van zee. En

0: Dan donderdag zien we in het noorden van de provincie de warmte wat afnemen. Dat komt door een noordoostenwind. De temperatuur blijft in de Noordkop, in Wieringen en op Texel beneden de 30 graden. En hoge druk boven de Noordzee, nieuw hoge drukgebied zorgt voor die noordoosten, of veroorzaakt die noordoostenwind. En dan in het zuiden van Noord-Holland, ja, daar is het gewoon de 33, 34 graden. En gaan we verder het land in, dan moet je niet wezen in de regio Eindhoven of Tilburg, want daar wordt het 37 graden. En dan vrijdag is het overal in Nederland is het heet. Ja. Echt zinderende hitte. Ook de nachtelijke temperaturen laten we die niet uit het oog verliezen. Boven de 20 graden. En dat heeft alles. Ja, dat komt omdat we in een hele warme, drukkende lucht zitten. En die nachtelijke warmte is eigenlijk feitelijk nog wel gevaarlijker, Bart, dan overdag. Okay. Want een mens dient 's nachts af te koelen.
1: Ja.
0: Om tot rust te komen. En zeker mensen met een slechtere gezondheid, ja, die kunnen dan in de problemen komen.
1: Ja.
0: En wat vrijdag overdag betreft, nou, dan wordt het dus in Amsterdam 36 graden.
1: Tjetje.
0: Ja, let wel, 36. De beeld kan uitkomen rond de 38 en Eindhoven op 40 graden.
1: Ongekend, hè?
0: En dat betekent dus dat records voor Nederland voor juni sneuvelen. Ja. En in het weekeinde begint de warmte, zeker in onze provincie, met name aan de kust, wat af te nemen, maar echt doorzetten. Of wat lagere temperaturen, wat aangenamere waarden en ook wat minder drukkend, dat wordt het pas op maandag.
1: Oké, okay. Jeetje Mina, nou, we moeten ons maar even schrap zetten, denk ik, hè, voor de komende dagen. Het is wat het is, Jan, en dan zijn er altijd regels voor wanneer er dan sprake is van een hittegolf, maar dat is dus ook nu deze week het geval, denk ik, hè?
0: Ja, en dan gaat hij ook met terugwerkende kracht in, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Want dan is de eerste zomerse dag in een serie van tenminste 5. Maar wij missen nog, of missen, tussen aanhalingstekens dan, die tropische dagen voor de beeld. Want dat is er nog maar 1. En dat wordt het vandaag misschien net wel, net niet.
1: Ja.
0: Morgen wel natuurlijk en donderdag. En dan kom je op de derde tropische dag. En dan is er officieel sprake van een landelijk hittegolf.
1: Oké, okay, nou. We gaan het meemaken, Jan. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
0: Ja hoor.

New Light was van John Mayer. Dit was nog de band Warm Sounds. Een beetje onsmakelijke naam of zo. Warme geluiden. Nou ja. Birds and the Bees hoorde je ook nog. Ja, dat was toch altijd even een ongemakkelijk momentje. Kan je het nog herinneren? Vroeger de biologieles. Als het over de bloemetjes en de bijtjes ging. Ja, dan ging iedereen toch altijd een beetje besmuikt zitten lachen of zo. Dan kreeg je altijd van die toch vrij grafische plaatjes van de anatomie van het vrouwelijk en het menselijk lichaam, mannelijk lichaam. Dan zit je toch altijd een beetje door te kijken zo. Gek is dat, hè? Dat was zo en dat zal kennelijk ook altijd zo blijven. Ik heb wel het idee dat kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd veel meer weten dan wij destijds, zal ik maar zeggen. Maar toch, als je er dan met zo'n hele klas over moet hebben, is het altijd een beetje merkwaardig. Voor iedereen betrokken, hè? Zowel voor de docent als voor de leerlingen. Die ene les die daar dan over ging of zo. Nou ja, maar goed, het is goed dat die gegeven wordt, hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Straks een goedemorgen, Namika met Je ne parle pas français. Eerst een dame waar ik in de jaren 80 verkering mee had. Ja, zij wist dat niet, hoor, maar het was toch wel degelijk zo. Toen had ik het uitgemaakt met Sardé. En toen dacht ik, nu is Janet Jackson even een tijdje mijn vriendinnetje. Nogmaals, volledig eenzijdige relatie. Ik ging met haar, zij niet met mij.

0: Amica.
1: Die zingt in het Duits in een liedje dat dan Je ne parle pas français heet. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ik was in allebei niet zo heel erg goed. Ik ben in Frans nog iets beter dan in Duits. En het grappige was, mijn leraar Frans heette Frans. Dus wij hadden altijd Frans van Frans, zal ik maar zeggen. Van die dingen dus. Iets heel anders kwam nog een appje binnen van Ans. En ik kan me voorstellen dat jij dat misschien ook afvroeg toen ik net Bodil de La Parra aan de lijn had om het over haar voorstelling te hebben. Zij vroeg zich af, is Bodil een dochter van Pim de La Parra? En dat is inderdaad, Ans. Pim de La Parra, ja, natuurlijk een legendarisch Surinaams filmmaker. One People heeft hij gemaakt. En Blue Movie, ik ga het meteen even opzoeken of ik nu klets of niet, maar volgens mij... Blue Movie was volgens mij ook een zeer spraakmakende film destijds. Gemaakt door Pim de La Parra. Klopt dat nou of niet? Blue Movie. Dikke. Nou, er is ook een Engelse Blue Movie, maar er is ook een Nederlandse Blue Movie. Zitten we te zoeken. Pim de La Parra. Ja, god jeetje. Ik denk voordat ik weer een of ander kletsverhaal vertel. Ja, Pim de La Parra en zijn dochter heet dus Bodil. En zij is maakster van de voorstelling Brieven aan Bertje. Een weekje nog te zien in Bellevue in Amsterdam. Gaat dat zien. Goed, we gaan zo zoetjes aan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met deze van Mr. Big. In Goedemorgen is dit Romeo.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
13: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoude Breek.
14: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Veel scholen voeren morgen een tropenrooster door. Het wordt warm. Scholen mogen zelf bepalen of ze open blijven. Verschillende scholen in de provincie kiezen er dus voor om 12 uur de deuren al te sluiten, zodat leerlingen op tijd naar huis gaan. Amsterdam opent vandaag al speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Huisdieren mogen mee. Is nodig in Amsterdam, omdat er ook veel mensen in hele warme huizen wonen. En de kattenopvang in Amsterdam, die zit helemaal vol. Ze vangen nu zelfs poezen op in de kantoren daar. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadil in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollowerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
20: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
19: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
21: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
22: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
24: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Vergeet je niet in te smeren.
24: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
26: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
28: ANWB en gaan.
26: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.

0: Het is de nieuwe single, hè, van de kleine grote man. Bruno Mars hoorde je met On My Soul. Het is 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we. Ja, zeker. Alsof er niks gebeurd is. Zitten we ineens patsboom in uurtje 2 van deze dekselse dinsdag. Waarin je nu nog denkt, nou, het is wel goed te doen toch, dit weer. Ja, het is een beetje afwachten van wat er allemaal komen gaat, hè, de komende dagen. Het wordt bijzonder warm, het kan je niet ontgaan zijn. Nou, wij zorgen voor wat verfrissing op je radio. Met lekkere muziek. Je kan vandaag een klein maar fijn prijsje winnen. Zoals je dat altijd kan winnen in uurtje 2 van deze vrolijke ochtendshow op je radio. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je straks natuurlijk weer van Frank. Jan Visser heeft een weerupdate. Ik heb straks ook nog wel, denk ik, een interessant praatje bij een leuk plaatje. Dat allemaal straks, hè. En dat allemaal op deze dinsdag. Het is 23 juni op nhnieuws.nl. Een verhaal uit Amsterdam. Ja, daar zien ze dat het aantal zwerfkatten in de stad bijzonder hoog is. Volgens de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten zitten de asiels nu zo vol dat er zelfs in het kantoorgedeelte van de stichting is ingericht als opvang.
2: Op dit moment is het kittenseizoen al begonnen. Dat betekent dat er heel veel moeders met kittens op straat lopen. Wij vangen die op. En dat doen we het liefst in pleeggezinnen. Alleen op dit moment is het zo vol dat ook al onze pleeggezinnen vol zitten.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat
1: moet er?
0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, die vraag stel ik elke dinsdag, woensdag en donderdag. Wat moet er op de toeter? Nou, daarvoor is dan een plaat geweest waarop op één cruciaal momentje een woord niet hoort, maar een toeter wel. En dit keer zat hij niet verstopt in UB40, want dat liedje vind ik te leuk om in te rommelen. Dus die had ik intact gelaten. The Way You Do The Things You Do. Hij zat verstopt in het liedje van Don Rosenbaum. Swimming Into Deep Water. Daarin had ik een woordje weggetoeterd. Nou, dan heb je een beetje, ja, ik zeg het nu heel oneerbiedig, want ik waardeer het dat jullie altijd reageren. Maar Jos en Willy en Rinette, ja, die melden zich allemaal met het goede antwoord. Ook een paar mensen die nog niet eerder hebben gereageerd. Manon onder andere en Abel stuurde ook allemaal een berichtje. Nou, toen probeerde ik Abel te bellen. Ja, die was natuurlijk zo flabbergasted dat die denkt, wat is dit nummer dat mij belt? Dus die neemt niet op. Maar die had het wel bij het rechte eind. Dus voor nu krijgt Abel heel even ja, dat hoort dan een beetje zo op de radio. Je krijgt dan deze. Maar ik ga ervoor zorgen dat vanmiddag, als ik hem dan wel aan de lijn heb, dan heb ik gewoon deze en deze voor hem. Dus het applaus is dan voor Abel, want dat is de winnaar van vandaag. Hij raadde dus het woord dat op de toeter had gemoeten. En dat woord was, en dat antwoord gaven ook Willy en Jos en Rinette. En dat woord was time, namelijk in het zinnetje Won't you help me one more time? En ja,
1: dat moet er op
0: dat
1: de toeter.
0: Dat moet er op de toeter.
1: NH.
2: Dus die prijs die komt eraan en wij gaan lekker muziek draaien. Ik heb tijd voor nog twee liedjes. Straks Stevie Wonder, eerst Colby.

0: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
10: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
11: Henk Hagemeer uit Sparendam.
12: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is een vroegertje dit keer. Het is 11:50. Kan gebeuren. In Nieuw-Vennep is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland. Frank Boer.
15: Goedemorgen, Frank.
16: Goedemorgen. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Ook huisdieren mogen mee. De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdamse hitteplan. Dat gelijktijdig met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. De plekken zijn bedacht omdat door klimaatverandering het aantal tropische dagen toeneemt. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg niet. Er wordt veel hinder verwacht. Het openbaar vervoer in de hele provincie ligt dus plat. Dat gebeurt van 4 tot 8 ochtends. Daarna duurt het waarschijnlijk nog uren voordat de dienstregelingen weer op orde zijn, zeggen de vervoerders. De vakbond FNV organiseert die staking om te protesteren. Ze zijn boos over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. De meeste jongeren komen maar moeilijk rond. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Nu is dat al opgelopen naar 54%. Die stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager is en niet elke maand gelijk. Het Nibud zegt wel, even opletten, je kunt er wat aan doen.
17: We zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
16: Ja, alle beetjes helpen, maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van de kinderen bijvoorbeeld. Vervoer is duur en ook de boodschappen, de prijzen reizen de pan uit. In de Amsterdamse Hortus Botanicus is een bijzondere plant te zien. Hij kan namelijk ouder worden dan 1000 jaar... en hij komt eigenlijk alleen voor in de woestijn. En dan ook nog een specifieke woestijn, die van Namibië. De plant was lange tijd niet in Nederland te zien, omdat hij namelijk ook nog eens moeilijk te kweken is. Het mag niet te warm zijn, het mag niet te koud zijn, het mag niet te nat en niet te droog. Nou, hij heeft nog een heel wensenlijstje, die plant. Maar die hele situatie is nu toch nagebootst in Amsterdam. Dus je kan komen kijken.
18: Hij is nu even open dat we het goed kunnen zien. En daar zit een heel klimaat in. En dat is dus een combinatie van warmte en van vocht. Dus er zit een verwarming in. Die is nu niet nodig. Dat is voor de winter als het koud is. En er zit een soort, die zie je ook, een soort mistmaker in. Die zorgt dat de luchtvochtigheid op peil blijft.
16: Ja, en En zo heeft die plant het helemaal naar zijn zin. Hij heeft een bijzondere naam. Hij heet de Welwitschia mirabilis. Of, zoals ze in het Afrikaans zeggen, de tweeblaar kan niet dood. Prachtige naam, moet ik zeggen. En hij kan dus inderdaad niet dood. Want hij kan ouder worden dan 1000 jaar. Tot slot dit nog even, de onrust bij het amateurvoetbal. De KNVB wil dat de zaterdag-elftallen ook op zondag gaan voetballen. En andersom, je snapt, dat is een boel gedoe. Zijn ze helemaal niet blij mee bij al die amateurclubs. Sterker nog, ze stappen naar de rechter. Want er zijn zoveel praktische haken en ogen dat het echt niet anders kan. Vertelt de voorzitter van VVS uit Spanbroek.
15: Ik kreeg ook zo'n appje van de spits van ons ingesteld. Die werkt notabene op een zwemschool op zaterdag. En die zegt, ik hoop toch wel dat die rechtszaak gewonnen gaat. Maar we hebben ook drie jongens van 18 die gewoon nog een bijbaantje hebben op zaterdag uit kunnen gaan en zondag voetballen. Nou, al dat soort jongens komen in de problemen.
16: Nou, wat een gedoe. Ja, het is echt waar, hoor.
19: Nou, ik kan me voorstellen. En ik kan me ook nog wel herinneren dat er voetbalclubs waren. Ik noem een Spakenburg.
16: Oh ja.
19: Urk, die natuurlijk om principiële redenen niet op zondag willen voetballen.
16: Nee, sterker nog, er is volgens mij nog wel een heel verhaal van. Is dat IJsselmeervogels of zo? Ja, waren in de jaren 70 zo goed.
19: Ja.
16: Dat ze eigenlijk wel volgens mij mee hadden kunnen doen om het kampioenschap in de Eredivisie.

0: Ja. Dus nu zeggen ze, vernietig het hele besluit maar, want dan zijn we er vanaf.
1: Ja, nou, misschien ook interessant om dat ook even aan Gianni Infantino te vragen.
0: Ja.
1: Hij daarvan vindt, hè? Het is toch een beetje zijn expertise ook, hè?
0: Nou, als ik het goed begrijp, dan kan je me een paar stuivers toeschuiven en dan wordt het allemaal geregeld.
1: Een paar zilverlingen.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Frank. Jan Visser dan met een weerupdate.
2: Er zijn soms wat wolkenvelden, maar over het algemeen is het zeker vanmiddag en vanavond tamelijk zonnig. De middagtemperaturen lopen uiteen van zo 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel en 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait zwak tot matig, komt uit het noordoosten, later uit het oosten. Aan de kust vanmiddag kans op wind van zee en afkoeling. En dan morgen is het droog, zonnig en warm. Tot zeer warm. Temperaturen lopen uiteen van 29 op Texel tot zo'n 33, 34 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind is zwak uit het zuiden, later weinig wind, maar aan de kust weer kans op wat afkoeling door de wind van de zee in de middag.
1: De ANWB Verkeersinformatie. Ik noem hem toch even omdat hij zich deels in onze provincie afspeelt. Het gaat om de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen, daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Duurt ook nog wel even tot 1 juli aanstaande, dus houd daar rekening mee.

Die lekkere brulboeien van de Tom Jones hoorde je met Delilah. En dit was nog Kim Wilde. When love says goodbye, it's a four-letter word. Dat zal dan wel shit zijn, denk ik, toch? Of kut. Nee. Goed. We zullen het nooit weten. Nou, ik ga binnenkort wel weer een keer dat verhaal vertellen van Kim Wilde, hè? Enfin, hou je van me te goed. Hey, straks een goedemorgen Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Eerst wil ik toch even een klein monumentje oprichten voor een beetje een vergeten artiest die toch zeer belangrijk is geweest voor, voor een aantal dingen. Onder andere de populariteit van disco-muziek. En ja, ik ben toch echt wel een disco-liefhebber. En vooral ook de acceptatie van queers en gays en LHBTQ-mensen en alles wat daar bij hoort en niet bij hoort of tussen zit. Wat hij deed, en daarin was hij zijn tijd ver vooruit. Hij trad namelijk toch wel eens op in vrouwenkleding, of hij ging met een, laat ik zeggen, androgyn uiterlijk door het leven, en daar werd hij dan wel eens op aangesproken. En dan liet hij altijd een beetje in het midden wat hij nou was. Een man of een vrouw of een beetje van allebei. Hij was vooral zichzelf en hij was Sylvester. Onthoud die naam. Opgegroeid in een streng christelijk gezin. En zoals zoveel mensen die uiteindelijk in de muziek terechtkomen, zong hij in een gospelkoor in de kerk. En daar kwam hij er al snel achter dat hij veel in zijn mars had als het ging om zingen. Een buitengewoon ingewikkelde relatie met zijn moeder. Want die zag homoseksualiteit als een zonde van de duivel. Dus daar lagen ze nogal uiteen. Dus dat leverde best de nodige conflicten op. Want van Sylvester was al vrij snel duidelijk dat zijn liefde naar mannen uitging. Nou, in zijn hoogtijdagen beleefde hij midden jaren 70... toen hij een aantal flinke hits scoorde. Waaronder het liedje dat ik straks van hem ga draaien. En we mogen Sylvester ook om een andere reden dankbaar zijn, omdat hij namelijk aan de wieg stond van de carrière van deze dames. Ja, ja. Absolutely soaking wet. It's Raining Men van de Weather Girls, die hun carrière begonnen in het achtergrondkoortje van Sylvester. Daar stonden ze met z'n tweeën en toen noemden ze zichzelf Two Tons of Fun. Nou, leuk bedacht, toch? Nou, later werd Sylvester ook een gepassioneerd activist. Hij kwam namelijk op voor de rechten van mensen die getroffen werden door AIDS. En dat is natuurlijk, zeker toen die ziekte voor het eerst naar voren kwam, ongeneeslijk. En die maakte veel slachtoffers, zeker ook in de gay community, waar Sylvester natuurlijk een prominent figuur in was. Dus hij vocht heel erg voor de acceptatie van mensen, mannen en vrouwen, die door die ziekte getroffen werd. Het is uiteindelijk ook die ziekte geweest die Sylvester zelf fataal werd in 1988. En toen was hij nog maar 41. Dus het is ook het verhaal van wat had kunnen zijn, hè? What could have been. Dus want die Sylvester, ja, die kon wel het een en ander. Overleed in San Francisco. En daar in San Francisco wordt hij elk jaar geëerd. Op 11 maart dan staat de stad stil bij de nalatenschap van deze unieke man en deze getalenteerde artiest. En dan vieren ze in San Francisco Sylvester Day. Ik vond het een goede aanleiding om hem weer eens te draaien. In Goedemorgen is dit de grote Sylvester met You Make Me Feel Mighty Real.

Shania Twain en Anne-Marie hoorde je met Unhealthy. Nou, ik loop een beetje vroeg. De hele uitzending al. Kan gebeuren. Iets meer tijd voor muziek. Geen straf, toch? Tina Turner is dit. In Goedemorgen met...

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
0: Joen, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten?
2: Joen, wat ga je doen? Ik vond dat Tina even plaats moest maken voor jou.
0: Vind ik ook.
2: Ja.
0: Oh, dank je.
2: Ja, vooral even prioriteiten,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, goed. Ik grijp dan ook mijn kans met beide handen aan.
2: Doe dat.
0: Ja, Ier Verwerda, die kennen we natuurlijk allemaal. Hij is politiek verslaggever. En het is jou al 25 jaar. Hij heeft een boek erover geschreven. Het Binnenhof van Jair. Hij is straks de gast.
2: Leuk.
0: En hoe zit het met de bikini van je vrouw?
2: Die pas ik niet.
0: Nee. Ben je tevreden of denk je dat ze nog wat tips kan gebruiken?
2: Over haar bikini?
0: Ja.
2: Nou, ze heeft er een aantal.
0: Een badpak?
2: Ik heb al eentje, ook een badpak. Maar ik heb natuurlijk liever die bikini. Maar ik heb zo mijn voorkeur.
0: Heb je liever een bikinietje?
2: Ja.
0: Oh, dan kan je over de buik strelen als je op het strand ligt. Goed. In ieder geval, Sjoerd Hilaris, die is op pad gestuurd. Die is naar de borstendame.
2: Oh,
0: ja. Morgen. Zij kan als dames binnenkomen al zien wat voor een kutmaat je hebt.
2: Oh, ik denk dat ik daar ook heel goed in ben.
0: En dat, ja, maar ja, jij gebruikt je handen waarschijnlijk. En zij gebruikt haar ogen. Maar in ieder geval, het is heel interessant gegeven. Ik ben er zelf ook een keer geweest en zei ze, oké, dat is toch, ja, dat is jouw maat.
2: Wow.
0: Ik dacht dat de maatje kleiner was. En zei ze, nee, oké. En ja, het
2: en
0: klopt.
2: Klopt. Wow.
0: Het klopt, ja.
2: Wow,
0: dus Sjoerd is daar naartoe om een beetje de laatste trend door te nemen.
2: Oké. Nou, dat is allemaal zo dadelijk bij June. Er gebeurt weer van alles op deze fijne radiozender. Dus geniet daarvan, hè. Ik ga nog een liedje draaien van Roger Daltrey van The Who. Van The Who, ja, dat zeg ik toch. This is Without Your Love. Toedeloe, hè.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
13: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
14: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Veel scholen voeren morgen een tropenrooster in. Het wordt heet en scholen kunnen wel zelf bepalen of ze open blijven. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Huisdieren, die mogen ook mee. En twee gewonden zijn er vanochtend gevallen bij een ernstige aanrijding op de N9 bij Sint Maartens Vlotbrug. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
26: June tot 2.

0: is het vandaag en dinsdag, 10 minuten over 12. Dit programma heet June tot 2 met aan mijn rechterzijde rotsende brand, redacteur, producer, presentator van het programma Over de Top op de donderdagavond. Altijd vrolijk in bloedvorm, Maarten Faber.
1: Oh, ja, ik vind Maarten ook genoeg, hoor.
0: Dan onze allerbeste nieuwslezer die we hebben met de mooie stem en altijd leuke pakjes aan en zelfs ook hakjes vandaag, te weten, Barbara Mulberg.
2: Klopt, mooie introductie, dank je wel.
0: Ja, dank je. Ik heb er niet eens over nagedacht. Jongens, ik stond in de badkamer en ik had een dilemma.
2: Oei.
0: En ik moest ook even denken, in eerste instantie aan Maarten, hoe zou hij dit oplossen?
1: Oh jee.
2: Vertel.
0: Het heeft niks te maken met huisverzorging.
1: Oh, ik dacht met scheren uiterlijk. Misschien. Zal ik het laten groeien of laat ik het scheren?
0: Nee, dat zeker niet.
1: Oké.
0: Het scheren, ik gewoon.
1: Good to know.
0: Ik keek naar de badkuip.
1: Ja. En ik, badkuip?
0: Ja, badkuip.
1: Ja, ja, ja.
0: En gisteravond zag ik daar al iets lopen. Een heel lief klein spinnetje.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, spinnetje, zorg dat jij gewoon een leuke weg zoekt naar een wereld die leuker voor je is dan die badkuip.
1: Ja.
0: Maar vanochtend liep dat spinnetje nog steeds rondjes in mijn badkuip.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, wat moet ik? Een dilemma. Ik dacht, hoe zou Maarten Faber dit oplossen? Zou hij een wc-papiertje pakken met spinnetje nou in het toilet?
1: Nee.
0: Zou Maarten Faber de moeite nemen om het te vangen in een wc-papiertje, helemaal naar beneden te lopen, de schuifpui open en het spinnetje in de natuur zijn vrije gang laten gaan?
1: Ik dacht, ik wist
0: het even niet.
1: Wil je het weten?
0: Ja, dat gaat nu. Ja, ik wil het weten.
1: Oké.
0: Okay. Ook van Barbara.
1: Bedankt voor deze multiple choice, maar het ligt net iets anders. Nee, ik doe spinnen over het algemeen inderdaad naar buiten, of met haarlak als ik ze echt in een hoek zit waar ik er gewoon niet bij kan. Met haarlak.
0: En dan verschrompelen ze.
1: Ja.
2: Je vermoord ze met haarlak.
1: Ja.
2: Ah, oe, ja, kan.
0: Ah, vind ik toch niet zo leuk gedacht. Ik dacht dat jij wat vredelief.
1: Nee, maar meestal doe ik dat wel. Maar mijn muren zijn 4 meter hoog. Hoe ga ik daar komen?
0: Nee, dat is waar. Daar kom je niet
1: daar
0: bij.
1: Daar kom ik niet bij. Nou, en als ik wil niet zo'n spin in de. Want dan denkt iedereen wat een vieze jongen.
0: Ja, behalve als je de kerstboom moet optuigen. Want dan kan je overal bij met al je ladders. Maar Barbara, hoe zou jij het opgelost hebben?
2: Nou, als ik een spinnetje in de badkuip zie, dan spoel ik het gewoon weg. Ja, dat is best wel wrang eigenlijk.
0: Ja, dat is heel moeilijk.
2: En verder heb ik bijvoorbeeld in de woonkamer, zag ik laatst allemaal spinnenwebben, een beetje ook redelijk hoog, maar daar kan je wel bij, bij de boekenkast. Vroeg ik aan mijn man, die ging een stofzuiger, wil je ook die spinnenwebben doen?
0: Dat deed hij niet.
2: Wat denk je? Nee, dat is goed voor de muggen. Die moet je laten zitten, ja. Die spinnenwebben.
0: Maar je hebt een hele bijzondere
2: een functie.
0: Man.
1: Wat goed. Ja.
2: Wat goed.
1: Dat ga ik ook doen.
2: Ja, maar dat ziet er toch niet uit?
1: Nee, dat is waar. Nou, voor Halloween is het wel weer leuk.
2: Voor eeuwig Halloween bij ons.
0: Ja. En je man heeft echt wel goede ideeën, hoor.
2: Ja.
0: Altijd, maar in dit geval wel. Willen jullie weten wat ik gedaan heb?
2: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik wil sowieso weten wat luisteraars.
1: Heel graag.
0: Ik wil sowieso weten wat luisteraars gedaan zouden hebben in deze situatie.
1: Oké.
0: Okay. Nou, wat ik gedaan heb, dat komt straks.
2: Komt op,
1: ja. Is de cliffhanger.
0: Ja, 08851. Niet houden, hè, die spanning. Wat zou jij gedaan hebben in mijn situatie?

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Even terug naar mijn badkamer. Daar liep dus sinds gisteravond een heel lief klein spinnetje. En ja, wat zou ik daarmee gedaan hebben? Maar ik vroeg ook even aan Maarten natuurlijk. En aan Barbara, wat zouden jullie gedaan hebben in mijn situatie?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is me duidelijk.
1: Ja, maar doe jij nog? Wat heb jij gedaan?
0: Nee, dat vertel ik straks. Eerst even...
1: Jezus, wat een cliffhanger.
0: Ja, nee, ik moet even volhouden. Mimi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, Mimi. Wat zou jij gedaan hebben?
2: Nou, ik door binnen neem ik de plumeau en ik dan ze zitten tussen de balken hier bij ons. En dan neem ik ze met de plumeau en dan ga ik naar buiten en dan kwak ik ze naar buiten. Maar die beesten, die poepen, dat wil je niet weten.
0: Oh, wacht even. Hebben we ook nog poep van een spin?
2: Ja, ja, ja. Dat zijn van die zwarte drappies.
0: Drappies?
2: En ja, je zijn echt drap, hoor. En dan en dat is echt moeilijk weg te krijgen, hoor. Ah. Dan heb ik vaak van die sponsjes. Ja. Die witte sponsjes, weet je wel.
0: Ja.
2: Daar haal ik het dan mee weg, maar dan moet ik echt boenen, hoor.
0: Oh, ik zie hier ook plaatjes nu. En, we gaan het niet beschrijven, want er zitten ook allemaal mensen te lunchen. Ja. Maar het ziet er niet echt lekker uit. Maar
2: nee,
0: ik zag geen poepjes, geen drap in de badkuip.
2: Nee, hij heeft gewoon niet gepoept. Ik heb zo'n klein spinnetje. Maar nee. Je hebt van die lekkere, die grote spinnen met die lange poten, weet je wel.
0: Ja.
2: Nou, die leggen wat neer, hoor.
0: Ja, er is toch ook een versje over van Annie M. G. Smit. Dit is de spin, Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan.
2: Nee, ja. Kan me voorstellen.
0: Maarten kijkt me aan en zegt, vredesnaam, waar gaat het over? Dat las mijn moeder voor.
1: Okay.
0: Nou, oké, ik ga even naar de volgende. Dankjewel, Mimi.
2: Goed.
0: Dag. Even kijken, wie is dit? Trix?
1: Trix.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, Trix.
3: Hallo. Nou, ik haal dat spinnetje heel voorzichtig uit het bad. Ja. Loop voorzichtig met hem naar beneden.
0: Oh,
3: doe de schuifpui open en zet hem in de natuur. En dan loopt hij weg.
0: Oké, heb ik niet gedaan.
3: Nee, zonde.
0: Ja. Nee, dat niet, maar wel iets anders. Maar komt goed, denk ik. Trix, dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
0: Dag. Hebben we nog alle appende luisteraars? Doeg, appende luisteraars.
1: Jazeker. Nel die zou hem wegspoelen. John die zegt voorlopig...
0: Ja, maar wacht even. Terug naar het wegspoelen. Dat zou Barbara ook gedaan hebben. Ik weet niet het was een klein spinnetje. Of die dat zo leuk vindt in dat riool. Waar,
1: nou, bedoel, ik denk dat het antwoord wel weet. Zou jij het leuk vinden om door de wc doorgespoeld te worden?
0: Nee.
1: Nee, nou zo'n spin.
0: Maar ik ben iets groter dan die spin.
1: Ja, dat is waar. John dan, die zegt voorlopig maar niet in bad, Dune. Straks komt hij terug. Jos die zegt een forse klap lost veel op in dit geval. Wilma zegt hard gillen zodat mijn man eraan komt. En Roby en anderen, waaronder Vera, die zeggen juist niet doodmaken. En Vera zegt zelfs een spin brengt geluk en zegen in geluk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is goed hoor, Barbara, maar je microfoon is al dicht. Je vond het mooi, hè?
4: Nou, ik denk inderdaad, als ik dat had geweten, als een spin geluk brengt, moet je hem niet zomaar doorspoelen.
0: Nee, goed, dat weet je dus bij deze.
1: Dat verklaart al het ongeluk in de leven.
0: Ja.
4: Oké, dank je.
0: Oké, ik heb gekeken naar het spinnetje. Het liep er gisteravond, het liep er vanochtend dus ook. Toen dacht ik, oké, wat zou Maarten gedaan hebben?
1: Ja.
0: Ik denk, nou, Maarten, die zou hem gewoon... Ik dacht eigenlijk dat jij hem door de wc gespoeld zou hebben.
1: Nee.
0: En toen dacht ik... Ik heb een papiertje gepakt, wc-papiertje.
1: Ja.
0: Ik dacht aan het badkamerraam, dus ik ben met mijn voeten in dat bad gaan staan.
1: Ja.
0: Dat spinnetje ging alle kanten op, want ik dacht... Jezus, wat komt hier voor monster aan?
1: Ja, dat
0: waren mijn voeten. Dank je. Dus ik heb
1: wat
0: hem
1: lucht.
0: Zo... was na het douchen. En toen heb ik hem gepakt in het papiertje. Ik heb het badkamerraampje opengeklapt en ik heb het spinnetje... Later
1: nou,
0: gaan.
1: Meid, wanneer is de lintjes?
0: Maar nu wil ik eigenlijk weten, want hij moest denk ik een beetje ver naar beneden. Want er was niet echt een vensterbank, dus ik wil weten of het goed met hem gaat. Maar dat gaat
1: niet. Wacht even, je hebt hem gewoon van de tweede verdieping naar beneden laten.
0: Nee, dat is een afdakje.
1: Oké.
0: Haha, dit verhaal toch niet?
1: Ja, ik vind het verdacht.
0: Nee, maar ik ben blij dat hij leeft.
4: Weg is je geluk, hè?
1: Ja, dat denk jij dat hij
0: leeft. Nee, hij leeft zeker. Hij leeft zeker. Oké, maar even terug naar de spinnen. Spinnen brengen dus geluk.
1: Blijkbaar. Ja.
0: Ja. Zee, heb ik het goed gedaan, toch, Maarten?
1: Heel goed.
0: Ben je trots op?
1: Behalve dat van uit het raam gooien. Dat had niet hoeven.
0: Ik heb hem gewoon laten lopen. Hij sprong.

0: comeback. Er is een heel belangrijk appje binnengekomen over de spin.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, Francisca heeft namelijk AI geraadpleegd.
0: Ja, goed.
1: En dat
0: hou
1: is
0: ik van.
1: Altijd gelijk. Dat is heel deskundig. Het zegt namelijk, ja, een spin overleeft een val van grote hoogte
0: daar
1: met gemak.
0: Mee.
1: Ze vallen niet als een baksteen naar beneden. Heeft te maken met hun exoskelet.
0: Oké, mooi.
1: Ja. Ja. Maar dat wist jij niet.
0: Nee,
1: leuk dat wist dat
0: ik
1: niet.
0: Ja, nee, ik ben heel blij mee.
1: Ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat spinnetje gewoon voor mij een nieuw leven gekregen
1: heeft.
0: Ja,
1: die had vrije val. Die had misschien de tijd van zijn leven. Die loopt nu ergens bij jou in de tuin waarschijnlijk.
0: Dat denk ik.
1: Ja.
0: Ik ben helemaal opgelucht.
1: Ach, kind.
0: Bar, ik heb het gewoon goed gedaan. Ja, dat vind ik goed. Ik bedoel, ik dacht dat het niet zo goed was, maar toch ja, terugwerkende kracht. Oké, dus die spinnen die moeten we gewoon niet doodmaken. Dat hebben we geleerd.
1: Dat hebben we geleerd.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. But does it really have faith?
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
13: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Frans uit Amsterdam Oosterk.
15: Het is 12:30 precies. Batouverdorp, 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te kunnen bekomen. Huisdieren die mogen ook mee. De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdams hitteplan, dat tegelijkertijd met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. Vanochtend is er opnieuw een ongeluk gebeurd op de beruchte N9. Ter hoogte van Sint Maartensvlotbrug kwam een auto en een bestelbus met elkaar in botsing. Vielen twee gewonden. Volgens omwonenden is het schering en inslag. Afgelopen half jaar gebeurden daar verschillende ongelukken op de provinciale weg tussen Den Helder en Alkmaar. En bewoners vertellen dat mensen veel te hard rijden, inhalen. En dat doen ze dan ook op stukken waar je weinig zicht hebt en er zijn weinig uitwijkmogelijkheden. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgenochtend vroeg niet. Er wordt veel hinder verwacht. Het OV in de hele provincie ligt plat tussen 4:00 vannacht en 8:00 morgenochtend. En daarna duurt het nog uren voordat de dienstregelingen weer op orde zijn.
15: Nou, dat is best heftig.
16: Ja, dan moet ik inderdaad met de auto of lopend komen.
15: Of bij mij slapen vannacht.
16: Oh, dat kan ook nog. Dat is wel gezellig.
15: Kussengevecht.
16: Dan wordt het te laat. In de Amsterdamse Hortus Botanicus is een bijzondere plant te zien. Die kan ouder worden dan 1000 jaar... en komt normaal gesproken alleen voor in de woestijnen van Namibië. De plant was lange tijd niet in Nederland te zien, omdat die moeilijk te kweken is. Mag niet te warm, niet te koud, niet te nat en niet te droog zijn. En zo'n situatie, zo'n ideale situatie, is nu nagebootst in een vitrine in Amsterdam.
17: Hij is nu even open dat we het goed kunnen zien. En daar zit een heel klimaat in. En dat is dus een combinatie van warmte en van vocht. Dus er zit een verwarming in. Die is nu niet nodig. Dat is voor de winter als het koud is. En er zit een soort, die zie je ook, een soort mistmaker in. Die zorgt dat de luchtvochtigheid op peil blijft.
16: Dat is dus die bijzondere plant in Hortus Botanicus. De naam is Welwitschia mirabilis. Dat is de naam.
15: Kan dat nog een keer?
16: Welwitschia Mirabilis.
15: Heel goed,
16: als ik
15: mooi.
16: Het goed uitspreek.
15: Ja.
16: Laatste berichtje, de elektrische raceklasse, Formule E heet dat dan. Bezoekt volgend jaar voor het eerst het circuit van Zandvoort. Er staan 2 races gepland. Er komen ook races op het circuit in Austin en in Groot-Brittannië. En daarmee gaat de Formule E, zoals dat heet, geleidelijk verschuiven van stratencircuits naar permanente circuits. De elektrische raceklasse introduceert volgend jaar een nieuwe auto die in snelheid kan wedijveren met een Formule 1-wagen. Topsnelheid gaat van 335 km per uur. En de auto's rijden naar verwachting gemiddeld 10 seconden harder per ronde dan de huidige generatie elektrische racewagens.
15: Dat is bizar. 10 seconden. Dat zou ik dus niet verwachten.

0: Dit wist ik dus niet van je.
1: Ja. Maar ik val altijd in de slaap in de auto. Daar heb ik altijd ruzie over.
0: Hoezo?
1: Dan rijden we bij mijn ouders de straat en dan lig ik alweer te slapen. Dan moet hij 2 uur in de auto alleen rijden. Heel zielig.
0: Ja. Ik ga Jeroen wel even appen. Oké, we gaan naar Jan Visser. Wakker blijven, Maarten.
1: Moeilijk.
0: Jan Visser, goedemiddag.
2: Dag Jeroen, goedemiddag.
0: Dag. Ja, het gaat warm worden. Hoe warm gaat het worden vandaag?
2: Ja, het valt eigenlijk net als gisteren wel mee. De temperatuur is nu op de meeste plaatsen zo rond de 23, 24 graden. En natuurlijk stijgt de temperatuur. Gisteren hadden we nog een aardig noordoostelijk windje bij.
0: Ja.
2: En de Noordkap trouwens nu 21 graden in Texel. En daar wordt het maximaal 24 tot 25 graden. In het zuiden van de provincie aan het einde van de middag en ook langs de kust voor een deel kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Dus voluit zomerse temperaturen, dat gebeurt bij volop zon. Laatste uren waren er nog een paar wolkenveldjes samenhangend met een zwakke storing die vanochtend in Vlaanderen en in Zeeuws-Vlaanderen wat regen of een bui veroorzaakte. Gisteravond flinke buien in Zuid-Engeland. Nou, dat gebied trekt naar het oosten. Daar hebben we dus verder niet zoveel mee te maken. Het lost ook grotendeels op. En ja, mooi zomers weer dus. En een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Op de stranden in de loop van de middag enige verkoeling door wind van zee.
0: Oké, okay,
2: nou, morgen dan begint geleidelijk aan dus de grote hitte op gang te komen.
0: Ja.
2: En dan hebben we temperatuur in onze provincie bij volop zon tussen ongeveer 29 tot 30 graden op Texel en in de Noordkop. En het wordt zo'n 34 tot 35 graden in het zuiden van de provincie. Dus dat zijn echt bijzonder hoge temperaturen. Gaan we wat verder naar zuidelijk Nederland, dan zien we morgenmiddag al 36 tot 37 graden op de thermometers verschijnen. En dan donderdag dan ongeveer dezelfde temperatuur in het zuiden van onze provincie, 34 graden. Misschien een fractie hoger, maar in het noorden van Noord-Holland, dankzij nieuwe hoge druk boven de Noordzee, een noordoostelijke wind en weer ietsje minder warm, 28 graden. Dus het is allemaal goed te doen daar. Maar goed, dat verandert op vrijdag, want dat wordt eigenlijk toch wel de heetste dag van de week. En dan kan het plaatselijk in onze provincie 35 tot 36 graden worden.
0: Dat is best wel een beetje warm, hè?
2: Heel warm. En in het zuidoosten van het land gaan we richting 38 tot 39, wellicht 39 tot 40 graden lokaal. Dus met andere woorden, dan gaan de juni-records allemaal er wel aan, als dat al donderdag al niet gebeurt. Dus dat is buitengewoon warm voor juni. He, want de beeld 36 graden, 36,1, dat is het record. En dat gaat er waarschijnlijk sneuvelen. 38 graden hou ik rekening mee in de beeld. En in het zuidoosten van het land dus lokaal 39 tot 40
0: de
2: graden.
0: De records gaan er aan, Jan Visser.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dan maar dat vinden jullie toch allemaal leuk?
2: Nee hoor.
0: Dat vinden jullie niet leuk?
2: Nee, dit is niet leuk. Dit kun je nooit leuk vinden, zulke hoge temperaturen.
0: Nee, nee ja, want ik vind er niks aan, maar goed.
2: Nee.
0: Nee.
2: En het is, weet je, het is natuurlijk, kijk, incidenteel, een keer zo'n klapper, dat, nou ja, ook prima. Maar je ziet het al jarenlang, gaat het niveau steeds verder omhoog.
0: Ja, wat
2: en we
0: moeten
2: zagen
0: we?
2: Het in mei ook al. Records werden niet met een tiende verbeterd, maar 2 tot 3 graden. Dus dat is, ongekend. En dat in het weekend zien we trouwens, het aanstaande weekend. Ik moet ook nog even vooruitkijken. Dan blijft de warmte wel bij ons. Sowieso is de warmte de komende dagen behoorlijk drukkend. En de nachtelijke warmte neemt ook toe. Dat is een vervelende natuurlijk. Met name donderdag, vrijdag, zaterdag ook wel. Temperaturen boven de 20 graden. In verstedelijkte centra hoger.
0: Ja.
2: En ja, en van de nachtelijke temperaturen moet je het hebben om je wat lekkerder te voelen natuurlijk. Want 's nachts dan moeten we wat afkoelen om ons overdag wat goed te voelen. Je lichaam moet tot rust komen. En als het 's nachts zo warm blijft, en dat geldt dan helemaal al voor mensen die gezondheidsproblemen hebben, ja, dan wordt het toch allemaal wel hittestressachtige toestand.
0: Ja. Maar ik vind het ook zielig voor de dieren die buiten staan of die uitgelaten moeten worden.
2: Ja, buiten staan, vooral in waar ze geen beschutting hebben. Dat is natuurlijk ook al heel vervelend.
0: Of mensen die altijd buiten moeten werken. De vuilnismannen of weet ik veel, de bouwvakkers. Ja, die staan gewoon te verbranden.
2: Ja, daarvoor zijn natuurlijk toch wel die tropenroosters ingesteld voor hittegolven in het verleden. Dat geldt ook voor scholen, om dan vroeger te beginnen en eerder te stoppen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Dat, ik weet niet hoe dat nu allemaal loopt. Maar dat, en natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en ook heel veel particulieren met airco's en zo. Hè, dat,
0: ja, mag, precies.
2: En dat,
0: we mogen wel niet klagen, hè? We hebben het hartstikke goed.
2: Ja, maar in het weekend nog even tenslotte, dan zien we dat de warmte langzamerhand wat afneemt.
0: Is
2: nog
0: dat
2: niet
0: zaterdag
2: in het
0: of zondag?
2: Ja, vooral zondag, denk ik. Het is wel drukkend warm ook nog steeds. Er is kans op een onweersbui. Het zal nog niet echt groots uitpakken. Hoewel ik daar wat voorzichtig mee ben. Maar pas echt op maandag, dan daalt de temperatuur naar een graad of 25.

0: nog hoog, maar dan is in ieder geval die grote warmte wel voorbij.
1: Ja, ja. Ik hoor jou zeggen zondag onweersbuien, hoe laat is dat?
0: En er valt helemaal, vrijdag, zaterdag kan trouwens ook, maar daar valt nu helemaal nog niks concreets over te zeggen.
1: Oh, doe me niet op zondagmiddag.
0: Ik zal er aan denken.
1: Ja, is goed. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
0: Ja, 1023 Texel, 1022 in het zuiden van Noord-Holland. En morgen is het Sint-Jan. En de volksweerkunde zegt: de regen voor Sint-Jan brengt Slansmans zak de duit. De regen na Sint-Jan haalt er die weer uit.
1: Oké, ik snap er niks van, maar dankjewel.
0: Oké.
1: Oké, doeg.
0: Laat het wel even naar.

0: Dance for Me, Maarten.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is 10:50 geweest, de tijd waarop de selectievraag voor Pim Pam Pet al lang gesteld had moeten worden. Dus ik hou het een beetje kort.
4: Oké.
0: Een beetje eenvoudige vraag vandaag. Een beetje hoge temperatuur, dus mensen hebben moeite met nadenken.
4: Kort.
0: Oh, te lange introductie. Wat kun je eten bij de lunch?
4: Oké.
0: Leuk?
4: Ja.
0: Mooi. Wat kun je eten bij de lunch? Ik word helemaal zenuwachtig van jou. Oké. Is de letter zichtbaar? Het is de G van Gerard.
4: Ja?
0: 088, 850, 51, 52. Dat was echt de G van Gerard.
4: Oké. Okay.
0: Nou, het was eigenlijk de F. Dat vind ik een beetje een stomme letter. Oké. Okay. Selectievraag Pim Pam Pet. Gelieve het antwoord zo snel mogelijk door te bellen of te appen.

0: was altijd een beetje zenuwachtig van deze
1: ik ook. Jeetje, één keer is ook genoeg.
0: Breakaway van Trace Human.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En vervolgens is het weer heel rustig. We hebben de vraag gesteld, een lunchgerecht met de letter G. Maarten, voorzitter van de jury.
1: Ja, wat dacht je van een lekker groentesoepje?
0: Heerlijk.
1: Ja, of een gebakken eitje.
0: Ook goed.
1: Geitenkaas, ben jij gek op?
0: Dat is lekker.
1: Grillworst,
0: ja.
1: Granola, een grapefruit, een gerookte zalm of Griekse yoghurt.
0: Oké, jij zou denk ik die zalm nemen.
1: Ja, de gerookte zalm ben ik gek op.
0: Ja.
1: Grillworst vind ik ook lekker.
0: Oh, lekker met een mosterdsausje. Oké, maar dat hebben we allemaal niet, want we gaan een spelletje spelen met Thea en André. Dag Thea, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Oh, je klinkt een beetje rustig. Gaat het goed?
3: Ja hoor, ja.
0: Oké, wil je erover praten als het niet goed gaat? Of?
3: Nee, het gaat goed.
1: Okay, zit gewoon in wedstrijdmodus. Vind ik hartstikke goed, Thea.
0: Oké, mooi.
3: Ja.
0: André, hoe is het met jou?
4: Prima. Morgen ziekenhuis geweest. Alle uitslagen waren goed.
0: Oh, gefeliciteerd, man.
4: Ja. Lekker.
0: Ja. Oké. Thea?
3: Ja?
0: Wat was jouw antwoord?
3: Goulaskroket.
0: Een goulaskroket. Dat lijkt me heel heet met het weer, maar het kan een goede oplossing zijn. En jij, André, wat had jij?
4: Een lekkere frisse Griekse salade.
0: Ja, goh, die hebben we toch vaak gehad. Nou, hartstikke goed. Griekse salade. Thea, ben jij er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Mooi.
3: Ja.
0: En André, in de startblokken?
4: Ja, probeer het.
0: Proberen. We doen het met z'n allen. Nou, jullie moeten antwoord geven. Thea en André, heel veel succes. Hier komt de eerste vraag. We gaan het bos in. Iets dat je tegenkomt in het bos. Wat kom je tegen in het bos met de volgende letter, Thea en André? Het is de M van Marie.
4: Bos.
1: Bos.
0: Ja, ja. Mos.
1: Ja. André, hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Oké, volgende vraag. Thea en André, komt hij aan vraag nummer 2? Een beroep. Een beroep. Let op, wat voor beroep kun je uitoefenen met de volgende letter? Het rad geeft aan, het is de P van Pieter.
4: Technicus.
0: De P van Pieter.
4: Oh,
1: piloot, zegt Thea, en dat is hartstikke goed.
0: Hartstikke goed, het is 1-1. Dan gaan we door met vraag nummer 3. Iets dat weinig weegt. Iets dat weinig weegt, dat ben ik niet. Jij ook niet, Bernard. Het is de B van Bernard.
4: Een buggel.
1: Een wat?
0: Wat voor ding?
4: Een buggel.
0: Oh, zo'n chipje.
4: Ja.
0: Zo'n bugel.
1: Ja. Ik ken dat niet. Is dat licht?
0: Dat ken jij wel.
1: Nee,
0: ja,
1: ken
0: dat
1: ik niet.
0: Ja, dat ken jij wel.
1: Ik eet niet zoveel chips, daarom ben ik zo slank en licht.
0: Dank je. Ja, okay. Maar,
1: chips is vast licht, dus het is goed. Punt voor André.
0: Ja, maar je moet toch die bugel even opzoeken.
1: Oké, ga ik
0: die ken
1: doen.
0: Jij.
1: Ja.
0: Doe nu maar. Want dan stel ik alvast vraag baas. Nummer 4. Vraag nummer 4 is een soort
1: dat is een trompet.
0: Nee. Nee, je schrijft het anders. Het is B-U-G-L-E.
1: Oh. Dat is ook een trompet. Ik krijg alleen maar trompetten.
0: Okay, duurt te lang.
1: Ja.
0: Een soort soep. Vraag nummer 4. Een soort soep. Een soort soep met de D van Dirk.
4: Bruine bonensoep.
0: De D van Dirk, Dirk.
4: Oh, de D.
1: Zou ik ook niet weten.
0: Ik wel.
3: Nee.
0: Ik weet hem. Mag ik hem zeggen? Doperwtensoep.
1: Doperwtensoep?
0: Ja, dat bestaat.
1: Dat is toch wat erwtensoep?
0: Nee, doperwtensoep.
1: Oké.
0: Het spel duurt te lang en er staat verderop een technicus die vindt dat alles te lang duurt. Dus we doen even gauw een groente. Vraag nummer 5, een groente. Een groente met de B van Bernard.
4: Bruine bonen.
1: Bruine bonen. Zijn bonen groente?
0: Nee, dat is geen groente.
1: Oké, dan zegt
3: bloemkool,
1: zegt Thea. Er staat 2-2. Wat doe jij dan?
0: Het is 2-2. Nou ja, dan doe ik gewoon. Ik denk, ik ga zeggen dat ze allebei gewonnen hebben. Maar dat doen we niet. We doen de extra vraag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat wordt wel heel duur.
0: Niet het hoofd voor jou.
1: Ja. Staat 2-2. Bam. Klaar mee.
0: Oké. De laatste vraag is: wat geeft er licht? Wat geeft er licht? Ik vond het heel grappig van mezelf. Oké, wat geeft er licht voor Thea en André? Dan komt hij aan met de volgende letter. Het is de P van Pieter. En wat geeft er licht?
4: Bij de rode lamp.
0: Ja, en dat is goed. Huppata.
3: Oké.
0: Gefeliciteerd.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
13: Ik ben Gaby uit Medemblik.
14: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
15: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
16: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
17: Ik ben Banne uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op één of meerdere asielzoekers in Amsterdam. Volgens de OM wilde hij een statement maken na onder meer de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. En 2 gewonden zijn er gevallen bij een ernstige aanrijding op de A9... bij Sint Maartens Vlotbrug vanochtend. Het is een beruchte weg waar veel ongelukken gebeuren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
22: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: June tot 2.

0: hoort hem al lachen. En de items die hij maakt en laat zien zijn ook vaak om te lachen. Want niet alleen bewijst Yair Ferwerda al jaren dat politiek niet saai en stoffig is. Ook laat hij zien dat het niet alleen gebeurt in de Tweede Kamer. Juist niet, nee, maar het gebeurt allemaal in de wandelgangen. Zijn televisie-items waarin hij politici interviewt zijn spraakmakend en ontwapenend. 25 jaar lang verslag is nu gebundeld in een boek. En het boek heet Het Binnenhof van Yair. En daar zit hij, Yair Ferwerda. Goedemiddag.
1: Nou, wat een schitterende introductie, June. Goedemiddag hier in de studio. Ja, dankjewel.
0: Ja. Maar dit is mooi, want inderdaad, zoals ik al zei, politiek is heel vaak stoffig en saai. En denken mensen, oh god, ik snap er niks van. Wat gebeurt hier allemaal? Maar jij weet het toch op een of andere manier een beetje grappig, spraakmakend, maar toch met inhoud te brengen.
1: Ja. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi samengevat. Ja, ik ben daar. Dat ik echt items ging maken is zeg ongeveer 20 jaar geleden voor een tv-zender Gesprek.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik wil het een keer anders doen. Want politiek was best wel technocratisch en serieus. En dat is het ook af en toe. Maar politiek is ook een menselijk vak. Waarin gedeeld en gewield wordt. Waarin het ook gaat. Hè, politiek is meerderheden creëren. Dus dan gaat het ook om hoe je met elkaar omgaat. En ik maak altijd de vergelijking. Hoe komt het dat Mark Rutte zover is gekomen? Dat is ook, heeft mede te maken. Door iedereen die nu nog steeds spreekt, van links tot rechts. Het is ook gewoon een aardige vent.
0: Ja.
1: Dus hoe je bent en hoe je opereert doet er zeker toe. En altijd gaat het ook wel over de inhoud. Maar die menselijke aspect is ook wel belangrijk.
0: En dat heb je heel slim bekeken. Want voor jouw tijd gebeurde dat eigenlijk amper. En jij dacht volgens mij met jouw insteek laat ik die politici een beetje vermenselijken.
1: Ja. En ook toen ik hiermee begon bij een tv-zender Het Gesprek. Toen had ik een wekelijks politiek programma. Dat heette Het Binnenhof van Yair. Dat is ook de titel van mijn boek.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik wil eens een keer een programma maken vanuit de wandelgangen. En om te zien hoe dat reilt en zeilt. Hoe meerderheden gecreëerd worden. En hoe mensen, het zijn eigenlijk ook net BV'tjes daar in Den Haag. Hoe die met elkaar omgaan.
0: Ja, allemaal bedrijfjes zijn het. Maar betekent dit ook Yair dat jij gewoon 24/7, 24 uur per dag bezig bent met het politieke nieuws?
1: Nou, ik ben daar wel heel erg mee bezig. Ja, ik ben wel een nieuwsjunkie. Ik heb ook, daar moeten mensen altijd heel erg om lachen. Maar als ik opsta, het eerste wat ik doe is teletext pagina 101 kijken. heel veel mensen vinden dat wel heel ouderwets. Maar, maar dan krijg je snel en overzichtelijk krijg je het nieuws te zien. Dus ik ben er wel heel veel mee bezig. Ja. En ook, ik ga ook wel vaak naar Den Haag toe zonder een camera. Dan loop ik gewoon de wandelgangen in en dan kopjes koffie drinken en dan eens horen wat er speelt. En dan kan je daar weer op voorborduren later.
0: Ja, en zorg dat je oren altijd geopend staan. Loop je ook altijd met een bloknootje rond dan? Want je hoort natuurlijk ook uitspraken die denken, oh ja, hier, dit moet ik even, onthouden.
1: Bloknootjes wat ouderwets.
0: Doe je het in je telefoon?
1: Maar ik doe het inderdaad in mijn telefoon. En vaak onthoud ik dingen dan en geef dat weer aanknopingspunten om weer door te gaan. Want dat is eigenlijk het zwaarste van het vak. Als je wat ik doe, drie, vier keer per week zo'n item maken. Kijk, het item zelf maken, maar het gaat ook om dat je het idee scherpt. Dus als ik eenmaal een goed idee heb, dan ga ik er helemaal voor. Dan wil ik dat uitdiepen en onderzoeken. Maar ja, je moet altijd maar weer dat idee hebben. En iedere dag daar origineel in zijn. Want je bent in een talkshow, zo zie ik dat, ben je de laatste in de rij. En dan moet je dan, je hebt dan heel veel nieuws gezien. En dan wil ik dat op mijn manier verslaan.
0: Ja. Wat heb je geleerd uit jouw periode bij Barend en Van Dorp?
1: Daar ben ik begonnen bij Frits Barend en Henk van Dorp. Die toen een dagelijkse talkshow startte. En zij zeiden altijd tegen mij, wees origineel in je vragen. Dus doe niet wat de rest doet. Het is vaak wel een beetje een Haagse reflex van, dat voorbeeld haal ik wel vaker aan, van politici die een zwaar debat hebben gehad. Of een minister die komt na een zwaar debat naar buiten. En dan wil het nog wel eens een Haagse reflex zijn dat iedereen vraagt.
0: Ja, iedereen duikt er bovenop.
1: Iedereen duikt er bovenop en vraagt dan, vindt u dat u aan kan blijven?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk best wel negatief als je daar uren gestaan hebt en die komt naar buiten de eerste vraag.
0: Ja, en iedereen stelt ook dezelfde vraag.
1: Terwijl ik dan, je kan een heel ander gesprek voeren. De minister heeft een zwaar debat gehad, die komt naar buiten gelopen en je vraagt dan, zeg, je hebt ook een zware dag gehad.
0: Ja.
1: Kijk, en dan voel je, denk ik, een heel ander gesprek. Kun je dan altijd nog vragen of hij of zij aan moet blijven, ja of nee? Maar ik heb daar altijd wel... Dus wees origineel in je vragen. Ga nooit in kluwen staan. Ze zeiden ook altijd, ga niet met al die journalisten zitten allemaal...
0: Staan allemaal bij elkaar.
1: Een kluitje bij elkaar.
0: En dan hebben we iedereen gehad en dan sta jij er. Nou ja, of sta jij vooraan?
1: Of ik sta vooraan, of ik sta 100 meter verderop. Of een, ja, inmiddels ben je daar zo in getraind dat je ook wel weet waar je moet staan. Dus ik ben ook heel erg met beeld bezig. En, ja. dat zeiden zij ook altijd. Wees origineel in je beeldvoering.
0: Dus, nou ja, probeer je te onderscheiden. Heb je ook vrienden en vriendinnen in Den Haag ondertussen, waar je dan ook op de verjaardag komt? Dat je door Rutte weekendje weg met
1: Nee. Kijk, natuurlijk, want ik spreek die mensen veel. En uiteraard bouw je dan natuurlijk wel een soort van een band op. Maar ik zie dat altijd als een soort journalistieke distantie. Dus ik hou altijd afstand. En ik vind ook altijd, en dat snappen mensen ook die daar werken, ik vind dat je altijd alles moet kunnen vragen. Dus ik kom...
0: ook privé vragen?
1: Als dat ter zake...
0: Ze zijn natuurlijk voortdurend afgevuurd bij, als het gaat om marketing.
1: Ja, als dat inderdaad ter zake doende is... Dan schuw ik dat niet om te vragen. Dus bij Rutte, want daar was iedereen natuurlijk in. Daar was natuurlijk iedereen in geïnteresseerd van: heeft hij nou een vriendin, of een vriend of whatever.
0: En we weten het nog steeds niet, toch?
1: Nee. Ik denk dat
0: of
1: hij.
0: Jij wel?
1: Ik heb daar wel analyses op losgelaten.
0: Je hebt dat vermoeden.
1: Ik denk dat hij getrouwd is met zijn werk. Dus hij is echt. En dat is misschien voor het land en de NAVO ook goed. Hij is alleen maar daarmee bezig. En hij heeft mij wel eens uitgelegd dat. Dat snap ik ook wel, dat hij is daar zo mee bezig... dat alles daarbuiten voor hem is afleiding. Dus dan kan hij niet met dat dossier of met dat werk bezig zijn. En dat geloof ik wel bij hem. Maar hij is daar dag en nacht mee bezig.
0: Ja. Je hebt ook een mooi hoofdstuk eraan gewijd. Hè? Pagina 112 kwam tegen de koffierondjes van Rutte. Je hebt heel veel koffie met hem gedronken.
1: Ja.
0: En ook heel veel gewoon in de wandelgangen met hem gesproken.
1: Ja.
0: Had je niet altijd je ier... je hebt toch een bepaald doel voor ogen.
1: Nee, zeker. Kijk, met die koffierondjes was zo. Ik wilde eigenlijk mijn eigen gesprek met de minister-president.
0: Ja.
1: En je hebt dat iedere vrijdag, heeft de NOS dat. Dat is redelijk formeel.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, laat ik dat eens origineler aanpakken.
0: Ja.
1: En toen ben ik gewoon...
0: Dat lukte.
1: Nou ja, en toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik dat bereiken? En Rutte is een man van de gewoontes. Dus ja. Rutte...
0: Op zijn fiets.
1: Ja, dat bijvoorbeeld. Maar toen in die fase van zijn leven... altijd voordat hij naar de ministerraad ging op vrijdag... ging hij altijd koffie drinken bij Almondo op de Korte Poten. Dus ik dacht, als ik daar nou gewoon iedere vrijdag ben... weer of geen weer, als ik daar gewoon sta... dan raak ik in zijn gewoonte.
0: Ja.
1: Dus ik ging daar iedere keer staan... en dan maakten wij het wandelingetje vanaf Almondo de Korte Poten... richting het Binnenhof.
0: Ja.
1: Of is een wandelingetje van 10 minuten.
0: Ja.
1: En kon ik op mijn manier iedere week de week met hem bespreken... en alles vragen. En het mooie was, dus ik raakte in dat ritme met hem. Sterker nog, toen ik er een vrijdag niet was... toen was ik in Lissabon met vrienden. En toen was hij helemaal in paniek. Want toen was een ankertje verbroken. Dus ze zeiden echt de week erop... ja, waar was je?
0: Ik was helemaal klaar.
1: En toen dacht ik, oké, dus blijkbaar ben ik nu een gewoonte van je. Dus laat ik dat volhouden.
0: Je bent onderdeel van het leven van Mark Rutte.
1: Nou ja, onderdeel. Maar hij zei ook tegen mij... hier, we houden dit tot het einde vol. En dat hebben we gedaan. En ik kon iedere week in dat loopje kon ik alles aan hem vragen. Dus van kritische vragen, maar ook leuke dingen. Dus hij had er ook wat aan. Hij kon ook een andere kant van hem zelf laten zien. Want een man kan soms ook ongelooflijk grappig zijn.
0: Ja.
1: En ik was soms wel...
0: En jij ook?
1: Nou, om dat over jezelf te zeggen. Maar dat vond ik wel leuk.
0: Ja. Wat dat betreft iets om trots op te zijn. We gaan zo meteen verder met jouw boek. Jair Verweda, het boek ligt in de winkel. En het heet Binnenhof van Jair. Ik wil daar straks nog even een ander hoofdstuk uithalen. Even tussen de bedrijf door. Oh, je gaat rennen met Maarten. Kom, broodje halen.
1: Broodje halen?
0: Ja,
1: broodje halen. We hebben zin in een broodje. Maar,
0: okay.
1: Maar het is geitenkaas vandaag, hoor ik.
0: Nee, er is veel meer.
1: Okay.
0: Maar je hebt 3 minuten, dan moet je weer terug zijn.
1: Oké.
0: Jair Verweda, hier te gast. In June tot 2 op NRadio. Broodje geitenkaas.

0: Henrik Iglesias met Rhythm Divine. Ja, je zit te eten. God, er moet ook nog gegeten worden tussen de bedrijven door. Je ja. Eer we daar maar keurig met lege mond.
1: Even June, geen geitenkaas.
0: Nee, heb je toch geen geitenkaas gedaan?
1: Nee, geen geiten. Ik hou niet van geitenkaas. Nee. Dat vind ik ook zo...
0: Vind je dat zweverig?
1: Nou, we slaan in het land af en toe wel door met de geitenkaas.
0: Ja. Ja.
1: Nee, ja. Ik wil dan gewoon een broodje rosbief of zo. Maar,
0: ja, dat is het niet.
1: Maar dat is tegenwoordig vloek in de kantine.
0: Ja, maar eet jij wel eens gewoon met politici? Ja, je hebt Rutte, oké, dat verhaal, een legendarisch verhaal trouwens. Dat je me stond op te wachten. Ik hoop dat je me ook een keer getrakteerd hebt op koffie met een stukje appeltaart.
1: Ja, maar, zeker. Ja, ja? Ja. Nou, hij was altijd wel van zelf betalen. Sterker nog, hij trakteerde mij vaak en mijn cameraman. Maar het was wel altijd zo, dat was altijd het ritueel dat hij kwam aanzetten, ging eerst koffie drinken.
0: Ja.
1: En dan wilde hij even rustig de kantjes doornemen.
0: En dan mocht jij.
1: En dan mocht ik. Dus ook dat was weer het vaste ritueel van hem.
0: Ja. Ja. Is dit de politicus waarmee jij de beste band hebt opgebouwd in de afgelopen 25 jaar, waarover je boek gaat?
1: Ik heb hem wel heel vaak gezien.
0: Mis je hem?
1: Dus mis je hem? Nou, politiek gaat altijd weer door. Maar ik vind wel grappig wat heel veel mensen toen hij vertrok zeiden van... blij dat hij weg is.
0: Heb ik nooit gezegd.
1: Houdbaarheidsdatum. En wat je merkt wat daarna kwam van Schoof. Het wordt nu iets minder misschien wel met Jette. Maar iedereen zei daarna, nou, zo slecht was hij nog niet. Dus dat was wel...
0: Sommige mensen moeten ook gewoon aanblijven.
1: Nou, het is voor een land wel goed en verfrissend als er af en toe iemand anders komt. Maar wat grappig is, en daar moet ik altijd wel om lachen. Ik had op een gegeven moment uitgezocht welke premiers in Europa langer dan 10 jaar zaten. Dus aan de macht waren.
0: Ja.
1: En toen stond hij in een rijtje met Poetin, Erdogan en Lukashenko.
0: Oh.
1: Dus nou ja, dat
0: is niet echt een lekker rijtje.
1: Nee, maar hij was daar dus heel trots op. Want hij zei dus inderdaad, lekker rijtje hier. Dus dat geeft aan. Ja, dat mensen hem toch wel wisten te waarderen. En hij wist ook gewoon verkiezingen te winnen.
0: Ja.
1: Dus, en
0: dan heb je een prachtig boek geschreven. Met allerlei verschillende politieke verhalen. En wat dat betreft is het heel mooi om daar doorheen te lopen. Waar we nu natuurlijk niet zo heel veel tijd meer voor hebben. Dat doen we een andere keer zeker. De Bodyguard van Schoof bijvoorbeeld staat erin. Asielzoekers in Aardehout. De Droomvlucht van Wilders. Koffierondje met Rutte hebben gehad. Maar ook de badkamer van Pim Fortuyn. Helaas, Pim Fortuyn voor veel mensen. Niet meer onder ons. Wat was er met die badkamer dan?
1: Nou, ik heb Pim Fortuyn toen ik bij Baarten van Dorp werkte... Heb ik hem een aantal keren ontmoet. Want ik moest hem uitnodigen voor die talkshow. En het was een man met een missie. Die daarom ook de politiek inging. Dat uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Uh-huh. Maar ik heb later een documentaire over hem gemaakt. En Pim, en dat wist ik ook wel toen hij nog leefde... maar Pim was ongelooflijk ijdel. Ik ken niemand die zo ijdel was als...
0: Zag je al in de foto's, hè?
1: Ja, als Pim Fortuyn. En op een gegeven moment maakte ik een documentaire... en toen waren wij aan het filmen in zijn huis. Dat heette ook Palazzo di Pietro.
0: Ja, nou,
1: met die hondjes, Kenneth en Carla en die butler Herman. Maar dat hadden mensen kunnen kopen, dat huis. En die hadden dat huis helemaal verbouwd, behalve de badkamer. Dat hadden ze als een soort eerbetoon aan Pim Fortuyn nog in takt gelaten. En ze zeiden, ja, hier, ga daar maar eens kijken. Dus ik liep zo die trap op de vierde verdieping... en ik kwam die badkamer binnen. En je zag daar een groot Romeins bad...
0: Ja.
1: Groot Romeins bad. Je zag daar Pim in al liggen met Marokkaanse jongetjes. Daar was hij ook gewoon heel open over. Maar dat bad, dat vond ik het toppunt, dat keek uit op een glas in loodraam. En daar stond een man, stond daar naakt afgebeeld. Met een enorme lul waar druppels uitkwamen. Nou, je kunt al raden wie die man is. Dat was Fortuyn zelf. Dus als Fortuyn in zijn bad lag, in zijn Romeinse bad... keek hij uit naar een glas in loodraam... waar hij zelf stond afgebeeld, naakt, met een enorme vallas... waar allemaal druppels uitkwamen.
0: Ja,
1: ja dat vond ik wel zoiets fascinerends. En ik ben later, ja, dat moet ik nog bijvertellen... later heb ik ooit eens gefilmd in het huis van Marco Pastors... de oud-wethouder van Rotterdam.
0: Ja.
1: En die had het vorige huis van Fortuyn had hij overgenomen.
0: Ja.
1: En midden in de woonkamer was een enorme muurschildering. En dan zag je een berg. En daar stond een man op. En daar beneden was een vallei. En daar stond het volk. Het volk of mensen stonden daar.
0: Ja.
1: Nou ja, je kunt al raden wie die man was die op die berg stond... te preken voor het volk wat beneden daar in die vallei stond. Dat was Pim. Dus ja, als je dat in je woonkamer hebt, ja, dan...
0: zelfvervlekking ten top is.
1: Nou ja, ja, ja. Maar ik blijf het jammer vinden, toch, dat we dat niet hebben mee kunnen maken. Hoe hij wellicht de verkiezingen toen had gewonnen en zelf daar in het torentje was gaan zitten. En dan had hij dat torentje tot zijn eigen ego-museum kunnen maken. Dat had ik wel bijzonder.
0: Nou ja, voor de politieke kleur is het natuurlijk heel jammer dat het allemaal zo gelopen is.
1: En heel jammer.
0: Dat iemand dat met zijn leven moet bekopen, is natuurlijk heel triest. Even tot slot, je begint je boek bij de verkiezingen. Nip de overwinning natuurlijk D66 en de PVV.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over oktober 2025. Wat was, hele late vraag dit, maar wat was voor jou de aanleiding om dit boek te maken?
1: Het is wel mooi dat je een interview daar als laatste mee begint.
0: Ja, dan blijft het hangen.
1: Ja, ja, heel goed. Heel goed. Nee, wat de aanleiding was. Ik ben vaak gevraagd om een boek te schrijven door uitgevers. Maar ik dacht, laat ik het nu eens één keer doen. Want ik zit 25 jaar in dat vak. Ik heb veel meegemaakt. Heel veel meegemaakt. En ik had dat misschien 10 jaar geleden, nou ja, niet gedurfd. Maar toen zat ik er nog in. En je wil toch ook veel over mensen vertellen. En die heb je ook weer nodig. Dus dat is misschien lastig. Maar ja, ik zit er nu al zo lang. En een heleboel van die hoofdrolspelers, van Rutte tot, nou, noem maar op, die zijn allemaal vertrokken. Dus ik dacht, laat ik het nu één keer opschrijven. Op een spannende manier en een heldere manier. Dus het zijn allemaal korte hoofdstukken. Dus
0: je hoeft niet bang te zijn nu.
1: Nou, ja, nog steeds wel. Want ik vertel dingen die gewoon achter de schermen gebeurd zijn. Maar inmiddels loop ik daar al zo lang rond dat ik denk van...
0: Je kan wel een potje breken.
1: Kan wel een potje breken, ja.
0: Hey, en wat gaan we doen in september? Want dan zit je in de nieuwe talkshow van Renze op RTL 4.
1: Ja, nou, June, ja, zeker. Nee, ja, zeker, ja. We hebben het geprobeerd met RTL Tonight, waar ik hiervoor zat. Ja. Dat is niet gelukt.
0: Maar jij mag blijven.
1: Ik ga door bij Renze, ja. Dus ik ga daar weer mijn items maken. En dat vind ik leuk, daar heb ik zin in.
0: Gelukkig maar.
1: Nou, fijn.
0: Fijn dat je dat blijft doen. En ik hoop dat je tegen de tijd dat het september is weer een keertje aanschuift.
1: June, dan kom ik bij jou op de lunch met wederom een broodje geitenkaas.
0: Niet jokken, nee. Want je eet een salade met zalm.
1: Ja, zeker. Is beter. Ja.
0: We maken nog even een leuk filmpje en we zetten nog even een foto op social media natuurlijk. Je zou het liefst een filmpje maken zoals je hier altijd doet. Dat wordt het niet, maar wel een leuke foto erbij. Je Eer Verwerda met het boeken Binnenhof van je Eer nu in de winkel. Dank je wel.
1: Graag gedaan. If you're

0: hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Arjen en ik kom uit Blaricum.
8: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
9: Thuis in heel
10: Vier minuten over 1:30. In Weesp is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op één of meerdere asielzoekers in Amsterdam. Volgens de OM wilde hij een statement maken na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De man zou zich in april verdacht hebben gedragen bij een COA-locatie in Amsterdam. Toen de politie hem aansprak, vertelde hij dat ze net op tijd waren, omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. Hij had twee messen bij zich en zou eerder ook een pistool hebben gehad. De officier van justitie wil dat de man langer vast blijft zitten. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Op 12 locaties waar airco is, worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen. Huisdieren die mogen ook mee. Locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdamse hitteplan. En dat is tegelijkertijd van kracht met het Nationaal Hitteplan van het RIVM. En vanochtend is er opnieuw een ongeluk gebeurd op de beruchte N9. Ter hoogte van Sint Maartensvlotbrug kwam een auto en een bestelbus met elkaar in botsing. Er vielen twee gewonden. Volgens omwonenden is het schering en inslag. De afgelopen half jaar waren er meerdere ongelukken op de beruchte provinciale weg tussen Den Helder en Alkmaar. Bewoners vertellen dat veel mensen te hard rijden, ook inhalen en ook op stukken waar er weinig zicht is. Noord-Holland bereidt zich voor op de staking in het openbaar vervoer van morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg niet. Er wordt veel hinder verwacht. De OV in de hele provincie ligt plat tussen 4 uur vannacht en 8 uur morgenochtend. En daarna duurt het nog uren voordat de dienstregelingen weer op orde zijn. Laatste berichtje. Verschillende bedrijven hebben maatregelen genomen om bezorgers deze dagen te ontzien tijdens de warme dagen. Onder meer bezorgers van boodschappen en pakketjes. Ja, ze mogen extra pauzes houden, krijgen extra water mee. Jumbo bijvoorbeeld gaat de ritten van de bezorgers inkorten. En bij Picnic geven ze ook extra ruimte in de planning. En Albert Heijn die geeft de bezorgers dan waterijsjes. Nou goed.
10: Nou, dat vind ik wel heel lief. Mogen ze wel gelijk opeten, want anders is het dan natuurlijk allemaal gesmolten. Maar het is ook zo'n soort drinkpauze als nu bij het WK plaatsvindt.
11: Ja, dat
10: Maar ik vind het soms wel een grappige
11: vergelijking.
10: Irritant zo'n drinkpauze. Want van de week speelde het Nederlands elftal en dan inderdaad gesloten. En dan was het 22 graden, kap dicht. En dan was er een drinkpauze. Terwijl die jongens, ik denk, door met die aanvallen.
11: Maar goed, ja, maar goed, als jij die voetballer was, dan is het denk ik wel goed om even te drinken, toch?
10: Ja, misschien willen ze wel een waterijsje.
11: Dat kan ook. Nou goed, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je natuurlijk bij ons in de app en ook op onze website nanieuws.nl.
10: Helemaal goed, dankjewel. Gaan we nog even naar het weerbericht met Jan Visser.
12: Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt uiteen van rond 24 graden in en rond Den Helder en op Texel en plaatselijk 28 tot 29 graden aan het eind van de middag en begin van de avond in het zuidelijk deel van de provincie en deels ook langs de kust. Overigens in de loop van de middag langs de kust wel wat verkoeling, vooral op de strand door wind van zee. In de rest van de provincie is de wind zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Morgen is het droog, zonnig en zeer warm, met op de meeste plaatsen temperaturen boven 30, in het zuiden van Noord-Holland rond 34 graden.

0: Alice Moyet en Is This Love. Jaïr, wat ontzettend gezellig dat jij er June, nog bent.
1: Maar dat kwam, Jaïr, jij zei tegen me, Jaïr, je moet blijven zitten, want er komt een item over borsten. Dus,
0: ja. Heb je iets met borsten?
1: Ja, Jezus.
0: Ja, nee, goed, jij mannen die vallen op borsten, je mannen die vallen op billen.
1: Ik val op borsten.
0: Jij valt op borsten.
1: Ja, zeker. En,
0: ik weet veel van je, maar dit wist ik nog niet.
1: Nee,
0: nou, is dan de omvang belangrijk? Of?
1: Ja, jeetje, Mina, laat gewoon start dat item in, lieve June. Tuurlijk is de omvang belangrijk.
0: Ja, maar ik wil nu weten of je Verwe daar houdt van grote of kleine borsten.
1: Ja.
0: Ik weet het.
2: Is er nog iets te doen?
0: Het zou wel groot zijn. Maar blijf er even bij.
1: Ik was vroeger fan van Pamela Anderson in mijn jeugd.
0: Nou, dat bedoel ik. Die had geen kleine borsten.
1: Nee.
0: Maar luister even mee, want we gaan naar Sjoerd Hilarius. En jij woont in Amsterdam. Wie weet is dit een tip voor jouw vrouw.
1: Oké. Okay.
0: Sjoerd, goedemiddag.
3: June!
0: Ja, hoi! En jij hier? Ja, oké. Okay.
3: Vanuit de Centuurbaan, midden in het centrum van Amsterdam. En ik kijk nu naar de winkel van Beatrice en die heet Betty's Boops.
0: Nou,
3: voor
0: passende
3: lingerie en badmode. Want ja, het wordt natuurlijk 700 graden vandaag. Dus ja, je hebt allemaal weer een nieuw bikini nodig, ja toch? Ze wordt ook wel de borstenfluisteraar. Hi! Je wist al dat ik kwam, geloof ik.
4: Ja,
3: ik wilde zeggen, jij wordt ook wel de borstenfluisteraar genoemd.
4: Ja, dat klopt. En dat komt omdat ik... Ja, het is een vloek, maar ik zie zodra je binnenkomt welke BH jij nodig hebt.
3: Wacht even. Dus stel, June, jij komt nu binnenlopen. Ja? Dan zie jij gelijk van of verkeerd aan, of juist heel goed aan, of...
4: Vooral heel fout aan.
3: Ja? Vaak. Ja. Hoeveel van de dames heeft gewoon verkeerde...
4: Nou, ik denk 99,99.
3: Oh, nee, echt waar?
4: Ja, als je niet hier bent geweest, dan durf ik mijn hand in het vuur te steken. Heb je de verkeerde maat aan.
3: Ja?
4: Ja.
3: Is het vaak te opgekropt, zeg maar, omhoog? En,
4: nee, vaak is het een veel te wijde BH. En dan kan het gewoon niet zijn werk doen.
3: Oh. Ja?
4: Dan gaat het dus niet tillen.
3: Dan heb je toch beugels? Ja, ik zit nu als man een beetje...
4: De,
3: ja,
4: de beugels helpen vormgeven. Je hebt een strakke bandrugband nodig om te tillen.
3: Oh, echt waar?
4: Ja.
3: Trouwens, zo'n beugeltje, als je die kwijtraakt... heb je eigenlijk dat je dan gelijk een nieuwe erin kan zetten? Of heb je dat zo?
4: Nee. Maar je beugels raak je alleen maar kwijt als je BH's in de wasmachine wast. Je moet ze op de hand wassen. Dan ga je nooit meer een beugel kwijtraken.
3: Weet ik het toch in zo'n zakje? Kan toch
4: ja, maar dat zakje is ter bescherming van de wasmachine.
3: Oh, ik hoor hier dingen. Ja, ik ben... Oké. Okay. Hey, lieve schat, neem eens even mee. Want het is natuurlijk bloedheet vandaag. Ja. Iedereen eigenlijk, alle dames zitten nu van... Oh ja, ik moet nog een bikini hebben.
4: Ja,
3: want ik weet hoe het gaat. Thuis ook, bij mij ook. Ja. Linda zegt ook gelijk van... Oh ja, dat is waar. Een bikini, die van vorig jaar, die heb ik nog. Maar ik wil een nieuwe.
4: Ja, dat klopt. Elk jaar een nieuwe. Dat is toch leuk?
3: Wat is een beetje hip?
4: Nou, voor dit jaar glinsteren de bikinis je tegemoet. Het is een en al glitter.
3: Ja? Oh ja, ik zie het hier inderdaad, ja. Allemaal glittertjes van hele kleine verschillen. En deze ook inderdaad, ja. Is dat het dan, ja? Is dat...
4: Helemaal. En vrolijke kleuren. Heel veel vrolijke kleuren.
3: Ja, ik merk het inderdaad, ja.
4: Oranje, bloemen. Groen met bloemen.
3: Is er nou een kleur die iedereen staat?
4: Allemaal. Glitters, ja. Oranje. Je moet echt oranje aan.
3: Oranje?
4: Ja, niet voor het WK, maar gewoon omdat het leuk staat.
3: Echt waar?
4: Ja.
3: Dus oranje staat eigenlijk bij iedere dame?
4: Ja, iedere dame. Je kan niet misgaan met een oranje bikini. Echt niet. Hoe wit of donker je ook bent, oranje staat gewoon iedereen.
3: En dan is echt dat felle oranje of dat een beetje dat...
4: Een beetje elke tint oranje. Ik zou niet per se voor WK oranje.
3: Maar hier zit er bijvoorbeeld eentje. Dat is een met glitters inderdaad.
4: Glitter en oranje. En die daarnaast zijn oranje met hele mooie felle bloemen. Het is gewoon prachtig op de huid.
3: Ja, ik vraag dit voor een vriendin.
0: Ja, tuurlijk.
3: Die wil heel graag weten hoe je een bikini nou wast.
4: Ook op de hand. Alles op de hand.
3: Ja? En een druppeltje dreft? Of een...
4: Ik hoor ook wel eens baby shampoo.
3: Ja, je hoort van alles,
4: ja. Ik hou het aan en dan spoel ik het uit onder de douche. Een klein beetje fijnwasmiddel.
3: Fijn was meer toch wel. Ja. Je wil ook niet dat die geur er allemaal in. Maar dat chloor dan, hoe zit dat dan?
4: Eigenlijk het beste voor je bikini. Nou, ik heb liever natuurlijk dat je ze snel sloopt, want dan kom je weer terug.
3: Ja, ik snap
4: maar
3: ik.
4: Maar het beste is dat zodra je het zwembad uitkomt, dat je even onder zo'n douche gaat staan. Dat het chloor er even uit gaat. En dan ga je lekker liggen op, op je matje.
3: Ja, en dan nog een vraag voor een vriendin. Is dat als je dan uit de zee komt, hè, dan heb je altijd zo'n soort waterzak achterin.
4: Ja, dan is je bikinibroek te groot.
3: Dan is je bikinibroek te groot.
4: Ja, één maatje te groot.
3: Ja, want dan trek je hem zo een beetje door je bilnaad. Maar dan loopt er 2 liter water uit. Weet je, je kent het, hè?
4: Ja. Maar je kan hem ook kwijtraken in het water. En je plons het zwembad in en je komt eruit zonder broekje. Dat kan ook als hij te wijd is. Ja. Maar ze neigen allemaal naar een maatje groter. Ik weet niet waarom.
3: Ik kijk om me heen. Ik zie niks van mij.
4: Nee, niks.
3: Of ik moet in een badpak, maar dat is een beetje...
4: Je mag van mij
3: heb
4: ook
3: niks van mannen?
4: Nee.
3: Weet je ook niet wat de trend is van mannen?
4: Nee.
3: Nou, Joe, we weten weer wat. Dankjewel,
0: ja, dank je.
3: Ga er weer vandoor, want er is hier natuurlijk niks voor mij te halen. Jij moet hier maar een keertje naartoe gaan. De Betty's Boobs in Amsterdam. Oranje. Dat is het. Helemaal hip.
0: Ja, oranje.
3: En, ja. Met de hand wassen.
0: Ja, oké. Ik snap wel oranje. Ja, hier, oranje moet het dus worden. Dus ook voor ook de bikini voor jouw vrouw. Wat voor kleur is haar bikini? Of weet je het niet eens?
1: Nee, June, ik heb heel veel opgestoken van dit avond. Ja, maar het is dus, deze zomer is het glitter en glamour. Is, het dus,
0: ja, is dat wat je bijgebleven is?
1: Dat is mij bijgebleven, ja, ja. Ik moet zeggen, die verslaggever ging er wel helemaal voor, ja.
0: Ja, dat doet hij altijd.
1: Ja, nee, ik vond het goed. Hij verdiepte zich in de materie.
0: Ja. Ja. Hey, dankjewel dat je hier was. Je boek ligt in de winkel, Binnenhof van Jair. Wat voor kleur zwembroek heb je trouwens?
1: Donkerblauw.
0: Donkerblauw, vind ik keurig.
1: Ja,
0: politieke, ja.
1: Politiek correct?
0: Politiek correcte
1: kleur. Moet ik weer naar de glitter en glamour naartoe?
0: Zou ik niet doen.
1: Nee?
0: Zeker niet als je naar het Binnenhof gaat.
1: Nee.
0: Hey, in augustus zien we weer terug voordat je aan de slag gaat begint. Afgesproken?
1: Lieve schat, afgesproken.
0: Dankjewel.
1: Gezellig.
2: Hoi.

0: Danny Vera en Pressure Makes Diamond. Ik zit nog helemaal na te genieten van het gesprek met je Yves Verwerda.
1: Ja, leuke man.
0: Wat een leuke man, zeg. Goed, wie hebben we morgen te gast over leuk gesproken?
1: Als het goed is, want het regent grootheden, Imca Marina.
0: Zo.
1: Als het goed is.
0: Oké, en anders
1: En anders iemand anders.
0: Zometeen Nick Film.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
12: Ik heet Jan-Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
13: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Ja, het is bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op een of meer asielzoekers in Amsterdam. Volgens de OM wilde hij een statement maken na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. 2 gewonden zijn er gevallen vanochtend bij een ernstige aanrijding op de N9 bij Sint Maartens Vlotbrug. Het is een beruchte weg waar veel ongelukken gebeuren de laatste tijd. En de elektrische raceklasse Formule E bezoekt volgend jaar voor het eerst het circuit op Zandvoort. Er staan 2 races gepland op 18 en 19 juni. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
22: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Goedemiddag. Met Nick Velderman.

Heeft ze nou weer een nieuwe single? Dat klopt. Ja, dit is geschreven voor de nieuwe films Toy Story 5. Taylor Swift bij NH met I Knew It, I Knew You. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdag van NH. Heb je me gemist? Ik jou wel, ja. Ik zal me eerlijk bekennen. Ik ben blij dat ik weer aan de gang mag. Och, op een gegeven moment ga je zo vervelen en ik mis je zo erg. Hè? Blij dat ik terug ben en goed nieuws. Ik heb namelijk ook goed weer voor je terug met me meegenomen in Nederland. Het wordt de komende dagen uitzonderlijk heet. Van woensdag tot en met zaterdag kan het in het zuiden 35 graden of meer worden. En ook elders wordt het tropisch warm met 30 graden of meer. Ook tijdens de nachten is het plakken en zweten geblazen door een hoge luchtvochtigheid. En een hoge minimumtemperatuur wordt het behoorlijk broeierig. Het wordt dus behoorlijk heet. Maar klagen, dat gaan we niet doen. Nee, ik dacht misschien wel leuk voor vandaag. Een liedje wat nou echt zomers is of gaat over te warm, te heet. Denk daar even over mee. Wil ik van jou horen. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Is dit Chris Rea bij NH? I Can Hear Your Heartbeat.

is Benny en Gus Dapperton bij. En aan met Super Lonely. Ja, het is warm, hè? Klagen mogen we niet doen, want het is een keer fijn als het warm is natuurlijk ook. Het wordt de komende dagen uitzonderlijk heet. Van woensdag tot en met zaterdag kan het in het zuiden 35 graden of meer worden. En ook elders wordt het tropisch warm, met 30 graden of meer. Ook tijdens de nachten is het plakken en zweten geblazen. Bereid je dus goed voor. Ik ben ook wel benieuwd, hè. Zijn er tips die ik niet weet, waardoor je je huis een beetje koel kan houden? Ik bedoel, als het zo warm blijft en is ook in de nacht, ja, dan kun je s'avonds ook niet doorluchten. Dus als er tips zijn, die zijn altijd welkom, hè. Mag je laten weten, 088-850-51-52. Die kan ik dan vervolgens even delen, hè. Misschien hebben we er allemaal wat aan. Wat voor nietje past hier nou bij? Dankjewel voor het doorgeven. Ik ben er ondertussen wel uit. Deze zat er vaak bij. Het is gewoon eigenlijk misschien wel te heet, hè. Maar nogmaals, klagen doen we niet. Cool en de gang hoor je bij NH. Dit is Too Hot.

0: Er is het Tria Romney bij en haar met hemel en aarde. Zo, het is een ontzettend mooie week. Tenminste, dat gaat het worden. We verwachten hoge temperaturen, 35 graden. Belangrijk is, smeer je goed in, hè, Bar? Hey,
1: hi. Oeh, ook hier in de studio?
0: Nee, hier binnen kan het wat minder. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je er een beetje op let, hè?
1: Tuurlijk. Oeg? Ja, smeren.
0: Hoe is het bij jou thuis? Wordt het heel erg warm of valt het wel mee?
1: Thuis bij mij thuis.
0: Thuis
1: van
0: bij mij thuis.
1: Macht was ja. Het echt.
0: Niet te doen al?
1: Nou, niet te doen. Kijk... Ik heb ook in de tropen gewoond. Ik ben op zich wel wat gewend.
0: Oh, mevrouw,
1: maar het was warm vandaag. Gewoond, hoor. Absoluut. Ja, ja. Wel zo warm dat je wakker werd en dacht van... oeh, dit is heet. Maar dan ben ik alles tegen elkaar open gaan zetten. Ja.
0: Kijk, nu kan dat nog wel tegen elkaar openzetten. Want s'avonds koelt het nog wat af. Maar de komende week gebeurt het dus niet. S'avonds blijft het ook gewoon 28 graden. Ja. Heb je een andere manier om het koel te houden dan in huis?
1: Nee, gewoon een slokje water te nemen of zo.
0: Oh ja, dan blijf je zelf.
1: Ik heb geen airco.
0: Nee, hier komt ook een tip binnen van Alex. Een airco, ja, dat snap ik. Dat werkt natuurlijk goed. Ja, wat je wel zou kunnen doen, Ria zegt... doe de gordijnen dicht de hele dag.
1: Oh ja, klopt. Dat doen we wel.
0: Helpt ook wel, hè?
1: Ja, zodat het gewoon toch een beetje cool blijft.
0: Als de warmte eenmaal binnen is, dan komt het ook naar buiten. Hè? Zo is het ook natuurlijk. Hè,
1: nee, dat doe ik absoluut.
0: Ja. Oké. Bart, is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen?
1: Nou, dat sluit aan op waar jij het net over had.
0: Oei.
1: In Amsterdam zijn namelijk allerlei koelteplekken aangewezen voor de komende tijd. Eén daarvan is een... Nou, dat zeg ik niet, dat hoor je zo.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Ik ben Jan en ik kom uit Avenhoorn.
13: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30, momenteel in Weidewormen is het 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op één of meerdere asielzoekers in Amsterdam. Volgens het OM wilde hij een statement maken na de dood van Lisa uit Apkoude. De man zou zich in april verdacht hebben gedragen bij een COA-locatie in Amsterdam. Toen de politie hem daar aansprak, vertelde hij dat ze net op tijd waren, omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. Hij had ook 2 messen bij zich. Volgens zijn advocaat werkte de man in de buurt van de plek waar Lisa werd omgebracht en was hij daar zeer van ontdaan. Vanochtend is er opnieuw een ongeluk gebeurd op de beruchte N9 ter hoogte van Sint Maartens Vlotbrug. Daar kwamen een auto en een bestelbus met elkaar in botsing. Er vielen 2 gewonden. Volgens omwonenden is het daar schering en inslag. Het afgelopen half jaar gebeurden er meerdere ongelukken. Er wordt veel te hard gereden, zeggen omwonenden. En ook zijn er stukken waar je echt weinig zicht hebt om in te halen. Noord-Holland bereidt zich voor op een staking in het openbaar vervoer morgen. Nagenoeg alle bussen, trams, metro's en treinen rijden morgen vroeg niet. Er wordt veel hinder verwacht. Het OV in de hele provincie ligt dan plat tussen 4:00 vannacht en 8:00 morgenochtend. Daarna kan het nog uren duren voordat de dienstregelingen weer op orde zijn. De meeste jongeren komen moeilijk rond, dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Dat is nu opgelopen naar 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager is en niet iedere maand gelijk. Het Nibud heeft ook een advies.
15: We zien dat ongeveer 1/4 van de Nederlanders minder dan 1000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
1: Ja, dat is dus een advies. Ja,
0: maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want als die mensen 1000 euro achter de hand hebben, betekent dat ze dus gewoon niet meer kunnen sparen. Dus om zo'n advies te geven, het slaat helemaal nergens op.
1: Nou, ik vind wel, je hebt ook wel mensen die, misschien ik zelf ook wel, die dus op een periode in hun leven best oké geld hebben. En dan vergeten ze misschien even dat apart zetten.
0: Ja, oké, maar dat advies, gaat dus niet op voor de mensen waarbij dat nu het geval is. Dus als je 1000 euro op je spaarrekening hebt, dan is het niet zo dat je kan sparen. Dat gaat niet.
1: Maar je moet toch, hoe moeilijk je het ook hebt, dan toch nog rekening houden met onvoorziene omstandigheden.
0: Ja,
1: maar is wel lastig. Kunnen.
0: Ja, eens.
1: Klopt. Dan even de speciale plekken wat ik net zei. Amsterdam opent vandaag speciale plekken om af te koelen. Het gaat om 12 locaties waar airco is. En daar worden plekken ingericht om even van de hitte te bekomen.
0: Okay.
1: Huisdieren mogen ook mee. Locaties zijn onderdeel van het Amsterdamse hitteplan. Eén van die plekken is Theater de Meervaart in Amsterdam.
0: Dan mag je gewoon naar binnen, dan kun je even afkoelen.
1: Ja, volgens in ontbijttafel vertelde de directeur het volgende erover.
16: Onze foyer en ons café is open. Café is een groot woord, maar het is gewoon een ruimte naast onze foyer. Die zijn open, dat zijn de openbare ruimtes die we ook tijdens voorstellingen gebruiken. De theaterzalen zijn dicht. Dat is nog steeds de plek voor alle creatievelingen.
17: Ja, precies. Er moet wel verschil zijn.
16: Er worden nu ook voorstellingen gemonteerd.
17: Oh, ja.
16: En daar zijn geen pottenkijkers.
1: Geen pottenkijkers. Ja, dat klonk wel meteen streng, hè?
0: Ja, niet stiekem naar binnen gaan, hè?
1: Hij brengt me wel op een idee.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is dus wel goed. Stel, je hebt een bloedheet huis.
0: Ja.
1: Dan ga je gewoon even, als je daar vlakbij woont, naar de Meervaart.
0: Ja, dat is goed om te doen. Of als je buiten werkt of zo.
1: Ja.
0: Vandaag in Amsterdam. Of je bent op de fiets. Je denkt, ik moet even afkoelen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dan ga je naar zo'n plek.
0: Ja.
1: Kan ook hierheen komen.
0: Mag ook, hè?
1: Dan heb je gewoon een hele goede airco.
0: Ja.
1: Stel, je woont in Hilversum. Nou goed, serieus hitteplan dus. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt uiteen van rond 24 graden in en rond Den Helder en op Texel. En plaatselijk 28 tot 29 graden aan het eind van de middag en begin van de avond in het zuidelijk deel van de provincie en deels ook langs de kust. Overigens in de loop van de middag langs de kust wel wat verkoeling, vooral op de stranden door wind van zee.

0: Het is Westlife bij NH. If I Let You Go.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 2.

toch liever keuze B, dan kies je voor Robin met Show Me Love. Oké, dat zijn de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Dr. Elman, Sing Hallelujah? Of voor de toch liever die keuze bij Robin met Show Me Love? Stemmen 088 850 51 52.

0: Muziek van Bente bij NH met 3, 2, 1. Ja, zo heet het.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. De keuze A, Dr. Alban met Sing Hallelujah. En keuze B, Robin met Show Me Love.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Was spannend, zeker. Maar 60% kiest voor keuze A. Dr. Alban hoor je bij. En nou, dit is Sing Hallelujah.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Ik ben Hans uit Amstelveen.
4: Ali uit Goro.
5: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
6: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
7: Ik ben Jelle uit Opperdoes.

0: Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op één of meerdere asielzoekers in Amsterdam. Volgens het OM wilde hij een statement maken na onder meer de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Twee gewonden zijn er vanochtend gevallen bij een ernstige aanrijding op de N9 bij Sint Maartens Vlotbrug. Het is een beruchte weg waar veel ongelukken gebeuren de laatste tijd. En de elektrische raceklasse Formule E bezoekt volgend jaar voor het eerst circuit Zandvoort. Er staan twee races gepland in juni. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische constitutionele hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Goedemiddag.
14: Met Nick Velderman.

0: is Douwe Bob met Funny Bay en Ha.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Ria. Gefeliciteerd, Ria. En Joyce ook. Joyce is ook jarig. Is 82 jaar geworden, Joyce, vandaag. Ria en Joyce, gefeliciteerd.
1: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte.
5: Van harte.
6: Van harte.
7: Van harte.
8: Van harte.
9: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088-58-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. De Pointer Sisters hoor je bij NH. Hier.

0: Het is Son Mieu bij NH met Dark Before the Dawn. Ik krijg nog een verjaardag binnen. Dat is, ik zie een berichtje. Oh, helemaal leuk vandaag. Mijn moeder en haar aangetrouwde kleindochter June. 22 jaar geworden. Nou, gefeliciteerd. Oh, June, gefeliciteerd.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2004. Zo had je Robodoc. Luister mee.
2: Ronddwalende robots. Een geboorte op 4 meter hoogte. Water en vuur. Alles kan in het rauwe decor van zware industrie. De kunstwerken worden gemaakt van oude metalen en afgedankte machines. Het krakersfestival Robodoc opende gisteravond voor de 7e keer zijn deuren.
0: Nou, terug naar 23 juni 2004. Als je toen de tijd de radio hebt aangezet, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk echt een ontzettend grote hit met dit liedje. Het staat wekenlang in de top 5. Sterker nog, dat wordt misschien wel een van de grootste hits die ze ooit gehad hebben. Maroon 5 hoor je bij NH. Dit is This Love.

En is Earth, Wind & Fire bij NH met Last Groove. Pas wel bij vandaag de dag, hè. Och, wat een heerlijk weer is het momenteel in Hilversum. Bijna 28 graden. Zometeen een nieuw rondje van het huis stemmen. Keuze A of keuze B. Eerst nog A's of B's bij NH. Dit is All That She Wants.

0: dacht je van een lekker badje met koud water om voetjes in te doen of zo, hè?
1: Oh, lekker. En een glaas champagne of zo om af te koelen.
0: Oh ja, maar dan ging het even over die alcohol natuurlijk erbij, hè?
1: Oh, een waterijsje.
0: Ja, dat is ook lekker, ja. Ja.
1: Alles wat een beetje koel is.
0: Helpt dat als het warm is dat je bijvoorbeeld koude dingen neemt? Ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld dat je dan juist een kop thee moet nemen.
1: Ja,
0: je
1: moet bijvoorbeeld in Indonesië drinken ze dan bijvoorbeeld vaak heet water.
0: Oh ja.
1: Dat schijnt goed te zijn.
0: Ja, maar daar heb je geen zin in toch als het zo warm is. Wil je lekker iets verkoelends?
1: Nou, ik vind het ook wel lekker juist om dan warm te eten tussenmiddag. Als het heet is.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Ben jij, als we even kijken naar het ijs, meer van de waterijsjes met dit warme weer? Of kies je bijvoorbeeld voor een chocoladeijsje zoals een Magnum of een Twix-ijs of een Bounty-ijs?
1: Oeh, ik vind allebei wel lekker.
0: Ik vind zo'n hele lange, toren. Ken je die? Zo'n waterijsje. Ja, zo'n twister is dat.
1: Oh ja, een twister, ja. Nee, daar komt geen einde aan.
0: Nee, ja, die begint eerder met lekker dan dat je hem op hebt. Hè.
1: Ja, dat is een ingewikkelde.
0: Goed.
1: Maar goed, ik ben gewoon van de klassieke raket.
0: Van de klassieke raket, oké.
1: Okay. Zometeen het nieuws en het een bizar verhaal daarin over de badkamer van Pim Fortuyn.
0: Oké, okay, zometeen meer.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
12: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
13: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 minuut over 3:30. Momenteel aan Dijk is het 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schiphol is morgen beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer als gevolg van de landelijke OV-staking morgen. Reizigers van en naar de luchthaven moeten daar dus goed rekening mee houden. Staking duurt van 4:00 vannacht tot 8:00 morgenochtend. In die periode rijden alleen tussen Amsterdam CS, Schiphol en Hoofddorp 2 tot 4 treinen per uur. Geadviseerd wordt alternatief vervoer te pakken zoals de auto of de taxi. Trainer Oscar Garcia heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag bij een club in de Poolse divisie. Garcia begon afgelopen februari als trainer van Jong Ajax in Amsterdam. Hij nam de taken later over van Fred Grim, die de leiding had gekregen na het vertrek van John Heitinga. Nou, onder Garcia eindigde Ajax als 5e in de Eredivisie en plaatste het zich via de play-offs voor de Conference League. Ajax heeft de Spaanse trainer Michel aangetrokken voor het nieuwe seizoen. Een man uit Vught wordt verdacht van poging tot moord op 1 of meerdere asielzoekers in Amsterdam. Volgens het OM wilde hij een statement maken na de dood van Lisa uit Abcoude. De man zou zich verdacht hebben gedragen bij een COA-locatie in de hoofdstad. Toen de politie hem daar aansprak, vertelde hij dat ze net op tijd waren, omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. Hij had 2 messen bij zich. Volgens zijn advocaat werkte de man in de buurt van de plek waar Lisa werd omgebracht en was hij daar zeer van ontdaan. Na een ongeluk met een fatbike van 2 weken geleden in Alkmaar, waarbij een meisje van 5 ernstig gewond raakte, heeft de gemeente Alkmaar besloten om in de wijk meer te gaan handhaven op fietsen op de stoep. Ja, het meisje liep haar tuin uit toen ze omver werd gereden door fatbikers. En ze hield er een zwaar gehavend gebit aan over. Het is wel herkenbaar, want volgens mij in Alkmaar gebeurt het, maar ook in Amsterdam, dat mensen soms keihard over de stoep rijden. Laatste berichtje, we hadden net Jair Ververda te gast.
0: Ja, leuk man.
1: Ja, dat is die verslaggever, die grappige verslaggever die dan allemaal ongebruikelijke vragen stelt aan bijvoorbeeld Rutte.
0: Ja, ik had
1: andere
0: ook
1: vragen dan andere mensen.
0: Ik had ook altijd het idee dat hij er wel mee wegkwam, weet je wel?
1: Zo is dat. Ja, hij heeft ook iets. Hij is ook een beetje onhandig, merkte ik hier in de studio. Dus hij is wel charmant.
0: Ja.
1: Nou, 25 jaar verslag, dat is nu gebundeld in zijn boek Het Binnenhof van Jair.
0: Ja.
1: Hij was de gast bij June en hij vertelde ook nog dat hij op een gegeven moment een documentaire maakte over Pim Fortuyn, al na het overlijden van Pim. En toen stond zijn bijzondere, excentrieke huis te koop. En dan kreeg hij daar een rondleiding in de badkamer van Pim Fortuyn. En dat was natuurlijk een bijzondere badkamer.
14: En je zag daar een groot Romeins bad. Maar dat bad, dat vond ik het toppunt, dat keek uit op een glas-in-loodraam. En daar stond een man, stond daar naakt afgebeeld, met een enorme lul waar druppels uitkwamen. Nou, je kunt al raden wie die man is. Dat was Fortuyn zelf. Dus als Fortuyn in zijn bad lag, in zijn Romeinse bad, keek hij uit naar een glas-in-loodraam waar hij zelf stond afgebeeld, naakt, met een enorme fallas waar allemaal druppels uitkwamen.
1: Ja. Nou, dat is geen standaard verhaal over een politicus.
0: Maar deze man heeft zoveel meegemaakt. Die heeft zoveel verhalen, zoveel gezien. Dit zijn de verhalen die wil je juist graag weten.
1: Ik denk dat het ook een leuk boek is om te lezen. Het Binnenhof van Jair. Het
0: verbaast me overigens niks dat dit bij Pim Fortuyn zo was. Want zo was de beste man ook wel een beetje, toch?
1: Ja, die was natuurlijk... hoe zeg je dat nou?
0: Nou, die was hoe die was. Hij was excentriek. Nee, dat was jouw...
1: Ja,
0: hij was wel op zijn manier.
1: Ja. Excentriek

0: Bluff en de Kano Gross bij NH met Holiday in Spain.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens op het moment. Wat wil je liever horen? Goed als je meestemt via 088-850-5152. Voor keuze A. Huey Lewis en de Nieuws. Met Stuck With You.
4: Yes, it's true.
0: Oh ja, lekker toch, ja. Ik heb ook keuze B, mag je ook voor kiezen. Barry White met Can't Get Enough of Your Love. Oké dan, nou dat zijn ze. Stemmen, doe jij. Wat wil jij liever horen? Is dat dus die keuze A, Huey Lewis, samen met The News, Stuck With You. Of kies je voor die keuze B, Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Stemmen, 088-850-5152.

0: Adams bij NH met Mr. Know-It-All. Zo meteen een 4 uur tijd voor vandaag de dag met Dennis Hoebe.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel hoor voor het meestemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Huey Lewis en The News met Stuck With You. Keuze B, Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 80% kiest voor keuze B. Barry White hoor je bij NH.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Ik ben Geke uit Oudorp.
7: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuis.
8: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
9: Ik ben Marcia uit Haarlem.
10: Ik ben Björn uit Heer Hugo Waard.
11: Ik ben Marta uit Het Geest.
12: Ik ben Henk uit Oudesluis.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 4:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Schiphol is morgen beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Het gevolg van de landelijke OV-staking. Reizigers van en naar de luchthaven moeten daar goed rekening mee houden. Trainer Oscar Garcia heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag bij een club uit de hoogste Poolse divisie. En Alkmaar gaat meer handhaven op fietsen op de stoep. Dat doen ze na een zwaar ongeval met een fatbike. Een meisje van 5 raakte daarbij zwaar gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: 37 graden, dat zijn temperaturen, mensen. Nou, het radio, ik wou zeggen het NH Radio Verkeer van de ANWB. Op dit moment 3 vertragingen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar doe je er 22 minuten langer over. A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormer. Er is een ongeluk gebeurd. Linker rijstrook is daar dicht en je doet er 17 minuten langer over. En de laatste, de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Kooimeer en de Ring van Alkmaar. Daar is de vertraging op dit moment 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
26: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
29: Vandaag de dag.
30: Met Dennis Hoebee.

Ze begonnen als Jefferson Airplane, vervolgens werd het Jefferson Starship en uiteindelijk bleef alleen de naam Starship over. Een van hun allergrootste hits was deze Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: wat voor dinsdag. Een super, super hete en heerlijk warme dinsdag. Voor de een is het een feestje, eindelijk mooi weer. Maar voor een groot deel van de Nederlanders is het best wel afzien. Ja. En ja, het zijn ook wel behoorlijk hoge temperaturen. Vooral slapen is een groot probleem, hoor je om je heen. Want ja, het is natuurlijk warm in de slaapkamer. En op het moment dat je dan geen airconditioning hebt, zoals de meeste mensen denk ik, dan is dat toch best wel eventjes moeilijk om in slaap te komen. En vervolgens dan weer fit aan de nieuwe dag te beginnen.
1: Absoluut.
0: Jou is het toch weer gelukt, hè?
1: Ik heb niet heel goed geslapen, maar ik heb wel prima geslapen. Sterker nog, ik heb vanmorgen zelfs nog gesport.
0: Nou, ik had jou aan de lijn vanmorgen, want wij bespreken dan altijd het programma even door. En toen zei je me dit ook. En ik hoor nog steeds diezelfde trots als die je vanmorgen had. Ik ben gewoon wezen sporten in deze bloedhitte.
1: Ja, ik ben hartstikke trots, want eigenlijk doe ik het nooit meer. Ik zit in een zeer, zeer slechte fase als het gaat om lichamelijk schoon. Dus het gaat niet zo best. Maar vanmorgen is het wel goed gegaan. Ik hoop dat lekker door te zetten.
0: Nou, morgen weer.
1: Ja, en jij?
0: Ik heb ook gesport.
1: En, echt waar?
0: Ja.
1: Kijk nu in mijn ogen, zonder te knipperen.
0: Ik heb gesport. Ja, maar dat...
1: Je kan heel goed liegen.
0: Nee, maar dan weet je, ik sport regelmatig, hè? Barbara, die wil ook nog wat zeggen.
2: Ja, je kijkt een beetje ondeugend, alsof het inderdaad niet klopt.
0: Jawel.
2: Ik bedoel misschien dat je bent gelopen van het station.
0: Nee,
2: naar
0: dat
2: hier.
0: Is geen sporten.
2: Okay.
0: Dat is gewoon wat lopen, dat is bewegen.
1: Van hoe laat tot hoe laat?
0: Ik heb van hoe laat? Van 9:30 tot 9:45.
1: 3 kwartiertjes?
0: Ja, netjes. Op de fiets.
1: Op de fiets?
0: Ja, even lekker flink even een rondje gereisd. Toen het toch qua temperatuur enigszins te doen was. Dus ja, ik probeer altijd wel een beetje te bewegen. Dat
1: wat
0: is wel
1: ben
0: belangrijk.
1: Je tegengekomen?
0: Jeetje. Ja, dit is een overhoring, hè? Nou, ik had vooral mijn muziek en mijn dopjes op en mijn zonnebril op. Dus ik heb
2: je zonnebril op in de sportschool?
0: Nee, buiten op de fiets.
2: Oh, het was buiten.
0: In de sportschool ook. Ik ben wel een superster, maar ook niet zo'n grote superster. Hè, dat ik met mijn zonnebril op in de sportschool ga staan. Dat weet je nooit. Hey, we gaan het programma beginnen. Het is 23 juni. Vandaag de dag dat in 1868 Scholz het octrooi krijgt op de schrijfmachine. Hebben we tot op de dag van vandaag profijt van. Want stel dat die niet was gevonden, was misschien de computer ook niet uitgevonden. Nou goed, we hoeven niet met de hand te schrijven en dat is best fijn.
1: Ja.
0: Het is ook de dag dat in 1815, we gaan lekker terug in de tijd vandaag, Napoleon Bonaparte voor de tweede keer afstand deed van de troon. En de dag dat in 2016 de Britse stemmers kozen voor de uitreding uit de Europese Unie, de zogenaamde Brexit.
1: Brexit.
0: Daar hebben ze spijt van tot op de dag van vandaag. Hè. Oh, dit hadden ze nooit moeten doen en we hebben ze gewaarschuwd. Maar luisteren, nee hoor.
1: Nee, Omar.
0: Hey, en het is ook de dag dat vandaag in 1984 in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis iemand als eerste een harttransplantatie kreeg in Nederland. Is toch ook wel, het is toch mooi dat dat allemaal gelukt is en dat dat tegenwoordig gewoon kan. Sinds 1984 dus.
1: Doodeng.
0: Hey, wij gaan het zo meteen hebben over de warmte.
1: Ja.
0: Dat moet wel, dat is een onderwerp. We hadden het er vanmorgen over, vergadering. Wat zullen we doen vandaag? Ja, als je vandaag het niet over de warmte hebt, code oranje. Morgen dan ben je niet goed snik. Dus dat gaan we sowieso doen. En we gaan het zo meteen hebben ook over strooien. Want je kan ze ineens voorbij zien komen, de strooiwagens. En dan denk je, zijn die mensen helemaal bevangen door de hitte? Moet iemand ze misschien even waarschuwen dat er geen sneeuw ligt? Nee, daar is een goede reden voor. Hoor je zo meteen allemaal veel meer over.

0: Ilse de Lange en haar single Something Good. Ja, een lekker liedje weer, moet ik zeggen. Ilse de Lange, die na al die jaren weet ze nog steeds de mensheid te raken met haar muziek. En dit was wel zo'n lekker voorbeeld van een heerlijk zomersliedje. Something Good is hier bij NH. En ja, ik weet niet of je het toevallig gezien hebt. Op veel plekken in Nederland gebeurt het. Dat je ineens de weg opgaat en dat er een strooiwagen voor je verschijnt. En dat is niet gek. Dat is geen koortsdroom waar je middenin zit. Dat is een hele normale gang van zaken bij dit soort temperaturen. Want met de tropische temperaturen kan het namelijk gebeuren dat het asfalt een beetje beschermd moet worden tegen de hitte. En dat gebeurt onder andere met strooizout. En ook in de gemeente Hilversum hebben ze besloten om de strooiwagens uit te sturen. En Jeroen Oosterheert van de gemeente Hilversum, die kan er alles over vertellen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zijn er veel mensen die zeggen, wat is hier aan de hand tegen jou?
1: Tegen mij persoonlijk valt eigenlijk wel mee. En ik moet eerlijk zeggen, bij ons klantcontactcentrum valt het eigenlijk ook wel mee.
0: Mensen begrijpen het wel dus?
1: Oh. Nou ja, of ze het direct begrijpen, dat weet ik niet. Maar ze snappen waarschijnlijk wel waarom we met pekelzout, dus op basis van water, rondrijden en daarmee het asfalt koelen. Waardoor het asfalt in ieder geval minder snel beschadigt. Want dat is het uiteindelijke doel.
0: Ja, want wat gebeurt er precies met het asfalt als dit soort maatregelen niet genomen worden?
1: Dan scheurt het. En ja, dan gaat het eerder kapot, weet je. En dat wil je voorkomen, want dat kost veel geld. Het herstellen van asfalt.
0: Ja, het is een beetje, als je het niet zou doen, dan krijg je een beetje die Amerikaanse situaties. Als je dan op zo'n weg rijdt ergens bij Las Vegas of bij Los Angeles. Dat ineens allemaal van die scheuren en gaten in de weg komen. En dat willen wij dus in Nederland voorkomen. Is dat iets wat je als gemeente zelf bepaalt?
1: Ja, nou ja, vanochtend toen ik ging sporten, ik ben ook wezen sporten op de racefiets. Dan zie je al veel achterstallig onderhoud op sommige plekken. En op de wegen waar die veel gebruikt worden, wil je dat voorkomen. En dat kun je met de zout kun je dat voorkomen.
2: En zit er een verschil tussen in de winter strooien, dus met min temperaturen, en in de hittestromen? Of is er bij strooien, is het idee een beetje hetzelfde?
1: Het idee is niet helemaal hetzelfde. Hè. Nu is het zo dat het pekelwater met zout het asfalt beschermt. Hè. Dus het beschermt tegen de warmte en koelt het asfalt eigenlijk af met ongeveer 6, 7 graden. En in de winter zorgt het ervoor dat er geen ijs ontstaat, zodat het niet glad wordt. Hè. Dus, en dan moet het verschil is ook, in de winter moet het erin gereden worden. He, dus dan moet het zout echt in het asfalt gereden worden, zodat het zijn functie krijgt. He, dus dat het niet bevriest. En in de zomer blijft het er eigenlijk op liggen.
0: Ja, precies. En Jeroen, neem ons eens mee hoe dat gaat op zo'n dag. Jij was vanmorgen lekker gaan sporten.
1: Vanochtend was het nog wel grappig. Dat was wel spannend ook nog. Dus mijn collega's die belden me vanochtend om 5:15 op. En die zeiden, we gaan nog niet strooien. Ik zeg, hoezo gaan we nog niet? Het is nog niet warm genoeg, dus het is nog te koud.
0: Dus jij de vuist op tafel, je zegt, nou, ik heb even naar de voorspellingen gekeken. Jullie gaan wel strooien vandaag.
1: Nee, ik zeg, ik ga eerst een rondje rennen. En dan zien we daarna wel hoe warm het is. En na een uur was ik terug en toen belden ze weer op. En ze zegt, nou, het zonnetje is er goed doorheen gekomen. We gaan toch strooien, want we verwachten dat het asfalt vandaag wel boven de 50 graden gaat worden.
0: Ja, precies. En is het nou zo dat dan, want jullie bepalen dat als gemeente Hilversum in dit geval. Ja. Houdt het dan ook op bij de gemeentegrenzen? Ja. Mag je niet naar Bussen? Mag je niet naar Laren?
1: Nee, het houdt echt de Larense weg. En die houdt echt, daar wordt op een gegeven moment wordt dat een andere gemeente. En daar draait onze strooiwagen zich ook echt om.
0: Ja, en is er dan ook nog iets van overleg als gemeente onderling? Dat je zegt, nou, wij gaan strooien, wat doen jullie?
1: Ja, de strooimensen hebben in ieder geval wel overleg met elkaar. Maar het is echt een lokale bevoegdheid, zoals het dan heet. En een lokaal beleid of ze dat doen.
0: Nou, fijn in ieder geval dat het gebeurd is. En dat de wegen in Hilversum, die soms best wat lastig door te komen zijn, zeg ik voorzichtig, in ieder geval goed bereikbaar zijn als het gaat om de veiligheid.
1: Het gaat niet alleen om de bereikbaarheid. Het gaat met name om dat je wil voorkomen dat ze kapot gaan.
0: Ja, nee, het was een grapje dat Hilversum soms een beetje lastig te bereiken is. Dat is wel eens de klacht die je hoort, zou ik maar zeggen. dat mensen dan zeggen, ja, het is altijd zo moeilijk om die stad door te komen. Maar uiteindelijk aan de weg en aan de asfalt ligt het niet. Dat is duidelijk.
1: Ja, dat is het.
0: Nou, fijn dat je even wilde reageren. Jeroen Oosterheert van de gemeente Hilversum. En het is dus niet heel gek dat er strooiwagens ineens verschijnen op deze hete dagen. En nu weten we dus hoe dat zit. Blondie, hoor je nu?

0: terwijl ik dit nummer instartte, kwamen de geluiden bij Jelmer vandaan waarvan ik dacht, hij vindt het een goed liedje.
1: Ah, ik vind het heerlijk, ja.
0: Een beetje hetzelfde als het verhaal wat je allemaal op jouw tijdlijn voorbij zag komen.
1: Oh.
0: Wat was het ook alweer?
1: Oh, wat erg dat jij dit nou eens zegt.
0: Wat zag jij op je tijdlijn?
1: Ik zag allemaal shirtloze mannen op mijn tijdlijn. En dat komt omdat het gewoon heel warm is. Dus al die mannen gaan dus uit hun shirt. En dat gaan ze dan delen op hun Instagram.
0: Ja, en, bij mij niet hoor, maar bij jou op Instagram wel.
1: Dus. Ja, dat zijn homo's. Die doen alleen maar als een shirt dat kan, ga de shirt uit.
0: Hoppakee.
1: Nou, dat is vaak leuk.
0: Nou, goed bruggetje naar waar we het vandaag over hebben. Want het is morgen code oranje. Overmorgen ook een beetje, maar dat heeft met voetbal te maken. Morgen, ja, het is nu natuurlijk al heel erg heet. Het wordt alleen maar heter. En wij vroegen ons af, moeten we misschien langzaam gaan denken aan een hittecultuursverandering? Bijvoorbeeld door een siesta in te voeren, zoals ze dat in Spanje doen. Even een paar uurtjes gewoon de bedrijven dicht, voetjes op tafel. Of een tropenrooster, zoals dat bij scholen al gebeurt. Dat we dat ook bij grote bedrijven gaan doen. Is dat een goed idee of niet? Als het maar een paar dagen per jaar, want dat zei Barnett, ja, het is maar een paar dagen per jaar, waarom zouden we dat doen? Maar misschien wel een goed idee. En wat mij ook wel leuk lijkt, het is natuurlijk warm. Iedereen heeft het erover waar je komt. Bij de koffieautomaat, bij de benzinestation, bij het tankstation, op het station, bij de bakker. Overal heeft iedereen het erover. Hoe warm is het op dit moment bij jou?
1: Ja.
0: Dat is wel echt een vraag waar ik het antwoord op zou willen weten.
1: Maak dus even een fotootje van je thermometer.
0: Ja. En app dat even door naar 088-850-5152. 088-850-5152. Hoe warm is het op dit moment bij jou? Laat het weten en praat mee over de hitte vandaag. Even wat verkoeling met Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
11: Ik ben Dion uit Alkmaar.
12: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.

0: moment. Net na 16:30 is het in Amstelveen, 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In 7 van de 25 veiligheidsregio's in Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden op dit moment. Het is te zien op een kaart die de brandweer bijhoudt. De waarschuwing geldt in alle Noord-Hollandse veiligheidsregio's. Het VUMC in Amsterdam stopt per 2040 als ziekenhuis. In de aankomende 14 jaar worden de zorgtaken van het medisch centrum overgeheveld naar het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het VUMC blijft bestaan wel als plek voor onderzoek, onderwijs en opleiding. Maar de Raad van Bestuur zegt dat het te duur is om het als ziekenhuis te behouden. Benadrukt wordt dat er voor patiënten, studenten en medewerkers op korte termijn nog niks verandert. Trainer Oscar Garcia heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag bij een club in de Poolse divisie. Garcia begon afgelopen februari als trainer van Jong Ajax in Amsterdam. Later nam hij al snel de taken over van Fred Grim en die had weer de leiding gekregen na het vertrek van John Heitinga. Nou, onder Garcia eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie en plaatste het zich via de play-offs voor de Conference League. Ajax heeft nu de Spaanse trainer Michel aangetrokken voor het nieuwe seizoen. Schiphol is morgen beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer als gevolg van een landelijke OV-staking. Ja, die staking duurt van 4:00 vannacht tot 8:00 morgenochtend. Dan rijden er bijna geen treinen, metro's, trams en bussen. Geadviseerd wordt zeker op het traject Schiphol om alternatief vervoer te pakken, zoals de auto of de taxi als dat mogelijk is. En los van de OV-staking laat de NS vanaf morgen op een aantal trajecten de komende dagen minder treinen rijden vanwege de verwachte hitte. Hoe zit dat? Nou, bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen treinonderdelen oververhit raken. Ook als het 's nachts warm blijft, of vooral als het 's nachts warm blijft en een trein niet kan afkoelen, kunnen dus allerlei storingen optreden. Door de komende dagen minder treinen te laten rijden hoopt de NS eventuele problemen beter te kunnen opvangen.
0: Nou, daar zitten we als reiziger echt op te wachten. Lekker dicht tegen elkaar aanstaan tijdens deze hitte. Liefst nog met een airco die niet werkt en een trein die niet schoongemaakt is. Heerlijk. Wat is het toch fijn om met de trein te gaan.
1: Oh, dat is wel een cynische reactie.
0: Ja,
1: maar
0: weet
1: goed,
0: je wel.
1: Het zou kunnen uitkomen wat jij zegt. Het beeld dat je schetst.
0: Nou, meestal is het zo dat als er berichten over de NS naar buiten komen, dat ik een dag van tevoren ongeveer aangeef hoe het gaat lopen en dat het dan ook gaat gebeuren.
1: Ja, we gaan het volgen. Maar goed, kennelijk door die hitte is het ook een deel overmacht.
0: Ja.
1: Dat het niet tegenover verhitting bestand is, die treinonderdelen. Zoals we ook vaak hebben, als het vriest, dan kan het ook niet.
0: Nee, en als de blaadjes liggen niet, en als het te druk is, en als er vakantie is, en kerst, en herfst, en voorjaar, oud en nieuw, en Pasen. Eigenlijk moeten we het nieuws zo gaan doen.
1: Stop
0: dat als de trein wel rijdt, dat dan het nieuws wordt.
1: Nou ja, goed, dat zijn jouw woorden.
0: Ja,
1: we gaan het volgen, dat sowieso.

0: aan zee. In de rest van de provincie is de wind zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Morgen is het droog, zonnig en zeer warm. Met op de meeste plaatsen temperaturen boven 30. In het zuiden van Noord-Holland rond 34 graden.
1: Dankjewel Jan, en we spreken jou zo meteen ook nog eventjes over de temperaturen. Eerst even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 12 vertragingen. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels vrij, maar de vertraging is er nog steeds. 15 minuten daar. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 11 minuten. En de A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo. 12. Dan de A27 Gorkum Almere tussen knooppunt Rijnsweert in Hilversum. Door een kapotte auto is daar de linkerrijstrook dicht en doe je er 6 minuten langer over. En de laatste, de N242, Alkmaar richting Middenmeer tussen Kooimeer en de Ring van Alkmaar. Daar is de vertraging op dit moment 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: de band Simply Red. Als je iets te lang in de zon blijft, dan word je vanzelf Simply Red. Maar is de tijd te mention, hoorde je hier bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we zeiden het al eerder, het zweet loopt over je rug. Dat is een beetje hoe jammer dit soort dagen altijd vertaalt. En ja, het is natuurlijk warm. En het wordt eigenlijk alleen maar warmer de komende dagen. Morgen vanaf 12 uur code oranje. En dat heeft niks met het Nederlands elftal op het WK te maken.
2: Ook een beetje.
0: Donderdagnacht wordt het ook code oranje, hoor. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het waarschijnlijk met de sport nog wel even over hebben. Maar nee, de temperaturen die gaan omhoog. Vrijdag uitschieten tot zelfs 38 graden. En daarom vroegen wij ons af, ja, moeten we misschien langzaam gaan denken aan een soort van hittecultuurverandering. Bijvoorbeeld met dit soort dagen een siesta invoeren zoals ze in Spanje doen. Of een tropenrooster bij bedrijven zoals ze dat nu al op scholen doen. Ja. En we zijn heel erg benieuwd, hoe warm is het bij jou op dit moment? Daar wordt volop op gereageerd via 088-850-5152. Wat zien we zo al binnenkomen?
2: Absoluut. Nou, het valt sowieso op dat iedereen geavanceerde temperatuurapparaten heeft. De meest waanzinnige thermostaten komen voorbij. Bas, die stuurt vanuit Julianendorp dat het in zijn huis 25,5 graden is. Dick, die zegt 23,6. Dan hebben we Willy. Oef, die heeft het echt heel erg warm. 28,6 graden in haar huis. John, die zegt binnen 33, maar ik heb hier een zonnescherm naar beneden, 27,7.
0: Kijk, ja, Jan de Vries die meldt zich ook nog. Amsterdam, in zijn huis momenteel tweede verdieping, 29 graden. Oh. Zie ik staan. Emma Bakker uit Haarlem, 28. Lars uit Alkmaar, daar is het 30 graden binnen momenteel. Sophie uit Horen, die heeft het ook warm, daar is het 29 graden. Ja, de temperaturen zijn hoog en dat blijft dus ook zo. En blijf vooral je temperaturen insturen via 088-850-5152. Hoe warm is het op dit moment bij jou binnen?
2: Hoe is het bij jou eigenlijk?
0: Ik denk dat het bij mij nu op dit moment 7, 28 graden is.
2: Oh ja.
0: Dus dat is ook best wel lekker warm. Ja, en hoe warm zou het zijn bij onze eigen vaste weerman Jan Visser? Jan, goedemiddag.
3: Dennis, goedemiddag.
0: Is het warm bij jou?
3: Het is in mijn weerkamer, is nu 28 graden.
0: Oh. Kijk, dat zijn ook temperaturen. En je gaat er maar door. We willen dat even met jou hebben natuurlijk over wat we kunnen verwachten. En wanneer wordt zo'n code oranje nou eigenlijk afgegeven?
3: Zo'n code oranje wordt afgegeven bij temperaturen boven 35 graden. Luchtvochtigheid speelt natuurlijk ook een rol. Maar het is vooral de hoogte van de temperatuur. Dan spreken we over extreem warme dagen, 35 graden en hoger. En dat soort dagen zijn de laatste jaren meer schering dan inslag geworden, als je dat vergelijkt met het verleden. Ja, en vandaar die code oranje dus voor de komende dagen.
0: Ja, dat betekent echt dat we wel ons leven een beetje moeten gaan aanpassen. Hè? Want er zijn natuurlijk altijd van die stoere mensen die zeggen, maakt me helemaal niet uit, ik ga gewoon door. Maar dat is niet verstandig, hè?
3: Nee, je moet inderdaad met dit soort zaken moet je voorzichtig zijn. Je moet je toch wel een beetje aanpassen. Wat ze in de zuidelijke landen natuurlijk ook doen. Hè? Ik bedoel, dat beeld is nu wel een klein beetje gewijzigd. Maar voorheen, je ziet het wel voor je. Massale vliegtuigen met maar heel veel Engelsen die rechtstreeks vanuit Engeland kwamen. Meteen het strand op, ja. Knalrood werden. Ja. En je zag op het hoogtepunt van de middag in de zon op de Spaanse stranden geen Spanjaard.
0: Nee, want die weten wel beter. Die weten daarmee om te gaan. Wij moeten daar nog een beetje aan wennen. Hè? Dat gaat allemaal nog niet. Het is natuurlijk wel iets waar we eigenlijk al sinds de jaren 70 voor gewaarschuwd worden. Als we niet uitkijken, dan lopen de temperaturen verderop. We moeten stoppen met die fossiele brandstoffen. Nou, we zitten een beetje nu op het punt dat we de klimaatverandering beginnen te merken. Of is dat iets, Jan, wat sowieso misschien wel gebeurd zou zijn? Wat kan jij daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat de klimaatverandering is natuurlijk eigenlijk al een beetje ingezet. Zo rond eind jaren 80, 90. Hè? Toen begon het eigenlijk goed op gang te komen. Toen hadden we ook al een paar forse zomers ertussen zitten in de jaren 90. Maar goed, het werd nog gevarieerd, of tenminste afgewisseld door perioden met minder warm weer en zo. Dus dat ging allemaal nog wel. Maar toen waren de voortekenen al duidelijk zichtbaar. De gemiddelde temperatuur begon op te lopen. En niet alleen in ons land, want anders zou er niet zoveel aan de hand zijn, maar wereldwijd natuurlijk. Ja, en dat is de laatste jaren alleen maar in een versneld tempo gegaan. En dit jaar is daar natuurlijk een voorbeeld van. Een van de vele voorbeelden, want de laatste jaren ging het natuurlijk ook al van dikke hout af en toe. Maar denk aan de maand mei, rond IJsheilige, een kleine maand geleden, hadden we het koud, vonden we het fris, noem maar op en zo.
0: Ja.
3: En eind mei, of de laatste decade van de maand mei, nou, dan was het uitzonderlijk warm in ons land. En niet alleen in ons land, het werd in Engeland, Kew Gardens bij Londen, werd 35 graden gemeten.
0: Zo.
3: Nog nooit eerder voorgekomen in de maand mei. Hitterecords die werkelijk werden verbrijzeld, want de normaal sneuvelen records met 1 of 2 tienden van een graad. En nu ging het met graden tegelijk. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is een stadseffect. We verstedelijken snel. We zien dat vooral in steden. Nee hoor, ook op het platteland. Denk aan Zuidwest-Engeland, dat maritieme zuidwesten van Engeland, waar records ook met 2 tot 3 graden aan de dijk werden gezet. In het noorden van Spanje, want we denken aan Spanje aan hitte, maar het noorden van Spanje heeft een klimaat dat toch wel een beetje vergelijkbaar is met dat van ons. En ook daar gingen de records massaal voor de bijl. En dat is deze week natuurlijk niet anders.
4: Nee, en ook in Frankrijk momenteel code rood. Daar hebben ze ook de warmste temperaturen ooit gemeten. Dat is ook bijvoorbeeld in plekken als in Noord-Frankrijk, wat ook al een beetje lijkt op ons klimaat. Wat kunnen we want ik weet dat weermensen kunnen nooit echt heel ver in de toekomst kijken. Want het hangt af van een heleboel factoren om het weer te kunnen verwachten. Maar kun je iets zeggen over de middellange termijn?
3: Ja, kijk, het weer is het weer. Hè. Dat is voorspelbaar, soms wat moeilijker voorspelbaar. En dat gaat over een periode van 10 tot 15 dagen maximaal. Hè. Soms ook een maand, kun je toch ook al wel redelijke dingen zeggen. Maar de lange termijn, het klimaat dus, hè, over een lange periode, er werd natuurlijk al aan het begin van deze eeuw gewaarschuwd voor extreme zaken die er zouden voorkomen. En je ziet het gebeuren. Wij hebben nu het klimaat in Nederland wat tientallen jaren geleden Parijs had. Ja. En bijvoorbeeld Groningen heeft nu het klimaat van Maastricht. Het schuift allemaal naar het noorden op en Parijs zit al op de golflengtes van Midden- en Zuid-Spanje.
2: Ja. En nu is het ook nog eens zo dat geen continent zo snel opwarmt als Europa, waar wij natuurlijk gewoon onder vallen hier in het Noord-Holland. Hoe kan dat eigenlijk?
3: Dat heeft voor een belangrijk deel met het stromingspatroon te maken. En dan bedoel ik dat hoge drukgebieden, het hoge drukgebied van de Azoren, dat is sterker geworden. Mm. Door die verwarming is opgeschoven naar het noorden. En daardoor, want een hoge drukgebied is eigenlijk een denkbeeldige berg met warme lucht, komt die warmte natuurlijk een stuk noordelijker. En verder is het in Spanje warmer geworden, in Frankrijk natuurlijk. In Noord-Afrika is het warmer geworden, de Sahel, de Maghreb-landen. Nou, die warmte bij gunstige winden dan tussen aanhalingstekens tegenwoordig, komt die warmte natuurlijk naar het noorden. En door dat stromingspatroon met die blokkades die we ook steeds vaker zien verschijnen, die hittekoepels, waardoor die warmte lange tijd op dezelfde plaats wordt vastgehouden. Ja. En ook het warme zeewater speelt een belangrijke rol. Ja. En ook, het klinkt een beetje gek, maar de schone lucht speelt ook een rol.
4: Ja.
3: Want de lucht er wordt meer instraling, omdat de lucht toch schoner is geworden. Is op zich gunstig, maar daardoor neemt ook die warmte toe. Ja, dat zijn allemaal factoren die meehelpen dat Europa zo'n beetje het snelst warmende continent is inderdaad.
4: Nou, we gaan het in de gaten houden. Jan, we spreken jou natuurlijk sowieso om 17:30 zometeen weer voor de uitgebreide verwachtingen. Fijn dat je dit even wilde komen toelichten. En we praten erover door. Temperaturen ook binnen blijven komen. Hè. Laat maar komen. Hoe warm is het op dit moment bij jou binnen? Laat het weten via 088-850-51-52. Ja, ik denk, gaan we toch even een toepasselijk liedje tussendoor draaien. Crowded House, Everywhere We Go. Always take the weather with you.

0: echt regel nummer 1 bij de radio. Nooit met volle mond. Achter de microfoon. Oh, wat doe ik? Wat doe ik?
1: Het gebeurt mij ook met enige regelmaat.
0: Oh, wel lekker zeg, even broodje. Jorden, everywhere you go, always take the weather with you. Crowded house, want we hebben het over het weer.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: En de appjes die stromen binnen via 088 850 51 52 met temperaturen, hoge temperaturen. Hoe warm is het bij jou binnen op dit moment? Wat zie je allemaal binnenkomen?
1: Het is enig, het is net een soort fotoboek. Want Bert die stuurt de Hoofddorp 28 graden. Karin die stuurt een foto van haar temperatuurmetertje 23,5. Dan krijgen we nog een reactie van Sjors en Yvonne 42 graden.
0: Maar zitten die in Nederland?
1: Die zitten in Nederland, maar ik denk dat dit van buiten is in de tuin. Dat is niet normaal.
0: Oh ja, maar we zoeken binnentemperaturen, hè?
1: Binnentemperaturen. Nou, sturen ze ook een fotootje. 26,5, toch ook wel warm. 24,5 bij Martin thuis. En tot slot zegt Robert 25,5 graden.
0: Ja, er was één iemand die je noemde, er was 23,5.
1: Ja.
0: Ongeveer. Wat ik me dan afvraag is, hoe houden de mensen het 23,5 binnen? Heb je dan airco? Ja. Of wat? Dat is wel een tip die ik dan zou willen weten. Maar goed, er is een beetje, langzaam maar zeker, een soort van hysterie aan het ontstaan over de temperaturen, over code oranje, over hoe we dit allemaal gaan overleven, of het überhaupt allemaal wel aankunnen, deze hitte. En dan vind ik het altijd fijn dat we even gewoon een verlichtend gesprek kunnen voeren met de filosoof des NH's. Zou ik bijna willen zeggen, ja, ik ga hem toch zo benoemen. Jos Blomqvist, want die weet altijd wel een nuchtere toon aan te slaan en toch iets te vertellen waardoor we allemaal weer een beetje met ons voetjes op de grond terechtkomen. Jos, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Dennis.
0: Ja, hoe sta jij in het hele verhaal? Want ik kan me zo voorstellen dat jij hier wel iets verhelderends over te zeggen hebt.
3: Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik wou eens even reageren op jouw aankondiging voor het half vijf journaal. Ja. Dat je zegt, dan moet dat in de maatschappij gebeuren. En ja, dan is een tropenrooster in een 24-uurseconomie natuurlijk niet, denk ik, het een hele elegante oplossing.
0: Nee, dat gaat niet werken, zeg jij.
3: Dat moesten we niet met de money doen.
0: Nee, oké. Bij deze waarvan akte, Jos. En verder, hoe kunnen we weer een beetje met de voetjes op de vloer komen?
3: Gewoon, als je even wat minder naar al die onheilpredikers luistert en gewoon denkt van, joh, het is een paar dagen. Ik doe gewoon rustig aan. Ik ga geen gekke dingen doen. Ik blijf een beetje uit de zon en ik doe kalmpjes aan. En ik ga misschien een douche nemen tussendoor een keertje. Dan is het alweer voorbij voordat je de regen hebt.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk wel een gedachte waar ik ook wel wat mee kan. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik, ja, we moeten ook misschien gewoon een beetje leren om hiermee om te gaan en wat rustiger aan te doen.
3: Nou, dat wou ik ook nog even zeggen. Jan Visser zegt, ja, het gaat die kant op en die kant op. Nou, de aarde is al vanaf het moment van ontstaan steeds met de temperatuur aan de klooien. Dat zal die ook altijd wel blijven doen. Nu zitten we in de periode dat het wat warmer wordt. Het zal ook wel een periode komen dat het weer wat kouder wordt. En ja, dan kunnen we, zoals meneer Munneke daar op de televisie roept, dit is allemaal de schuld van de mens. Ja, dan denk ik van ja, ik denk het niet. Maar goed, dat is zijn mening. Ja. Hij werkt bij Academy, dus hij moet dat vertellen, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, we zijn weer een beetje geland. Jos, dank je wel voor je...
3: Rustig aan, neem een drankje op zijn tijd en het komt helemaal goed.
0: Wat een heerlijke tip. En we moeten het gewoon weer op een tegeltje zetten, denk ik. Jos, dank je wel. We gaan hem hierbij afronden. Jammer, het is warm. Laten we, denk ik, gewoon vooral naar Jos luisteren. Beetje rustig aan, gewoon chill.
1: Richting de zee. Doen. Oh, lekker voetenbadje, koud voetenbadje met ijs. Ook nog tippie.
0: Ook een goed idee. Ja. En de radio lekker aanhouden, want we zijn er zometeen nog 2 uur met dit programma Vandaag de Dag. We gaan het over een hele serieuze zaak hebben zometeen. En we hebben het ook nog over een dagplaats straks later. Je moet nog even vertellen waar dat over gaat. Nou, dat allemaal als je blijft luisteren naar Vandaag de Dag hier bij NH.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
19: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
20: Ik ben Peter uit Zaandam.
21: Ik ben Maas uit Den Helder.
22: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
0: En zo is het 5:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Schiphol is morgen beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer als gevolg van de landelijke OV-staking. Reizigers moeten daar goed rekening mee houden en eventueel kijken naar taxis of auto's. Trainer Oscar Garcia heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. Spanjaard gaat aan de slag bij een club uit de hoogste Poolse divisie. En Alkmaar gaat meer handhaven op fietsen op de stoep. Dat doen ze na een zwaar ongeluk met een fatbike. Een meisje van 5 raakte zwaar gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nick de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans.
1: Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hij zei het echt, hè? 37 graden kan het worden in het zuidoosten. Nou, houden we daar rekening mee. De ANWB verkeersinfo. Op dit moment zijn er 11 vertragingen. Totale lengte 57 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar doe je er 11 minuten langer over. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk ook 11 minuten. En de ring van Amsterdam, de A10. De Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen Haarlem en het Koenplein ook 11 minuten vertraging. En de laatste, de N247 Amsterdam richting Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Een vertraging daarvan bijna een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
26: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Vandaag de dag.
29: Met Dennis Hoebee.

0: de muziek van Michael Jackson is weer helemaal terug. Dankzij de film natuurlijk die in de bioscoop draait. Film over het leven van Michael Jackson. En deze track die hoort daar onlosmakelijk verbonden bij. Billie Jean hoorde je hier zo bij NH.
1: NH met vandaag de dag.
0: Het is 5:10. Jammer, nog tot 7:00 zijn we hier. Wat gaan we eigenlijk allemaal doen?
2: Straks krijgen we het sportnieuws. Gaat over de opvolger van Anthony Correa. Het was namelijk de eerste training met de kersverse trainer van Telstar. En daarna komen we bij een bijzondere lunch. Want jongeren die gingen met ouderen in gesprek over het leven. En dat vind ik best wel boeiend. Want ik denk dat je van beide kanten gezien daar veel van kan leren.
0: Dat denk ik ook. En we hebben ook nog een dagplaat. We moeten daar nog even over nadenken. Maar jij hebt dat volgens mij al gedaan. Kun je iets van een hint geven? Of zeg je van dan wou het nog een klein beetje spannend?
2: Die houden we nog even spannend.
0: Nou goed, gaan we nu naar een serieus onderwerp. Je hebt het misschien meegekregen. In Haarlem is 2 jaar geleden een Iraanse journalist en activist ontsnapt aan een moordpoging. Wat gebeurde er in de nacht van 5 op 6 juni? Hingen er gewapende belagers rond zijn huis. En vandaag stonden 4 verdachten van die poging tot moord voor de rechter. Onze verslaggever Melle Bos die was vandaag in de rechtbank. En Melle, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de eerste vraag is natuurlijk meteen, ja, wie was die, wie is die Iranier op wie ze het gemunt hebben en wat weten we over hem?
3: Het gaat om een man die heet Siamak Tahmasbi. Dat is een Iraanse journalist, activist, ook kunstenaar eigenlijk. En wat hij vooral is heel erg heeft heel veel kritiek op het regime in Iran. En dat heeft hem eigenlijk al best wel veel problemen opgeleverd. Vandaar ook dat hij zo'n 8 jaar geleden uit Iran gevlucht is. En in Nederland nu woont als politiek vluchtelingen. Maar ook hier bleven de bedreigingen doorgaan. En tot zelfs een poging tot moord aan toe.
0: Ja, want wat gebeurde er precies die nacht?
3: Wat er die nacht precies gebeurde, je moet het eigenlijk zien, er kwamen 2 verdachten, gewapend met hamers en vuurwapens, eigenlijk op zijn huis af. Alleen omdat deze beste man al wel wat gewend is, helaas, had hij camera's en hij wordt al een beetje beveiligd. Dus hij zag dat gebeuren. Elk vreemd persoon om zijn huis gaat hij al van aan. En hij heeft zo'n noodknop en daar drukt hij op. En dan wordt eigenlijk de dichtstbijzijnde politie wordt gewoon meteen ingeschakeld. En toevalligerwijs waren in de buurt 2 motoragenten. Dus niet eens een speciaal zwaar bewapend team, maar gewoon 2 motoragenten. Die reageerden erop. En heel bekwaam, want het lukte hun om de vluchtende verdachten meteen in de kraag te vatten met wapens, met telefoons. En dat heeft uiteindelijk 2 jaar later weer geleid dat ik vandaag in de rechtbank zat.
0: Ja, en het heeft zijn leven gered in ieder geval. Die verdachten die stonden dus, zoals je zegt, vandaag voor de rechter. Zijn het eigenlijk ook Iraniërs?
3: Nee, dat zijn geen Iraniërs. Ja, het is een beetje een bijeengegrepen stel, zou je kunnen zeggen. Het gaat om iemand waarvan het OM zegt, ja, dat is de aanvoerder. Die is Tunesisch-Frans. Zouden 2 Colombianen zijn ingevlogen als onderdeel van het vermeende moordteam. Er is nog een vrouw uit Den Bosch, die heeft heel veel gelopen observeren. En er is nog een broer van een andere verdachte, die zou de wapens hebben geregeld. En die komt er ook weer uit Frankrijk. Dus ze komen eigenlijk over de hele wereld vandaan, behalve uit Iran.
0: Ja, en is er iets bekend over het motief en of ze die opdracht hebben gekregen, bijvoorbeeld vanuit het Iraanse regime?
3: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag die hier nog boven hangt. Ik snap, jij en ik zullen dat en veel anderen wel meteen denken. Want een ander saillant detail is dat 2 van die verdachten zijn al eerder, die namen kwamen al eerder voor in een andere poging tot moord op een andere Iran-criticus. Alleen het OM, de politie, de AIVD willen daar allemaal hun vingers nog niet aan branden. Dus het gaat, vandaag ging het echt nog niet over het motief van, ja, heeft het met politiek te maken? Het ging echt alleen maar om die poging tot moord in die ene nacht.
0: Ja, en waren die verdachten vandaag eigenlijk allemaal aanwezig?
3: Nee. De leider van het stel, Sami B., die is zelfs nog voorvluchtig. Niemand weet waar die is. 1 verdachte zit vast, die was er vandaag niet. Andere paar die waren er wel. Alleen, die spreken allemaal geen Nederlands. Dus het was een volle zaal met tolken. Tolken in het Spaans, tolken in het Frans. En er kwam ook verder weinig uit hun zelf. Zij zeiden eigenlijk niks.
0: Nee, nou vandaag dus de zitting. Wat kwam er eigenlijk, was er iets wat je opviel, wat er voorbij kwam vandaag in die zitting, waarvan je zegt, ja, dat is toch wel opvallend. In ieder geval iets wat we even moeten benoemen.
3: Nou, wat voor mij heel opvallend was, het was een begin, ja, één zittingsdag. Er komen er nog echt een week vol zittingsdagen. Dus het was nog echt maar een tipje van de sluier. Alleen wat opviel was dat er al heel veel chatberichten werden voorgelezen. Er werd gewoon open en bloot eigenlijk gesproken over deze beoogde moordpoging. Die zij onderling de missie noemden. En het gaat dan ook echt van, ja, jullie komen simpelweg om hem te doden. En daarna vertrekken jullie weer. Dat is wat jullie doen. Jullie moeten de missie afmaken. En ook als ze hem buiten opwachten. Ze liggen dan voor zijn huis, maar hij komt niet naar buiten. Want hij is natuurlijk doodsbang. Zegt ook de beoogde leider: ja, maak de deur kapot. Ga met geweld naar binnen en maak het af. En maak een foto en dan krijg je het geld. Ditje. Dus dat is best wel schokkend om te lezen allemaal. Er wordt niet omheen gedraaid.
0: Nou, en wat heftig ook allemaal. Dit gebeurt dus allemaal gewoon in onze eigen provincie, in Haarlem. Daar gebeurt dit en daar maken we dit gewoon mee. Zo'n Iranier die daar, ja, probeert een leven op te bouwen en uiteindelijk in zo'n situatie als deze terechtkomt. Je gaf het al aan, er komen nog veel meer zittingsdagen. Wanneer gaat de zaak precies verder?
3: In november gaan we verder. Dan is er een hele week uitgetrokken in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. En dan zit ik er waarschijnlijk weer. En dan gaan we echt de inhoud in. En ik denk dan ook dat we dan eindelijk die grote vraag, ja, wat is het motief erachter, gaan aanstippen.
0: Nou, we blijven dat volgen. En jij blijft dat vooral voor ons volgen. Allemaal te checken ook via nanieuws.nl. Melle Bos, dankjewel voor je bijdrage.
3: Ja, jullie bedankt.

0: Alex Warren bij NH en de Fever Dream.
1: Vandaag de dag.
0: Ga je al iets weggeven over de dagplaat, Jomer?
2: Daar moet je, weet je hoeveel geduld je nog moet hebben?
0: Nou?
2: 12 minuten.
0: Oké, nou, dan gaan wij even door met de sport met Stefan Brandhorst. En Stefan, daar hebben we contact mee. Gisteren, Stefan, was de eerste training van AZ. En vandaag stond Telstar op het veld. Hoe was het daar?
3: Ja, goedemiddag Dennis. Ja, eigenlijk net zoals gisteren bij AZ. Bloedje heet. Veel publiek, dat wel. In tegenstelling tot de AZ, daar was het vrij rustig. Maar bij Telstar toch echt wel een mannetje of 50 dat toch wel geïnteresseerd was. En het was natuurlijk de eerste training onder leiding van Henk Brugge, de nieuwe coach van Telstar. Hij is de opvolger van Anthony Correa. En we waren natuurlijk allemaal benieuwd hoe dat dan eraan toe ging. Na de afloop sprak je hem heel even. En het beviel de nieuwe trainer Henk Brugge allemaal wel bij Telstar.
4: Er zat veel energie in. Het is toch een samengestelde groep. Jongens die er al waren van voorgaande seizoenen. Nieuwe jongens, maar ook jongens van de onder 21. En als je dan ziet, met name de gretigheid die zij tonen in de training was fantastisch.
3: En wat hebben jullie dan meteen gedaan op die eerste training? Waar wilde je mee aan de slag?
4: Nou, toch met het invoeren van je speelwijze. Veel jongens zeg maar in de situatie brengen waarin ze in wedstrijden ook terechtkomen. Zodat het meteen duidelijk is wat er van elkaar en met elkaar gevraagd wordt.
0: Ja, lijkt mij iemand die de boel flink onder controle heeft als ik hem zo hoor praten. Wat voor type is die Henk Brugge eigenlijk? En wat merk je daarvan als je zo bij die eerste training staat te kijken?
3: Ja, wel echt een ander type dan Anthony Correa. Correa die loopt altijd rond met een lach op zijn gezicht. Is hier en daar in voor een grapje. Ik denk dat Henk Brugge iets serieuzer is. Stelt zich ook wat meer op als een manager. Dus dat is meer iemand die er wat boven hangt. En zijn assistenten die dan echt het werk op het veld doen. Dus Marcel Groninger, de nieuwe assistenttrainer van Telstar, die deed dat hele tactisch gedeelte. En die schreeuwde echt over het hele veld. Echt of de keeper misschien een halve seconde eerder de bal kon spelen. En een middenveld die misschien 3 meter even naar links moest. Of nou, misschien niet eens 3 meter, een halve meter naar links. Maar die zat er echt bovenop. Dus dat was wel even duidelijk wat de intenties waren. En wat ook een beetje de taakverdeling dus is. Dan was er ook nog een klein stukje in het Engels op de training. Dat gebeurt niet heel vaak bij Telstar. Want normaal gesproken zijn dat allemaal Nederlandse spelers. Maar er zijn namelijk een paar testspelers op proef. En er loopt er nu eentje rond. Jean-Kevin Augustin heeft geen club. Maar die speelde in het verleden bij Paris Saint-Germain. En ja, 4 jaar geleden werd hij nog door 13 miljoen euro, voor 13 miljoen euro moet ik zeggen, verkocht. Maar ja, nu is die clubloos en huppelt die bij Telstar rond. Dus dat is wel eventjes een naam die daar eens opduikt.
0: Ja, nou wel benieuwd hoe hij het dan gaat doen en of die verder door die test heen gaat komen. Welke spelers stonden er eigenlijk verder op het veld?
3: Ja, niet heel veel bekende gezichten hoor. Want het is echt een leegloop geworden afgelopen zomer bij Telstar. Ze hadden natuurlijk heel veel huurlingen. Dat is ook wel wat Telstar vaak doet. Omdat ze natuurlijk niet heel veel geld hebben om spelers te kopen. Dus veel huren. Maar ja, die zijn allemaal vertrokken weer terug naar hun eigen club. Er waren daardoor ook veel spelers van de onder 23. Maar wie er bijvoorbeeld ook niet bij waren. Routiniers Danny Bakker en Ronald Koeman junior. Zij hadden allebei een aflopend contract. Dus dat betekent dat de kans groot is dat Jeff Hardeveld nu de nieuwe aanvoerder gaat worden. Want de linker wingback die loopt al wat jaartjes mee bij Telstar. En ligt nu dus echt op pole position om de aanvoerdersband te gaan dragen dit seizoen.
5: Ja, Danny is weggegaan inderdaad, de aanvoerder. Ik denk dat het een rol is waar ik mezelf ook wel in zie. En waar ik mezelf in kan ontwikkelen. Maar uiteindelijk is dat ook aan de trainer natuurlijk hoe hij dat voor zich ziet. Maar absoluut.
0: Hij klinkt als een aanvoerder.
3: Waarom?
0: Nou, ja, ik vind dat hij een bepaalde zelfverzekerdheid heeft. En ook wel gewoon naar de trainer terugkopt. Die gaat er uiteindelijk over. Hij klinkt gewoon als een beetje iemand die goede mediatraining gehad heeft.
3: Ja, het is ook wel een ervaren jongen, hè? Jeff Hardeveld. Die weet wel een beetje hoe het werkt. Is ook wel wat serieus. Dus ja, je hebt gelijk. Het klinkt een beetje als een aanvoerder. Al is het nog geen uitgemaakte zaak, hoor. Want het zou ook nog zomaar kunnen zijn dat misschien wel Bakker of Koeman nog bij Telstar blijft. Eigenlijk heel apart, hè, want ze hebben een contract dat is afgelopen. Maar dan hebben ze op dit moment geen club. Maar Telstar wil ze eigenlijk nog best wel graag behouden. Heeft de trainer Henk Brugge ook bevestigd dat er ook echt gewoon gesproken is met Koeman nog. De trainer van Telstar die heeft 2 keer met Koeman gezeten om hem nog te verleiden om een nieuw contract bij Telstar te gaan tekenen. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat Koeman junior nog langer in de Velsen Zuid actief is.
0: Ja, en als jij er gewoon met jouw ervaring naar kijkt, is die kans er echt? Denk je dat het gewoon gaat gebeuren of is dat een kleine kans?
3: Ja, het is vooral hopen, denk ik, hoor, dat de trainer Henk Brugge in dit geval doet. Hij zei ook van, ja, ieder procentje kans is een kans. Maar ja, het is wel echt heel klein, hoor. Want Koeman, die is inmiddels 31, heeft ook aangegeven dat hij wel eens een stap zou willen maken. Nou, hij heeft een goed seizoen bij Telstar gehad. Wat te denken van dat doelpunt wat hij trouwens maakte, waardoor Telstar ook in de Eredivisie bleef. Dus ja, iedereen weet nu wie hij is.
0: Ja.
3: Als hij een stap zou maken, dan is dit het moment. Maar ja, vooralsnog, hij heeft nog geen nieuwe club. En als dat te lang gaat duren, ja, dan zal hij waarschijnlijk toch wel weer eens bij Telstar gaan aankloppen. Maar ik verwacht dat Koeman eerst even rond gaat kijken wat er allemaal in zit en waar die naartoe zou kunnen gaan.
0: Nou, Stefan, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel voor nu. Op nasport.nl lees je natuurlijk alles op je gemakje nog een keer terug. Morgen trouwens de eerste training van FC Volendam. En daar hoor je dan morgen weer alles over. Stefan, voor nu bedankt. En blijf daar lekker bovenop zitten. En geniet van het zonnetje. Hoe warm is het bij jou eigenlijk binnen?
3: Ja, veel te warm, hoor. Ik denk toch wel een graadje of 26 zie ik jullie staan.
0: 26. Nou, hou vol, zou ik zeggen. Dankjewel, Stefan Brandhorst. En ja, de temperaturen die blijven ook binnenkomen. Ik zie Ruben uit Den Helder, 26 graden. Noor uit Amstelveen, 28 binnen. Tim uit Heerhugowaard, daar is het momenteel erg warm, 30 binnen. Eva uit Enkhuizen, 28 graden. En hoe warm is het bij jou? Laat het even weten via 088-850-5152. Dit is Talk Talk. Life's what you make it.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine ziet u dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
13: Ik ben Christina, oud Volendam.
14: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
15: Ik ben Liliane, op Marken.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is inmiddels 5:30 in Hensbroek. Is het momenteel 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In 7 van de 25 veiligheidsregio's in Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden op dit moment. Het is te zien op een kaart die de brandweer bijhoudt. De waarschuwing geldt in alle Noord-Hollandse veiligheidsregio's. De brandweer kondigt deze fase aan wanneer het langere tijd droog is in de natuur. Natuurbeheerders en hulpdiensten wordt verzocht om extra alert te zijn. 4 verdachten die in Haarlem geprobeerd zouden hebben om een Iraanse journalist en activist om te brengen, die stonden vandaag voor de rechter. Het gaat om de 47-jarige Siamak Tashmabi, criticus van het regime in Iran. Hij woont al meerdere jaren in Nederland en verblijft hier als politiek vluchteling. Sinds de moordpoging woont hij in een safehouse en wordt hij streng beveiligd. De moordpoging destijds mislukte omdat de Iranier de mannen zag aankomen en direct alarm sloeg via een noodknop die hij al had. 2 motoragenten die zich in de buurt bevonden toevallig reageerden direct op de melding. Het VUMC in Amsterdam stopt per 2040 als ziekenhuis. In de aankomende 14 jaar worden de zorgtaken van het medisch centrum overgebracht naar het AMC in Zuidoost. Het VUMC blijft bestaan wel als plek voor onderzoek, onderwijs en opleiding. Benadrukt wordt dat er voor patiënten, studenten en medewerkers op korte termijn nog niks verandert. Het is iets dat we kennen van dagen dat het vriest, dat er gestrooid wordt met zout, pekelzout, op de wegen. Nou, dat gebeurt nu met die hitte ook, onder meer in Hilversum. Door de felle zon en hoge temperaturen kan het bindmiddel in asfalt namelijk vloeibaar worden en aan banden blijven kleven, of er komen allerlei beschadigingen. Wij spraken even met Jeroen Oosterheert van de gemeente Hilversum. Hij vertelt wat er dan gebeurt als je dan niet strooit.
19: Dan scheurt het. En ja, dan gaat het eerder kapot, weet je. En dat wil je voorkomen, want dat kost veel geld. Het herstellen van asfalt. Ja, vanochtend toen ik ging sporten, ik ben ook wezen sporten op de racefiets, dan zie je al veel achterstallig onderhoud op sommige plekken. En op de wegen waar die veel gebruikt worden, wil je dat voorkomen. En dat kun je met de zout kun je dat voorkomen.
18: Ja, dus zout is heel erg nuttig deze dagen. Laatste berichtje. Wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, kan de komende dagen gratis zwemmen in 6 Amsterdamse buitenbaden. Dat meldt de gemeente. Vanaf morgenmiddag geldt natuurlijk code oranje vanwege extreem warm weer. En is er ook een nationaal hitteplan van kracht. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om verkoeling te vinden. En kunnen stadspashouders, in één keer goed, van woensdag tot en met zaterdag gratis in het buitenzwembad zwemmen.
17: Nou, wat goed zeg.
18: Ja, toch?
17: Ja, dat vind ik wel. Jij vertelde vorige week al toen ik jou vroeg van wat is nou leuk om te doen tijdens de hitte. Dus ja, ik hou daarvan om lekker gewoon op een van de plekken de open wateren in Amsterdam te gaan zwemmen.
18: Ja, daar hoef je ook niet voor te betalen, hè?
17: Nee, en het is...
18: Dat is sowieso gratis.
17: Elke keer als ik nu langs dat marineterrein rijd met de trein, dan heb ik onthouden dat jij hebt gezegd dat daar het water schoon is.
18: Ja, klopt. En het is heel druk daar.
17: En het is
18: heb
17: leuk.
18: Heb je het gezien?
17: Ja, maar het is een hele leuke plek.
18: Ja, het is echt. Eigenlijk moeten we geen reclame meer maken voor die plek.
17: Nee, je moet daar niet heen.
18: Nee, ik zou er niet
17: gaan. Ga maar lekker naar het
18: gooien meer. Ik zal mijn rat in het water niet doen.
17: Gewoon niet doen.
18: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Echt niet doen, hoor.
17: Nee. Dankjewel, Bar. En meer nieuws natuurlijk van jou vlak voor zessen. We hadden hem al eventjes aan de lijn over het hete weer. En we raken er niet over uitgepraat. Jan Visser, wat kunnen we er verder over vertellen? Wat kunnen we vandaag nog verwachten qua temperaturen?
4: Ja, nou, we hebben de maximumtemperatuur op de meeste plaatsen wel bereikt. En dat is vandaag, net als gisteren, is dat niet overdreven nog. Hè? Dat was ook niet de verwachting. 25 graden werd het op in Den Helder en omgeving en op Texel. En in het zuiden van de provincie 28 tot 29 graden. Ook in het midden van het land, de Bilt, is uitgekomen op afgrond 29 graden. 30 graden werd het tot nu toe alleen in Zeeland. Net iets boven de 30 graden. Dus vandaag opnieuw een warme dag. Weinig wind. Er was toch wel weer behoorlijk warm, maar niet zo overdreven nog. En de lucht was ook wel wat relatief droog. Nou, morgen dan gaat het wel veranderen. We zien de komende nacht al op een aantal locaties, zeker de verstedelijkte centra, waar de temperatuur met moeite onder de 20 graden komt. En andere plaatsen op het platteland koelen nog wel af naar een graad of 16, 17. Dus dat is nog best wel redelijk te doen dus, dat allemaal. Maar morgen loopt de temperatuur snel op. We zitten dan in zeer warme lucht en dan wordt het op Texel 29 en in het zuiden van Noord-Holland rond 34 graden. Dus dat zijn wel zeer hoge temperaturen. En dat bij volop zon trouwens weer. En weinig wind. Nou, de dagen daarna. Donderdag en vrijdag, dat worden de heetste dagen. Hoewel het donderdag in het deel van het noordelijk van de provincie wel meevalt. Omdat de wind uit het noordoosten waait. Maar elders in de provincie donderdag dik over de 30. Zeker ten zuiden van het Noordzeekanaal boven de richting 33, 34 graden. En vrijdag kan het plaatselijk 36 graden worden.
17: Zo.
4: Nou, in het weekend zien we dat de warmte nog wel aanhoudt. Maar in de loop van het weekend begint het toch wel ietsje te temperen. Maar vanwege de hoge luchtvochtigheid toch benauwd weer. Drukkend warm, hè, dus. En ook kans op een regen- of onweersbui. En na het weekend, dan zien we de temperatuur echt duidelijk zakken.
17: Nou, gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel voor de mensen die het te warm vinden. En toch maar eventjes de quote van luisteraar Jos Blomqvist aanhalen. Lekker gewoon rustig aan blijven doen. Dat is het verstandigste wat je kan doen met dit soort temperaturen. Dankjewel, Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Dan nog even naar de ANWB. De verkeersinformatie. 10 vertragingen momenteel. 28 kilometer totaal in onze provincie. De langste die vind je op de N242. Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Kooimeer en de Ring van Alkmaar. Daar is je vertraging op dit moment 12 minuten. En voor alle andere vertragingen kun je kijken op de site van de ANWB.

0: Heerlijk, Daryl Hall en John Oates en You're a Rich Girl. Je luistert naar Vandaag de Dag bij NH. En ja, Jelmer, ik vind het langzaam maar zeker wel tijd om iets te gaan vertellen over onze dagplaat. We moeten daar toch een keer aan geloven. Ja. Wat heb jij bedacht vandaag?
1: Nou, jij hebt me eigenlijk gedurende de show wel wat inspiratie gegeven. Hmm. Want ik heb jou over weinig dingen zo boos gezien. En je was opeens, nou ja, vol leven eigenlijk. Vol leven en frustratie.
0: En waar ging het over?
1: Dat ging over de trein.
0: Oh ja, ja.
1: En het niet rijden daarvan. Hmm. En toen dacht ik, misschien moeten we in die hoek er eens wat gaan zoeken.
0: Nou, dat lijkt me een leuk idee.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, gaan we vast over nadenken. Heb je een idee erover wat je daarmee zou kunnen doen, muzikaal gezien? Dan mag je even meedenken. Misschien stuur je ons wel de juiste richting, op het juiste spoor, om te zorgen dat we daar iets leuks mee kunnen gaan doen. Zometeen dus bij de dagplaat. Eerst gaan we het hebben over bij de tijd op TVNH. Deze week namelijk aandacht voor een speciale lunch. Want studenten van de Hogeschool van Amsterdam die schoven aan bij oudere bewoners van verpleeghuis Magentazorg in Alkmaar Ouddorp. En gingen daar met elkaar in gesprek over het leven. Een experiment voor de Social Impact Club van Edward Molkenboer.
3: Toen de heren bij mij kwamen, goh, heb je een goed idee hoe we onze opdracht kunnen invullen. Toen zei ik, oh, ik heb ooit een boek uitgebracht en schrijvers met ouderen laten koffie drinken en de vraag stelt, wat kan ik van u leren? En daar zijn 50 verhalen. Ik zeg, oh, laten we dat nu ook gewoon met deze groep doen.
4: En de vraag is, wat kan ik van u leren? Ja. Kan je nog wat leren?
5: Ik denk het wel. Denkt u dat ik nog wat iets van u kan leren?
6: Je mag echt eens een miskleun maken, hoor. Daar leer je van. Elk mens leert van zijn fouten. Zonder meer.
7: Ja. Ja. En eigenlijk heb ik in mijn leven eigenlijk alleen maar nog positieve dingen meegemaakt. En eigenlijk nooit tegenslagen gehad. Dus misschien is het ook een keer belangrijk om te weten wat je moet doen met zo'n tegenslag als er een keer zo'n tegenslag aankomt. Dus dat heb ik eigenlijk wel meegekregen.
4: Wat ga je nou doen met die levensles?
7: Ja, ik denk vooral veel met mijn ouders blijven communiceren. En misschien ook even een keertje vragen hoe het nou echt met hun gaat. Want ik hou het altijd oppervlakkig. Dat je binnenkomt, hoe gaat het? En dan krijg je een antwoord, ja, goed. Maar misschien een keertje, ja, vaker echt even bellen of zo.
8: De les, dus zij zullen zelf merken, een stuk levenservaring, daar leer je je hele leven mee.
4: Dat moet je zelf
8: bepalen. Dat moet je zelf bepalen. Kan een ander je niet mee helpen. Je komt in je leven heel veel moeilijkheden tegen, maar die moet je zelf oplossen. En sommige dingen kun je niet oplossen.
3: Het idee is nu natuurlijk om ook even een post te gaan maken. Met daarbij ook een foto. Dat is wel eens handig. Ik zou zeggen, denk even goed na over je levensles die je opgehaald hebt.
9: Ik ben nu begonnen met vandaag, had ik aan tafel met mevrouw Jos.
10: Ja.
9: En we hebben het vandaag gehad over trouwen.
10: Ja.
9: Over de behuizing. Over Ajax, familie en de geboorteplek. En we hebben natuurlijk wel ook wel een beetje gehad over het leven natuurlijk.
10: Je moet twee kanten moet je iets doen.
9: Welke kanten zijn
10: je? Je moet je best doen,
9: ja?
10: Maar je moet ook wat toelaten. Vind ik wel.
9: Dus een extra biertje in de kroeg mag wel.
10: Mag wel.
9: Af en toe.
10: Ja.
9: Niet altijd.
0: Ja, nou ja, bij het tv-programma Bij de Tijd gingen we natuurlijk ook weer even op bezoek bij de bekende Insta-schapenboer Jan-Willem Bakker op Texel. Want hoe is de relatie tussen oma's en kleinkinderen in de schapenkooi eigenlijk?
3: Toen de heren bij mij kwamen...
0: Nou, wacht even hoor, ja, nee, dat hebben we net gehad. De schapenkooi wilden we naartoe.
11: Vaak weet een oma helemaal niet wie haar kleinkinderen zijn. Ze hebben geen idee. Dus ze kunnen ook niet een keer even lekker oppassen op de kleinkinderen. Of gezellige dingen gaan doen, zodat moeder een keer op pad kan. Nee.
0: Nee, nou ja, meer daarover vanavond in het tv-programma van NH Bij de Tijd.

0: Mylène Farmer en Desenchanté. En als je wat meer een jongere luisteraar bent, dan ken je hem misschien ook nog wel van Kate Ryan. Desenchanté, even een stukje. Ja, dit is lekker. Oh. Yeah. Yeah. Oh, dit is lekker. Goed, speciaal voor jou, ik zou het hier even sturen. Dan kun je er nog even
1: van genieten.
2: Helemaal zin in de zomer.
0: Ja, maar het is toch ook een heerlijk zomersliedje. Ja. We hebben het vandaag bij de dagplaat. We hebben het al een beetje weggegeven. Iets wat mij nogal bezighoudt. Jij zei misschien een leuk idee om dan iets met treinen te gaan doen. Want ja, daar maakte jij je zo druk om. En je hebt mij een beetje geïnspireerd, zei je. Waren jouw woorden toch dit?
2: Dat waren absoluut mijn woorden. Ja, ik dus, heb jou nog nooit zo rood aanzien lopen.
0: Van woede. Martijn die meldt zich al met een leuke plaat. En die zegt, misschien kunnen jullie dan gewoon iets met vervoersmiddelen doen. Vinden we dat een leuk idee of is dat nog, moeten we nog even over nadenken?
2: Ik vind dat een team met een griffel.
0: Oké, nou dan gaan we dat voorlopig even bepalen. Maar we hebben nog iets meer dan een kwartiertje om daadwerkelijk de knoop door te hakken. En dan gaan we echt bepalen waar we de dagplaat over gaan houden. Voor de rest blijven de temperaturen binnenkomen. Dat valt me op. Hoe warm is het bij jou binnen vandaag? Dat is eigenlijk de centrale vraag die we stellen. Ik zie Lisa in Beverwijk, is het 28 graden bij haar thuis. Niels in Volendam die zegt, bij mij is het ook warm, 27. Iris die zegt, niet te doen hier in Edam, 29 graden binnen. Dus hè, daar hebben we het over.
2: Ja, daar hebben we het over. Nou, Jelle die vroeg het nog toe. Daar is het prima te doen in een heldere zee. 24,5 graad. Lia die stuurt 23 graden. Op Texel, nou dat is echt fantastisch. En ik denk dat Hans inmiddels aan het huilen is ergens in een hoekje. Want in zijn huis is het 34 graden.
0: Dat is wel warm.
2: Dat is echt niet te doen.
0: En als we Jan Visser mogen geloven, en dat doen we altijd, dan gaat het ook niet per se echt afkoelen vanavond. Dus die temperaturen die blijven natuurlijk gewoon hangen. Nee, ja. Het gaat in je muren zitten. Ook als het ineens morgen, laten we zeggen 20 graden zou worden, wat niet het geval is. Maar stel dat, dan heb je nog dagen, heb je die warmte heb je in je muren hangen.
2: Dus ja, en dan moet vrijdag nog komen. Ik denk als je nu 34 op de teller hebt staan, is dat vrijdag toch een goede 42. Dus succes.
0: Ja. We maken ons borst nat en blijf sterk, zou ik zeggen.
2: Blijf sterk.
0: En blijf je temperatuur ook doorsturen. Hoe warm is het bij jou binnen? Laat het weten via 088 850 51 52. Ja, er is eigenlijk maar één remedie, hè, tegen dit soort temperaturen.
2: Ach ja.
0: Verkoelende liedjes.
2: Of je aan overgeven.
0: Of je eraan overgeven met verkoelende liedjes. Hier is John Anderson en Surrender.

0: Praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
14: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
15: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
16: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
17: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
20: Goedenavond. In heel Noord-Holland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat heeft te maken natuurlijk met een aanhoudende hitte. 4 verdachten die in Haarlem geprobeerd zouden hebben om een Iraanse journalist en activist om te brengen, die stonden vandaag voor de rechter. De moordpoging destijds mislukte omdat de Iranier de man zag aankomen en alarm sloeg via een noodknop die hij al had. En om het asfalt te beschermen worden deze warme dagen wordt er gestrooid met zout, onder meer op wegen in Hilversum. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig

0: Ja, ineens is het nummer dan ook afgelopen, hè? Let op, dan gaat hier.
1: You're the cutest thing I ever seen.
0: Ja, een liedje dat het ook heel goed doet op karaokeavonden. En dan zijn er mensen die denken, ja, ik doe net of ik Steve Miller Band. De Steve Miller Band hoorde je. En de Joker, ja, grapje natuurlijk over jokes gesproken.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, het is inmiddels bijna 6:09. We zijn op weg naar de dagplaats zometeen. We gaan het hebben over vervoersmiddelen. Want ja, de treinen die rijden morgen niet. En de bussen en de metro's en de trams ook niet. In ieder geval morgenochtend niet, want er is staking. En later op de dag en de rest van de week een uitgeklede dienstregeling. Want vanwege de warmte kunnen ze ook niet echt meer gewoon 100% rijden. Dus het wordt een moeilijke week voor treinreizigers. En daarom moeten we op zoek naar alternatieven, muzikale alternatieven. Zometeen meer daarover. Eerst dus de ogen en oren van. Dat zijn onze verslaggevers. Zij maken de mooiste verhalen. Ook met deze temperaturen gaan ze op pad. Bijvoorbeeld verslaggever Annabel van der Lauw. Ze heeft het getroffen, want ze is in Nieuw-Vennep aan het werk. En ze is op dit moment aan de waterkant. Annabel, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Waar bevind jij je op dit moment?
4: Ja, ik sta in Nieuw-Vennep bij een bootjesrace. Het is de eerste keer dat het gehouden wordt. Dus er zijn net een paar minuten geleden de eerste bootjes het water in gegleden vanaf de waterkant. En zij gaan peddelen en doen eigenlijk een soort race wie zo snel mogelijk aan de overkant is.
0: Oké. En wat is de afstand?
4: Dus dat zijn de afstand. Ik heb hier een deelnemer naast me staan. Weet jij wat de afstand is?
5: Nou, tot Oris, ja. Ik denk 500 meter.
4: Oh, dat is niet heel lang dus.
5: Nee, het valt wel mee.
4: Nee. En jij staat hier in een mooie Robin Hood outfit.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
5: Nou, wij moesten zo gek mogelijk. Dus wij dachten Robin Hood, ja. Wat is er nou beter dan Robin Hood?
4: En wat is jullie teamnaam dan? Is dat ook een beetje toepasselijk op die naam?
5: Nou, suipen en verzuipen.
4: Suipen en verzuipen, oké. Okay. Ja. En gaan jullie dat ook doen?
5: Nou, zeker. We gaan zuipen en we gaan ook verzuipen. Dus.
4: Nou, succes dan zo. Jullie moeten volgens mij nu naar beneden.
5: We gaan nu het water in, dus succes.
4: Succes.
0: Hey, en Annabel, dit is dus een bootjesrace, maar mensen moeten dat met een thema doen, begrijp ik. En dat is allemaal onderdeel van de feestweek, hè?
4: Ja, klopt. Het is onderdeel van de feestweek. Er staat een hele grote tent hier ook in de buurt, waar ook allemaal tentfeesten worden gegeven. En verder hebben ze ook allerlei spellen, zoals oud-Hollandse spellen, maar dus ook een bootjesrace. Mensen zijn opgeroepen om verkleed te gaan, maar ik kan er nog niet helemaal een lijn in vinden wat het thema is. Want ik zie flamingo's en ik zie hier een paar iemand met een rasta.
0: Zo.
4: Nou, de volgende ronde gaat beginnen.
0: Toeters zijn er ook, hoor ik.
4: Zeker.
0: Ja, het klinkt allemaal echt super gezellig. En met dit soort temperaturen is het natuurlijk altijd wel even een beetje opletten geblazen. Juist omdat het zo warm is. En dan kan je wel in het water liggen. Maar ja, eromheen gebeurt ook genoeg. Zijn er eigenlijk speciale maatregelen genomen door de organisatie?
4: Nou, er zijn in ieder geval ook maatregelen op de andere feesten. Juist dit evenement is er eentje waarvan ze dachten, nou, dit kunnen we wel gewoon door laten gaan zoals het idee was. Maar wat wel leuk

0: Is dat ja, de mensen niet alleen dus in een bootje zitten op het water, maar vanaf de brug worden ze ook nog door allemaal kinderen nat gespoten met waterpistolen. Dus ook in de bootjes is zelfs nog verkoeling.
1: Nou, wat heerlijk en wat een gezelligheid. En ik kan me zo voorstellen, Allebel, dat jij zelf ook even dat water in gaat, of niet?
0: Nou, daar heb ik me niet op voorbereid. Maar een boottochtje, dat zou ik niet verkeerd vinden.
1: Nou, zoek jij even een leuk bootje op en maak er wat moois van. Volgens mij blijft het nog lang gezellig daar. Annabel van der Lauw, dank je wel voor je bijdrage. En nou ja, maak er een mooi feestje van daar zo.
0: Ga ik doen.
1: Dank je wel. Intussen muziek hier van Bruno Mars. Over zomerse muziek gesproken, zeg. Oh my soul.

0: Hij heeft iets onder zijn zal. Een stukje kauwgom, denk ik. All My Soul heette het liedje van Bruno Mars. Zijn voetzal. Ik zie jou voetzal. Kijken.
1: Ja, met kauwgom.
0: En je onder je zal.
1: Onder je zal.
0: Onder je schoen. Onder je zal. Kauwgom.
1: Onder mijn zal. Bruno Mars. Nou, ik sorry.
0: Ja, staat er weer.
2: Dagplaat.
0: Het is ook warm, hè. Het maakt ook niet uit dat je niet meer helemaal scherp bent.
1: Kauwgom.
0: Snap je de woordspeling echt niet? Je zal. Wat zit er onder je schoen?
1: Oh ja, maar er zit toch nooit kauwgom onder?
0: Nee, sta je nooit in de kauwgom?
1: Nee.
0: Oh.
1: Waarom ga jij in kauwgom staan?
0: Dat doe je niet expres. Dat gebeurt wel eens. Hey, we hebben het, we hebben het vandaag over de warmte, over de temperaturen die bij iedereen thuis op dit moment de overhand nemen naar echt wel hele hoge temperaturen. En heb jij nog wat binnengekregen wat betreft hoge temperaturen op dit moment?
1: Van we kregen er nog wel eentje binnen. Bij Koenen was het 23 graden. En Adriana die stuurde nog een foto. 26 graadjes schoon aan de haak.
0: Ik zie Luc, daar is het 29 graden. En Charlotte, hier in Hilversum, die heeft het ook warm. 30 graden is het daar inmiddels binnen.
1: Wow.
0: En ze zegt, ja, dat heeft wel te maken met enkel glas ook. Want het isoleert voor geen meter. Maar de radio staat lekker aan. En daar
1: goed
0: zijn we blij
1: zo.
0: Mee, Charlotte.
1: Goed zo.
0: Ja, we hebben het over de dagplaat. Want er wordt morgen gestaakt. In het OV. En als de staking dan eenmaal voorbij is, dan gaat de aangepaste dienstregeling in. Want er moeten natuurlijk minder treinen rijden als het zo warm is.
1: Ja.
0: Dat is logisch.
1: Dat is... Ja, misschien zet het uit of zo. Dat kan, hè? Dat de rails uitzet. Ik weet het ook niet hoor. Maar ik denk dan bij de koude krimpt het. Kijk, ik zie jouw hoofd alweer. Dan gaan we dit helemaal niet aan beginnen. Ik zal weer domme dingen zeggen. Het is helemaal prima. Luister, het OV staakt. Moet je dat morgen nodig hebben, moet je de trein pakken of de metro of de bus. Tussen 4 en 8 rijden dus geen treinen, bussen, trams en metro's. Dus
0: in de ochtend.
1: Die niet. In de ochtend, na 8 uur, komt de dienstregeling weer een beetje op gang. Maar goed, wat Dennis net al zei, dat is dan weer allemaal aangepast. Met andere woorden, check gewoon heel erg goed je reisplanner-app. Want dan weet je waar je aan toe bent.
0: Ja, dat jij moet die morgen ook naartoe.
1: Ja, maar ik heb nog de hoop dat ik met Patricia mee kan rijden. Want wij zijn buren.
0: Ja.
1: En die heeft een auto.
0: Ja, dus jij komt hier wel.
1: Hoop ik.
0: Nou ja, goed, dat is in ieder geval een geruststelling.
1: Ja,
0: we zijn dus eigenlijk op zoek naar liedjes die te maken hebben met vervoersmiddelen, hè?
1: Ja, met vervoersmiddelen, of het nou wel rijdt of niet rijdt. En ik dacht persoonlijk zelf aan Chappell Roan met The Subway.
0: Ah, goeie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb ook altijd een breakdown in de metro. Dus...
0: Vind je de metro niet leuk?
1: Ik vind de bus erger. De bus, daar voel ik me. Daar word ik altijd een beetje misselijk of zo.
0: Ja.
1: Ik vind de metro wel relaxed, de tram wel relaxed. Nou, eigenlijk, maar ik bedoel gewoon meer een breakdown. Omdat ik dan een muziekje op heb, ga ik nadenken over het leven. Moet je huilen.
0: Oh ja.
1: Snap je?
0: Ik moet wel zeggen, ik vind in Amsterdam toch altijd de Noord-Zuidlijn de meest relaxte metro.
1: Ah, ja, die is prima.
0: Die is prima te doen, toch?
1: Heel prima.
0: Vind ik ook wel. Hey, ik dacht ook, nou ja, daar kan ik wel muzikaal iets bij vinden. Iets met een vervoersmiddel. En toen kwam ik met een dubbele woordwaarde.
1: Oh.
0: Ja, ik dacht, we hebben het over de trein. Dus we nemen ook de band Train.
1: Ja.
0: Leuk als het treintje ook een keertje stopt op ons stationnetje. En... Drive-by dacht ik aan.
1: Jeetje.

Nou, dit waren slechts suggesties om jou een beetje te motiveren om liedjes in te sturen die iets te maken hebben met een vervoersmiddel. Kom maar door via 088 850 51 52 088 850 51. Intussen Madonna, Like a Virgin.

0: prachtig pianoloopje. Die dan de rest van je avond gewoon in je hoofd blijft zitten. Heerlijk liedje dit. Mark Cohn, Walking in Memphis. Deze man die heeft iets meegemaakt. Dat wil je als artiest nooit meemaken. Hij had een optreden gedaan. Ik denk een jaar of 15 geleden. En hij loopt terug naar de auto.
1: Ja.
0: En ziet uit zijn ooghoek ineens een paar mannen met een pistool op hem afkomen.
1: Oh nee.
0: Die wilden zijn auto meenemen. Ze hebben ze dat pistool op zijn hoofd gezet. Ze hebben geschoten.
1: Hè?
0: En ze zijn er met die auto vandoor gegaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft het overleefd.
1: Hij heeft een kogel door zijn hoofd overleefd.
0: Hij heeft het overleefd.
1: Wauw, maar dan moeten ze onderzoek naar je doen. Want dan ben je een soort robot, denk ik.
0: Nou, als je zulke mooie liedjes kan maken, Jomer, dan ben je geen robot.
1: Nee. Nou, nee. AI kan mooie liedjes maken.
0: AI wel, maar nou ja. Voor het verhaal is het beter maar als je dus een belletje hebt gedaan. Ja, is toch mooi dit?
1: Maar, ja, maar dat je dat overleeft. Ik wist niet dat je dat kon overleven.
0: Nee, nou ja, het is misschien niet helemaal door zijn hoofd heen gegaan. Maar het is wel, weet je wel, ik bedoel, het is wel iets wat de rest van je leven bij je blijft. En hij heeft het meegemaakt. Mark Cohn, Walking in Memphis. Oké, we zijn bezig met de dagplaat over vervoersmiddelen. We zijn liedjes aan het verzamelen die iets daarmee te maken hebben vanwege de treinstaking morgen. Ja. En er komen veel liedjes binnen al, hè?
1: Er komen absoluut heel veel liedjes binnen. En dat kan gewoon nog steeds via 088-58-51-52. Mocht je nog een leuk idee hebben.
0: Nou, zometeen gaan we ze allemaal even doornemen. Eerst naar het laatste nieuws met Barbara Mulder.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
9: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 6:30. In Amsterdam is het momenteel 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Vier verdachten die in Haarlem geprobeerd zouden hebben om een Iraanse journalist en activist om te brengen, die stonden vandaag voor de rechter. Het gaat om de 47-jarige Siamak Taimaswi. Hij is criticus van het regime in Iran, die al meerdere jaren in Nederland verblijft als politiek vluchteling. Sinds de moordpoging woont hij in een safehouse en wordt hij streng beveiligd door de Nederlandse politie. De moordpoging destijds mislukte omdat de Iranier de mannen zag aankomen en alarm sloeg via een noodknop die hij al had. Twee motoragenten die zich in de buurt bevonden reageerden direct op de melding en de verdachten die zijn gepakt. In 7 van de 25 veiligheidsregio's in Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden op dit moment. Dat is te zien op een kaart die de brandweer bijhoudt. De waarschuwing geldt in alle Noord-Hollandse veiligheidsregio's. De brandweer kondigt deze fase af wanneer het langere tijd droog is in de natuur. Natuurbeheerders en hulpdiensten wordt verzocht om extra alert te zijn. Trainer Oscar Garcia van Ajax heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag in Polen als trainer. Hij begon begin dit jaar als trainer van Jong Ajax in Amsterdam. Later nam hij de taken over van Fred Grim, die de leiding weer had gekregen na het vertrek van John Heitinga. Onder Garcia eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie en plaatste het zich via de play-offs voor de Conference League. Ajax heeft nu de Spaanse trainer Michel aangetrokken voor het nieuwe seizoen. Het VUMC in Amsterdam stopt per 2040 als ziekenhuis. In de aankomende 14 jaar worden de zorgtaken van het medisch centrum overgebracht naar het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het VUMC blijft wel bestaan als plek voor onderzoek, onderwijs en opleiding. Benadrukt wordt dat er voor patiënten, studenten en medewerkers op korte termijn weinig verandert. En laatste berichtje, het is iets dat we kennen van dagen dat het vriest. Maar ook nu gebeurt het. Meerdere gemeenten strooien met zout. Het heeft allemaal te maken met de hitte. Het gebeurt onder meer in Hilversum. Door de felle zon en de hoge temperaturen kan het bindmiddel in het asfalt namelijk vloeibaar worden en aan banden blijven kleven. Ook kan het zorgen voor beschadigingen die hitte. Jeroen Oosterheert van de gemeente Hilversum vertelt wat er gebeurt als we niet strooien.
12: Dan scheurt het. En ja, dan gaat het eerder kapot, weet je. En dat wil je voorkomen, want dat kost veel geld. Het herstellen van asfalt. Ja, vanochtend toen ik ging sporten, ik ben ook wezen sporten op de racefiets. Dan zie je al veel achterstallig onderhoud op sommige plekken. En op de wegen waar die veel gebruikt worden, wil je dat voorkomen. En dat kun je met de zout kun je dat voorkomen.
11: Ja, een bijzonder verhaal dus. Jeroen Oosterheert hoorde je van de gemeente Hilversum. En meer Noord-Hollandse verhalen en nieuws hoor je natuurlijk of zie je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Barbara en fijne avond gewenst. Ga bij naar Jan Visser voor het weer, want wat voor weer krijgt Barbara eigenlijk mee naar huis?
13: Vanavond is er weinig bewolking en het heerst op veel plaatsen nog boven 25 graden. In de Noordkop zijn de temperaturen wat lager. In de nacht koelt het op de meeste plaatsen af naar zo'n 16 tot 17 graden. Maar in grote verstedelijkte centra blijven de minima rond 20 graden hangen. Verder is het droog en helder. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Morgen is het droog, zonnig en het wordt in de middag en aan het begin van de avond zeer warm, met temperaturen tussen 29 graden op Texel en 33 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait meest zwak tot matig uit het oosten.
0: Ja, dan ook nog de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment nog één vertraging op de A7 Zaanstad richting Horen, tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Daar doe je er op dit moment 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Ja, speciaal voor Jelmer.
1: Ja.
0: Dit liedje, You're the Best.
1: Ik heb dit opgetreden.
0: Heb jij dit opgetreden?
1: Ik heb dit opgetreden op mijn zus haar bruiloft.
0: Oh echt? Wanneer was dat?
1: Dat was vorig jaar of zo. Nou, 2 jaar geleden misschien.
0: Ja.
1: En toen hadden we zelfs een reveal. Want toen gingen we van Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou? En toen deden we zo'n... Want het was met mijn beste vriendin, anders doe ik dat echt niet. En toen deden we zo, ons blouseje uit. En daaronder stond dan een hele andere outfit. Dan gingen we niet in dansen.
0: Maar ging je ook zingen?
1: Ja.
0: Je ging dit zingen?
1: Ja, nou wel met Tina op de achtergrond. Maar ja, we hebben...
0: meegezongen.
1: We hebben haar ondersteund.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Leuk,
0: zijn er beelden van?
1: Ja.
0: Kom maar door.
1: Nou.
0: Ja. Ja, wie A zegt, moet hoe B zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Vind ik wel.
2: Dat is waar. De dag.
3: Dagplaat.
0: We gaan het er nog even over hebben. In ieder geval eerst even de dagplaat. Want er komen veel suggesties binnen via 088-850-5152. Liedjes met vervoersmiddelen. Omdat er morgen wordt gestaakt bij het OV. We zoeken naar muzikale alternatieven. En die kwamen veelvuldig binnen. Wat heb jij zo al zien binnenkomen?
1: We beginnen met Peter, Gladys Knight en The Pips. Midnight Train to Georgia.
0: Mooi.
1: Echt heel mooi. Jos dan, die zegt, doe mij maar Traffic Jam met Sailor.
0: Ja, vind ik een leuk liedje dit. Heel leuk liedje.
1: Heel leuk, we gaan door met Wilco. Die wil de Hollies met...

0: Remco dan, die zegt Clint Eastwood en General Saint, Stop That Train. Gaan we door met een klassiekertje van Wim. Die wil namelijk Queen met Bicycle Race. Ingrid die zegt Albert Hammond, I am a train. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a train, train, train. Het zou wel handig zijn als je morgen gewoon een trein bent. Heb je ook een vertraging.
1: Kan je allemaal mensen op je rug nemen.
0: Ja, allemaal mensen op je rug. Tjoeke tjoeke pep pep. Erwin die wil de Pasadena's Riding on a Train. Nou, morgen niet. Helaas. Lucia en Irene, die zeggen Holleboer met Busje komt zo. Busje komt zo, busje
1: komt zo, busje komt zo. Goeie kwaliteit.
0: Goeie kwaliteit.
1: Een oud busje dit hoor.
0: Het busje rijdt volgens mij wel morgen.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Oh, busje komt dus helemaal niet. Busje blijft lekker in zijn busplek. Frank, die wil nog Willeke Alberti bij de halte van Lijn 9. Blijf je wachten.
2: Lijn 9.
1: Ja, schattig toch dit?
0: Ja, ik ben echt gek op Willeke, maar het is natuurlijk allemaal wel een beetje tuttig. Mag ik dat zeggen? Tuttig. Oh, jij kijkt me zo fel aan.
1: Nee, je mag dat zeggen.
0: Mag ik dat niet zeggen?
1: Jawel, natuurlijk.
0: Is toch zo? Nee, ik ben gek, hè, Willeke. Goed, anyhow, het maakt ook allemaal niet uit. Mijn smaak is absoluut niet belangrijk. Want we kiezen namelijk voor de smaak van Pien en van Frans. Het zijn de Beatles geworden met Drive My Car.
3: Dagplaat.

0: Ja, de Beatles en You Can Drive My Car, de Fab Four. Weet jij wie de Beatles zijn? Kun je er een paar noemen?
1: Ja.
0: Noem er eens
1: natuurlijk,
0: één.
1: Natuurlijk, nee, maar dit is echt fucking lullig.
0: Noem eens één Beatle.
1: Ik weet natuurlijk, weet ik, John Lennon.
0: Oké, goeie. Nou, ja, is goed. Ja.
1: Dank je.
0: Doen we nog Paul McCartney erbij, die ken je ook wel.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ken ze ook wel, maar dit vind ik lullig. Wat
0: George
1: je nou
0: Harrison.
1: Ja, wat, wie?
0: George Harrison.
1: Nee.
0: Ringo Starr.
1: Nee.
0: Allemaal Beatles, jawel.
1: Echt wel?
0: Dat zijn Fab Four. Het was geen quiz, hè. Het was niet om jou een moeilijk momentje te geven. Ik was gewoon benieuwd hoeveel Beatles je kon opnoemen.
1: Kijk, voor mij zijn de Beatles gewoon de Beatles. Dat is een soort pap. Maar dit is natuurlijk wel heel lullig.
0: Hoezo?
1: Wat je doet. Ik zet me zo voor het blokje, hè. Het is echt verschrikkelijk. Oh, ik ga lekker koolpree draaien. Ik ga naar
2: dit
1: huis.
2: Was Vandaag de Dag op NH.
0: Dit was de bijdrage van Jammer via dit programma, uw kanaal NH Radio. Nee, we gaan. Nee, het was echt niet lullig bedoeld. Ik was gewoon even benieuwd.
1: Benieuwd. Ik ga jou vragen, noem een drag queen.
0: Oké, dan zeg ik drag queen.
1: Gefaald.
0: Ja, jammer. Jammer nou. Hey, we gaan deze dag van vandaag even samenvatten. 23 juni 2026. Wat was dit voor dag? Nou, in ieder geval de dag dat verslaggever Sjoerd in de ontbijttafel met al die hitte ging afkoelen in een cabine van min 115 graden. En dat ging maar net goed.
3: Hoppatee, welkom terug.
4: Oh, zo, er komt ook een damp uit. Oh. Wat is dat koud. Hey Piet.
5: Toch. Hey Sjoerd.
4: Ik ben er.
5: Vertel eens, jongen. Ik heb gewoon ijs om je zorgen.
4: Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
5: Ze zei ook, bizar. Ja, krijgt een beetje witte wimpers
4: even,
5: zo.
4: Oh, ik moet even zitten. Zo. Oh, het bloed gaat stromen. Dat is bizar, hè? Is dat normaal, Christina? Ja, dat ik nu denk bij mezelf van alsof ik gezopen heb, joh. Dus wacht even, ik moet even gaan zitten, jongens.
0: Zoals alleen Sjoerd Hilarius een verslag kan doen. En morgen dan
1: ik
0: is
1: heb een
0: weer.
1: Idee. Ik ga jou gewoon ook in zo'n
0: freeze-lab doen.
1: 50, min 150. Haal ik je er ook niet meer uit.
0: En dan vraag je me daarna, noem vier Beatles. Goed, dat was ook de dag dat bij June tot 2 een slaapfeestje tot stand kwam tijdens het nieuws van Barbara.
6: Het OV in de hele provincie ligt plat tussen 4 uur vannacht en 8 uur morgenochtend. En daarna duurt het nog uren voordat de dienstregelingen weer op orde zijn.
7: Nou, dat is best heftig.
6: Ja, dan moet ik inderdaad met de auto of lopend komen.
7: Of bij mij slapen vannacht.
6: Oh, dat kan ook nog. Dat is wel gezellig.
7: Kussen gevecht.
6: Dan wordt het te laat.
0: Ja, nou, gezellig zou het zeker worden. En June, die hoor je natuurlijk morgen vanaf 2 uur weer met een nieuwe aflevering van June tot 2. Ja, bij ons hoorde je hoe er gestrooid wordt. En dat is opvallend genoeg. Maar dan was het ook nog eens te koud.
8: Vanochtend was nog wel best wel grappig. Dat was wel spannend ook nog. Dus mijn collega's die belden me vanochtend om 5:15 op. En die zeiden, we gaan nog niet strooien. Ik zeg, hoezo gaan we nog niet strooien? Het is nog niet warm genoeg. Dus het is nog te koud.
0: Ja, het was te koud. Maar uiteindelijk kwamen ze terug op hun beslissing en zijn ze alsnog de weg opgegaan met de strooiwagens om maar te zorgen dat het asfalt veilig genoeg is en dat er geen onderdeeltjes aan de autobanden blijven plakken. Want dat is namelijk het grote gevaar met dit soort hoge temperaturen. Maar morgen, nou, we hebben het er nog niet over gehad van vandaag. Misschien moeten we het daar even over hebben. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Werknemers bij bus, tram, trein en metro die leggen het werk neer. En deze Haarlemmers die zijn in ieder geval goed op de hoogte.
9: Oh ja, daar had ik van gehoord, ja. In de ochtend toch?
10: Die staking is, dacht ik, van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. Dan slaap ik nog.
9: Ik heb gewoon tentamens woensdag. Dus ik hoop dat het snel wordt opgelost. Want anders ga ik te laat komen op mijn tentamen. Dat is niet de bedoeling.
0: Nou ja, ik zou zeggen, je kan altijd bij June gaan slapen.
1: Ja. En weet je trouwens, ik weet niet of je het weet. Dat is een heel belangrijk feitje. Morgen is de staking. Wist je dat al?
0: Oh, van het OV?
1: Van het OV.
0: Oh.
1: Ja. Van 4 tot 8.
0: Ik doe een toepasselijk liedje, The Harder I Try, om in de trein te komen of op je werk.

0: Uit de stal van Stock Aitken en Waterman, de bekende producers die onder andere ook de muziek van Kylie Minogue produceerden, was dit Brother Beyond, The Harder I Try. En zo zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van Vandaag de Dag. Jij hebt nog plannen voor vanavond. Jij vertelde mij net, je moet nog helemaal gaan koken.
1: Ik moet nog heel uitgebreid gaan koken en ik ben alleen thuis.
0: Oh, maar waarom ga je dan niet gewoon iets bestellen als je alleen thuis bent?
1: Omdat ik HelloFresh heb. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, ja.
1: En HelloFresh, dat moet je zelf natuurlijk altijd nog eventjes in elkaar smeden. Dus dat gaan we wel doen, want anders moet het weggooien. En dat vind ik helemaal niet oké. Dus dat gaan we absoluut niet doen.
0: Nee.
1: Maar mijn man die zit lekker op een bootje op de Amsterdamse grachten. Normaal kom ik gewoon met een prachtig voorbereid maaltje thuis. Nu moet ik het helemaal zelf doen.
0: Jeetje.
1: Heftig.
0: Ja, dat is. Maar goed, bij dat bekende merk wat je net noemde,
1: ja,
0: wordt dat wel allemaal stap voor stap uitgelegd.
1: Ja,
0: dus dat komt goed.
1: Nou, ik kijk nog naar eten en het verbrandt al. Dus wens me succes.
0: Ik wens je succes.
1: Ben
0: jij?
1: Wat ga jij dan?
0: Ik ga ook even koken.
1: Lekker.
0: Ik denk snijbonen.
1: Lekker.
0: Aardappeltje.
1: Goeie.
0: Ja. Een feestburgertje. En dan een beetje saus erbij.
1: Een beetje saus?
0: Ja, in mayo.
1: Beetje saus, grote saus.
0: Ja, een klein beetje saus.
1: Beetje saus.
0: En nou ja, dan ga ik voor de rest lekker een beetje nog aan het werk vanavond.
1: Wat een heerlijk sausige avond.
0: Heerlijk sausige avond. Nou, over een sausige avond gesproken, zometeen de NH Muziekmix vanaf 7 uur tot aan morgenochtend 6 uur. Daarna een nieuwe aflevering van de ontbijttafel. Bart is er, June is er, Nick is er en Patricia is morgen ook weer terug.
1: Patricia is
0: jullie
1: morgen
0: zijn
1: ook
0: weer herenigd morgen en wij spreken elkaar snel weer. Ik heb nog tot aan het nieuws van 7 uur. Onder andere deze van Gabriel Rios. The Broad Daylight. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
6: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
7: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
9: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
11: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
9: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
7: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
6: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
8: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
6: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
6: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
5: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
7: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
5: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
6: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
5: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
7: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
8: Together you'll be doing it.
7: Of course, we are together all the time.
5: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: is, slaat de plankvinger mis. Er zijn geen woorden meer.
1: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
2: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
3: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

Wait, did you hear that?

0: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
1: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
2: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
4: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Lars Melitze met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermhoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 1 uur.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Geest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 16:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen.